praat mee over het nieuws in Zegt U Het Maar. Van maandag tot en met donderdag vragen we om jouw reactie over één onderwerp uit het nieuws. Op vrijdag bepaal je zelf waarover je belt. Bel en app mee op 011 499-999. Zegt U Het Maar. Al meer dan 30 jaar het geluid van Zeeland.

Kieken. Nostalgie en herkenning met uit het leven gegrepen verhalen en unieke oude filmbeelden. Elke aflevering neemt een Zeeuw je mee door zijn of haar woonplaats. Terugkieken. Vrijdag op tv bij Omroep Zeeland.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 3 uur. Omroep Zeeland.
1: Cindy Dijkers met het NOS Journaal. De VS en Iran hebben elkaar weer aangevallen. Amerika viel gisteravond het zuiden van het land aan. Volgens de VS is het een reactie op pogingen van Iran om schepen aan te vallen in de straat van Hormuz en Amerikaanse troepen in de regio. Iran zegt dat het daarna Amerikaanse bases in de regio heeft aangevallen. Zo zou een basis in Bahrein met drones onder vuur zijn genomen. Maar is nog niet officieel bevestigd. De afgelopen tijd zijn de aanvallen tussen de VS en Iran weer opgeleid. De adviesprijs voor een liter benzine heeft een nieuw record bereikt. De prijs is gestegen tot boven de €2,66. En daarmee is het vorige record uit mei gebroken. Het gaat dan om de prijzen die voornamelijk de grote tankstations langs de snelweg rekenen. Bij kleinere pompstations langs N-wegen en in dorpen zijn de prijzen vaak lager. De brandstofprijzen zijn de afgelopen maanden vooral opgelopen door de oorlog tussen de VS en Iran. Een van de twee agenten die gisternacht in Overasselt werd neergeschoten raakte daarbij levensbedreigend gewond, heeft korpschef Jannie Knol gisteravond in het programma Eva gezegd. De agent is 2 keer geopereerd en is inmiddels buiten levensgevaar. Bij de schietpartij in Overasselt kwam een man van 51 uit Wijchen om het leven. En schrijver Jacques Vriens heeft een platina boek gekregen voor 8e groepers huilen niet. Het boek verscheen in 1999. Het gaat over Akkie uit groep 8. Die hoort dat ze leukemie heeft. Ze moet naar het ziekenhuis en de hele klas leeft met haar mee. Een platina boek is een onderscheiding die niet vaak wordt uitgereikt. Het betekent dat er 150.000 exemplaren zijn verkocht. Jacques Vriens werd met de prijs verrast in het Delamar Theater in Amsterdam, waar hij bij een clipopname was van Kinderen voor Kinderen. Het weer, het is een droge nacht met een graad of 12. Alleen later vannacht vanuit het westen wat meer bewolking en mogelijk ook een bui. Overdag wolken en zon, met ook nog kans op een enkele bui. En het wordt dan in de middag rond de 21 graden. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goeienacht. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek. Al

Tolen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

0: Wat voor weer is het in Zeeland? Bekijk het altijd en overal via de Omroep Zeeland app. Download hem nu. Omroep Zeeland, komt dichtbij.
1: I told myself, life is short.

Begin je zaterdag goed en luister tussen 9 en 12 naar Weekend. Met veel lekkere muziek, alles over het weer en wat er te doen is in onze provincie. Dus luister naar Weekend met Elias den Hollander. Elke zaterdag tussen 9 en 12 op de radio bij Omroep Zeeland.

0: Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 4 uur. Omroep Zeeland.
1: City Dijkers met het NOS Journaal. Er zijn geen aanwijzingen dat er nog verdachten rondlopen in de omgeving van Overasselt, waar gisternacht een dodelijke schietpartij was, zegt de politie. Inwoners krijgen daarom ook niet meer het advies om binnen te blijven. Wel gaat het onderzoek van de politie de komende ochtend weer verder in het dorp. Bij de schietpartij in Overasselt kwam een man van 51 uit Weigen om het leven en twee agenten raakten gewond. Het vliegdekschip van het Amerikaanse leger dat al maanden in het Midden-Oosten op zee was, is aangemeerd in Thailand. En daarmee is een einde gekomen aan een tocht van 9,5 maand onafgebroken op de Arabische Zee. Het schip was daar vanwege de oorlog met Iran. De afgelopen maanden kwamen er steeds meer berichten in de Amerikaanse media over de toestanden aan boord. De militairen zouden uitgeput zijn. Ze zijn nu voor 5 dagen aangemeerd, dicht bij de Thaise badplaats Pattaya. Daarna gaan de duizenden Amerikanen terug naar de VS. In Tholen in Zeeland is het gisteravond een tijdje onrustig geweest bij het gemeentehuis. Daar werd vergaderd over de mogelijke komst van een tijdelijke opvang van 150 asielzoekers. Buiten demonstreerden zo'n 200 mensen tegen de plannen. Volgens de politie was er een vervelende sfeer. En daarom mocht tijdelijk niemand ook het gemeentehuis even uit. Aan het eind van de avond keerde de rust in Tholen weer terug. De Argentijnse voetballer Enzo Fernandez heeft transfergeschiedenis geschreven. Hij is de duurste transfer ooit tussen twee Britse clubs. Manchester City betaalt 145 miljoen euro om Fernandez over te nemen van Chelsea. Het is de grootste transfer in het voetbal dit jaar daarmee. Fernandez deelt het record wel met een andere speler. Vorig jaar betaalde Liverpool namelijk ook 145 miljoen. Toen voor de Zweed Alexander Isak, die overstapte van Newcastle United. Het weer, het is droog en een graad of 12. Later vannacht vanuit het westen wel meer bewolking en mogelijk ook een bui. Overdag wolken en zon met ook nog kans op een enkele bui. En het wordt dan in de middag rond de 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goeienacht. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

0: Weg met je ochtendhumeur. Elke werkdag is er Zeeland wordt wakker met Remco van Schellen.
1: Ik heb het laatste nieuws voor je. Weer en verkeer, feiten, meningen, jouw verhaal in de vroege beller en natuurlijk lekkere muziek.
0: Zeeland wordt wakker. Elke werkdag vanaf 6 uur op Omroep Zeeland Radio met Remco van Schellen.

leuk is het om heel Zeeland jouw mooiste foto's te laten zien? Ga naar omroepzeeland.nl/verzeeuwigd. Deel jouw perfecte Zeeuwse plaatjes. En wie weet, zie je ze terug op tv en onze website. Leuk toch?

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 5 uur. Omroep Zeeland.
1: City Dijkers met het NOS Journaal. Inwoners van Overasselt hoeven niet langer meer binnen te blijven. De politie deed die oproep gisteren omdat niet duidelijk was of er nog verdachten rondliepen van de dodelijke schietpartij in het dorp gisternacht. Zwaar bewapende agenten deden onderzoek en daaruit kwamen geen aanwijzingen dat de verdachten nog in het dorp zijn. De adviesprijs voor een liter benzine heeft een nieuw record bereikt. De prijs is gestegen tot boven de €2,66. En daarmee is het vorige record uit mei gebroken. Het gaat dan om de prijzen die voornamelijk de grote tankstations langs de snelweg rekenen. Bij kleinere pompstations langs N-wegen en in dorpen zijn de prijzen lager. De brandstofprijzen zijn de afgelopen maanden vooral opgelopen door de oorlog tussen de VS en Iran. De VS en Iran hebben ook vannacht elkaar weer aangevallen. Amerika viel het zuiden van het land aan. Volgens de VS is het een reactie op pogingen van Iran om schepen aan te vallen in de straat van Hormuz. Iran zegt dat het daarna Amerikaanse bases in de regio heeft aangevallen. Zo zou een basis in Bahrein met drones onder vuur zijn genomen. De afgelopen tijd zijn de aanvallen tussen de VS en Iran weer opgeleid. Alex Van Halen van de Amerikaanse rockband Van Halen is geridderd in Nijmegen. Hij kreeg gisteren het lintje van burgemeester Bruls vanwege zijn muzikale carrière. Van Halen was daarvoor speciaal overgevlogen uit Amerika. Samen met zijn broer Eddie was Alex het gezicht van de band Van Halen, die bijna 50 jaar bestond, tot het eind van 2020, toen Eddie overleed. De broers groeiden op in Nijmegen. Toen Alex 9 was, verhuisde het gezin naar Amerika. Alex Van Halen zei bij de uitreiking van het lintje dat hij zich nog steeds verbonden voelt met de Nederlandse stad. Het weer, het is droog en een graad of 12. In het westen wel meer bewolking en mogelijk ook een spatje regen. Overdag wolken en zon, met ook nog kans op een enkele bui, vooral in het binnenland in de middag. En het wordt daarbij rond de 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

difunto. Gek op muziek en nieuws? Luister dan naar de Muziekmiddag van Omroep Zeeland. Thuis, onderweg of op je werk. Je blijft bij met de Muziekmiddag. Elke dag vanaf 1 uur op de radio bij Omroep Zeeland.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 6 uur. Omroep Zeeland.
1: Siddy Dijkers met het NOS Journaal. Justitieminister Van Wil noemt de schietpartij van gisternacht in Overasselt ongekend en iets dat Nederland niet eerder heeft gezien. Van Wil wil niet ingaan op wie er mogelijk achter zit, maar spreekt wel van een vermoedelijk criminele afrekening en internationale bendes. Vandaag gaat de politie verder met het onderzoek in Overasselt. Het advies aan inwoners om binnen te blijven is inmiddels ingetrokken. In Tholen in Zeeland is het gisteravond een tijdje onrustig geweest bij het gemeentehuis. Er werd vergaderd over de mogelijke komst van een tijdelijke opvang van 150 asielzoekers. Buiten demonstreerden zo'n 200 mensen tegen de plannen. Volgens de politie was er een vervelende sfeer en daarom mocht tijdelijk ook niemand het gemeentehuis even uit. Aan het eind van de avond keerde de rust in Tholen weer terug. De benzineprijs heeft een nieuw record bereikt. Een liter benzine kost bij grote aanbieders bijna €2,67. En dat is 2 cent meer dan het oude record van begin mei. De benzineprijs stijgt vooral door de oorlog tussen de VS en Iran. De VS en Iran hebben ook weer aanvallen over en weer uitgevoerd. Amerika viel Iran aan omdat het land zou hebben geprobeerd aanslagen te plegen op schepen in de straat van Hormuz. Iran zou daarna een Amerikaanse basis in Bahrein hebben aangevallen met drones. De Amerikaanse militairen die 9,5 maand op zee waren vanwege de oorlog met Iran, zijn weer aan land. Hun vliegdekschip is aangemeerd in Thailand, waar ze kunnen uitrusten. Na 5 dagen varen ze waarschijnlijk weer terug naar de VS. En drummer Alex Van Halen van de Amerikaanse rockband Van Halen heeft in Nijmegen een lintje gekregen voor zijn muzikale carrière. Hij en zijn broer Eddie waren bijna 50 jaar actief met hun band, totdat Eddie in 2020 overleed. Ze groeiden op in Nijmegen voordat ze naar de VS vertrokken. Alex Van Halen zei dat hij zich nog steeds met de stad verbonden voelt. Het weer is momenteel droog en een graad of 12. In het westen wel wat meer bewolking en mogelijk ook wat regen. Overdag wolken en zon met ook nog kans op een enkele bui. Het wordt dan rond de 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedemorgen, Zeeland wordt wakker. Nieuws, weer en verkeer met Remco van Schellen.
2: Goedemorgen op woensdag midden in de week. Er is geregeld zon vandaag, lokaal wel wat regen of motregen, tussendoor ook zon en het wordt 21 tot 22 graden. Je hoorde het net al, het was onrustig bij het gemeentehuis in Tholen. Terwijl raadsleden vergaderden over een noodopvang voor asielzoekers, werd de sfeer buiten bij een demonstratie die vredig begon, grimmig. Uiteindelijk keerde de rust terug, straks hoor je er meer over. En verder in het nieuws, een boom op begraafplaats De Zille in Zierikzee is genomineerd als boom van het jaar. Die Oosterse plataan is bijna 200 jaar oud. En voetbalclub Kloetingen heeft de eerste kwalificatieronde gewonnen van het KNVB-bekertoernooi. 4-2 van NSVV. Dat is een mooi resultaat. Op naar de volgende loting en de volgende wedstrijd. Hoor je ook over. Maar zullen we eerst beginnen op woensdag. Jij en ik. Ook vandaag.

0: Master KG en Jerusalem. Omroep Zeeland en Zeeland wordt wakker. Ik hoor jou natuurlijk ook graag weer over de dingen die je bezighoudt vandaag. Laat maar weten via de WhatsApp 0118-499-999. In Utrecht bestaat het Silent Street protest 2 jaar. Elke dag demonstreren daar mensen tussen 9:30 en 9:30 ochtends tegen de oorlog en de verwoesting in Gaza. Vandaag gaan ze vliegers oplaten omdat kinderen in Gaza dat graag doen. Bij ons in Zeeland gaat de Jeu de Boelbaan in Sas van Gent vanavond open, geschonken door de gemeente aan de Ouderenbond. En in Zierikzee neemt de hockeyclub een nieuw veld in gebruik. International Pirmin Blaak is erbij en geeft dan een clinic. En verder nog op het lijstje van Peter zie ik dat het oorpiercingdag is, dus gaatje in je oor. En ook Leef zonder vreesdag. Het was dus onrustig buiten gisteravond bij het gemeentehuis in Tholen. Binnen was er een ingelaste raadsvergadering over de komst van een tijdelijke noodopvang voor asielzoekers aan de Postweg. Forum voor Democratie en Algemeen Belang Tholen hadden om die vergadering gevraagd. Buiten begon een demonstratie rustig, maar dat escaleerde. Niemand mocht het gemeentehuis een tijdje uit. Er was ook veel politie in Tholen en er vloog een helikopter boven de stad. Burgemeester Marleen Sijbers zei dit erover.
1: Laat ik vooraf zeggen, ik hecht heel erg aan het recht van een demonstratie. En dat hebben we ook wat dat betreft op alle fronten proberen te faciliteren. Maar een demonstratie is echt iets anders dan dat je geweld in gaat zetten of denkt door harder te schreeuwen, te intimideren, te bedreigen, dat je daardoor je stem kunt laten horen. Dus ja, ik ben voor die demonstratie. Ik vind het belangrijk dat we dat recht in Nederland hebben. Maar alle vormen van geweld, intimidatie en dergelijke keur ik af.
0: Dat is de burgemeester van Tholen, Marleen Sijbers. Nou, dan eventjes naar buiten. Voor de vergadering verliep die demonstratie rustig met zo'n 200 mensen die er waren.
2: Bij het gemeentehuis stroomt het al vol met demonstranten. Maar nog niet iedereen staat achter de lijn. Want er is een demonstratievak neergezet. En je hoort ook muziek op de achtergrond. Naast mij staat de organisator van de demonstratie, Ferry Banert. Van Tholen in Verzet. Waarom demonstreren jullie hier vandaag?
3: Nou, wij demonstreren vandaag omdat hier een AZC gaat komen. Hier aan de naast de woonwagenkamp. Zonder dat er verzoenlijk overleg is geweest. Dus wij zijn daar totaal niet in gekend. En we zijn erdoor overvallen. En dat vinden wij niet netjes. Dus dat is eigenlijk de hoofdreden dat wij hier staan.
2: Hoe gaan jullie je stem dan laten horen? Want dat is eigenlijk wat jullie willen.
3: Ja, precies. Het is de bedoeling dat iedereen hier zo meteen staat met spandoeken, borden. En leuzen zullen er geroepen worden. Dat is logisch. We gaan gezellig muziek draaien. Er zijn mensen hier uit Tholen, bezorgde inwoners, die graag een woordje willen doen. Dus die geven we ook daar kans daarvoor. We willen hier blijven staan tot aan het einde van het debat.
2: Dat is nog wel even een tijdje.
3: Ja, maar we willen dat wel graag. Want er is ons beloofd dat in ieder geval de FVD-fractie zich hierna zou melden om met ons even door te nemen wat er allemaal gezegd is. Ja. Dus dat.
2: Ja. En er zijn al borden met AZC in rood geschilderd. Het is uiteindelijk binnen te doen.
3: Er zijn een aantal mensen die daar zich opgegeven hebben om vragen te stellen of hun verhaal te vertellen. Vragen stellen mag geloof ik niet. Het is meer om je eigen verhaal te vertellen. Dus dat gaan er ook een paar mensen van ons doen binnen.
2: Ja. En de leuzen en de muziek, gaan ze dat binnen dan ook horen?
3: Nee, want we hebben opdracht gekregen van de burgemeester dat wij om 8:00 moeten stoppen met de harde muziek.
2: U zegt dat met een glimlach, dus gaat dat gebeuren?
3: Ja, nee, we gaan wel muziek draaien, maar niet zo dat ze het binnen horen. We willen ook het debat niet fysiek en natuurlijk, daar staan we hier ook niet voor.
2: Wat hoopt u nou uiteindelijk dat FVD komt dan achteraf nog eventjes samenvatting geven van het debat? Wat hoopt u dat daaruit komt?
3: Het liefst zouden we willen dat er gezegd wordt, het gaat allemaal niet door, maar dat zal het ook niet gaan. Dus ja, ik weet het niet, ik laat me verrassen waar ze mee komen.
0: Nou ja, uiteindelijk sloeg de sfeer dus om. Politie was er ook omdat er beledigingen waren. Aan het arrest van de politie horen we. Er zou ook iemand gearresteerd zijn, maar dat is nog niet bevestigd. Politie heeft er nog heel weinig over verteld verder. Over een uur gaan we eens even luisteren over de inhoud van het debat. Want het ging natuurlijk ook nog ergens over. Over die noodopvang die er mogelijk komt aan de Postweg in Tolen. Dat verslag hoor je over een uur.

Repeat it. Ed Sheeran samen met Martin Garrix en Repeat It om 14 minuten over 6. Zijn jouw plannen vandaag op deze woensdag? Hoor je graag 0118-499-999. Waar ga je naartoe? Of waar ben je nu bijvoorbeeld? Laat me weten via een appje 0118-45-9. Geregeld bewolking vandaag met lokaal wat regen of motregen. Tussendoor ook wat zon. Een zwakke tot matige zuidwestenwind en het wordt 21 tot 22 graden. Morgen en vrijdag dan meer regen, ook meer wind. In het weekend is er dan weer vrij veel zon. Het is op dit moment afgaand tij. Laagwater in Vlissingen om 14 voor half 1. Hoogwater vanavond 14 over 6. De zon komt op. 7 uur gaat onder vanavond om 8:30. En de watertemperatuur dan. De zee bij Vlissingen en Cadzand 20 graden. Westerschelde bij het verdronken land van Saaftingen ook 20 graden. De Oosterschelde bij Kampeland 20. En bij Sint Maartensdijk 19 graden. Het Grevelingenmeer 19 graden. En het Veersemeer 21 graden warm. Jouw plannen voor deze dag? Kijk met een schuin oog naar de WhatsApp. Dan zie ik Helene. Die laat weten, ik ben op een heel mooie plek, Remco. Oké, Helene, tot zo. Dan ben jij de vroege beller.

0: Roger Clover en Guests. Dat zijn al die mensen op de achtergrond. En Love is All. 12:30. Waar ben jij? Of waar ga je heen? Hoop je altijd weer te horen op 0118-499-999. Helene Verduin, goedemorgen.
1: Een hele goede morgen, Remco.
0: Laat eens heel eventjes luisteren daar bij jou. Want het is nog stil daar.
1: Het is heel stil. Ik ga het laten luisteren.
0: Ja. En dan hou ik heel erg in de verte volgens mij een paar kabbelende golfjes. Waar ben jij, Helene?
1: Ja, ik ben weer op de mooiste plek van Zeeland.
0: En dat is?
1: En dat is aan de voet van de Plompe Toren en aan de voet van de Oosterschelde.
0: Ja.
1: En dan sta ik bij de Tiny House van Natuurmonumenten aan de Oosterschelde.
0: Dat zetten ze er elke zomer neer, zodat mensen die daar plezier in hebben, daar kunnen verblijven, om vervolgens ook te vertellen over de natuur in de Oosterschelde. Het is de zoveelste keer al volgens mij van jou, hè, dat je daar bent.
1: Ja, ik denk dat het meer dan de 10e keer is. Maar volgend jaar is het inderdaad 10 jaar dat de Tiny House hier staat. Dus dat wordt volgend jaar een jubileum. En het is een ontzettende mooie plek, Remco. Jij bent er al een keer geweest?
0: Ja, vorig jaar ben ik daar eens een keertje geweest. Het was gewoon overdag, niet op een tijdstip zoals nu. Maar het was daar geweldig met inderdaad de golfjes die je hoort. Het uitzicht. Je hebt daar die plompe toren met de geschiedenis over de zeemeermin en dat soort dingen.
1: Prachtig, ja. En ik hoor iedere dag opnieuw al die mensen die hier langskomen, die zijn echt helemaal verslaafd aan Zeeland en die vinden het zo ontzettend mooi. En dat is wel waar we het eigenlijk voor doen, hè.
0: Want jij gaat daar dan ook weer vertellen aan mensen hoe mooi het daar is. Dat doe jij vrijwillig. Waarom keer je dan steeds terug naar dat Tiny House om dat te doen, Helene?
1: Ja, ik ben natuurlijk ziel in hart en nieren. En dat vind ik al heel mooi dat ik hier mag staan. Ik vind het echt een van de mooiste plekken van Nederland. Maar ik vind het ook belangrijk om te vertellen hoe mooi de natuur hier is. En hoe belangrijk het is dat we dit beschermen met elkaar. En dat Natuurmonumenten daarover mag vertellen. Want ik doe dit namens Natuurmonumenten. Om aan de mensen te laten zien. Kijk eens wat je ziet. En hoe belangrijk het is dat we hier zuinig op zijn.
0: En dan zeggen mensen tegen jou van ja, dat weet ik al.
1: Ja, mensen zeggen dat inderdaad, dat weet ik al. Maar goed dat jullie dit doen.
0: Ja, want?
1: Omdat heel veel mensen toch maar denken, ach ja, weet je, het zal mijn tijd wel duren en na mij, we zien wel. En dan is het juist zo belangrijk om te vertellen dat we dit moeten behouden en dat we moeten zorgen dat het nog mooier wordt. Want het is heel belangrijk. Want ik sta hier bij het grootste wegrestaurant van Europa.
0: De Oosterschelde.
1: Heb ik dat wel eens verteld?
0: Nee.
1: Bij de Roggeplaats.
0: Wie eet daar dan? Wie komt daar nu langs?
1: Ja, precies. Het is een wegrestaurant voor alle vogels, voor alle trekvogels. Die nu weer op trek zijn van het noorden naar het helemaal zuiden. West-Afrika onder andere. En die roggeplaat is daarvoor heel belangrijk. Daar moeten ze zich, we heten dat in vogeltaal, opvetten. Maar ze moeten dus flink eten, zodat ze die verre tocht kunnen maken. En als we daar niet voor zorgen, dan verdwijnt dat wegrestaurant. En dan kunnen ze hier niet meer hun voedsel halen. Dat is een van de belangrijke dingen.
0: Wat heb je daar een mooie plek. Straks komt de zon weer op en dan zie je die prachtige Oosterschelde voor je liggen met zijn kabbelende golfjes. En in één woord, wat is dan jouw gevoel?
1: Ontroering.
0: Ontroering. Dat is een mooie. Helene? Helder, die is overgekomen. Dankjewel. Ze is bij de Plompe Toren. Daar staat dat Tiny House van Natuurmonument. Je kunt daar langs gaan ook. En dan kun je met Helene praten als je wil. Haar passie delen voor de natuur. Mooi verhaal weer, Helene. Dankjewel voor het bellen.

Nia staat in Some Say, Helene daar in haar tiny house aan de voet van de Plompe Toren, aan de oever van de Oosterschelde. Kun je dus heen als je er vandaag langs fietst of zo, of morgen of overmorgen, ze is er nog een paar dagen. Kun je zeggen, hey Helene, leuk verhaal. Heb je een kopje koffie voor me? Weet ik eigenlijk niet of ze dat heeft. Ze heeft in elk geval een heleboel verhalen voor jou. Dankjewel Helene. Jouw verhaal hoor ik ook een keertje graag als vroege beller op 018-499-999. Maar dan de plaat om 18:55. De boom van het jaarverkiezing, de Oosterse plataan, op de begraafplaats De Zille in Zierikzee is genomineerd. Een levende kathedraal wordt hij ook wel genoemd. Zo'n 200 jaar oud. En dat is oud. Daar heb je hem. Dat is oud. Ga daar maar mee in de slag. Plaatje bij het thema, dat is oud. Kom maar door, 401-18-499-999. Verras me met jouw keuze bij dat is oud. Er kan oud in de titel zitten. Kan oud bij jou opborrelen of een plaatje opborrelen bij dat woord oud. Dat je misschien in eerste instantie helemaal niet over oud gaat, maar wel door jouw verhaal. Kom maar door, 0118-499-999. Dat is oud.

0: ontdekte dit liedje, werd erop geattendeerd en toen dacht ik, wauw, wat is het eigenlijk mooi. Ella Langley en Choosing Texas op Omroep Zeeland. Het is nu 7:30.
1: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
0: Goedemorgen, het is onrustig geweest bij het gemeentehuis van Tholen gisteravond. Binnen vergaderde de gemeenteraad over de komst van een noodopvang voor 150 asielzoekers. Een demonstratie buiten begon rustig, maar de sfeer sloeg volgens de politie om door opruiing en nadat mensen de politie beledigden. Burgemeester Sijbers vertelt waarom de demonstratie werd ontbonden.
2: Ik ben voor die demonstratie. Ik vind het belangrijk dat we dat recht in Nederland hebben. Maar alle vormen van geweld, intimidatie en dergelijke keur ik af.
0: Raadsleden moesten na de vergadering binnenblijven tot het buiten weer rustig was. Of er mensen zijn aangehouden is niet bekend. Tholen wil langs de postweg aan de rand van de stad een opvang bouwen die daar hooguit 2,5 jaar blijft. Bij zorginstelling Sierenlo aan de Bugelweg in Goes is vannacht brand uitgebroken. Het vuur was snel uit, niemand raakte gewond. Er was volgens de veiligheidsregio Zeeland veel rook en nadat de brandweer het complex had geventileerd kon iedereen terug. Een boom op begraafplaats De Zille in Zierikzee is genomineerd als boom van het jaar. Natuurfonds SBNL, die de verkiezing organiseert, noemt die Oosterse plataan een levende kathedraal. De stam is bijna 5 meter in omtrek en de boom staat er al zo'n 200 jaar. In elke provincie is een boom uitgekozen, stemmen kan tot 30 oktober. Voetbalclub Kloetingen heeft de eerste kwalificatieronde gewonnen van het KNVB-bekertoernooi. De Beverlandse tweede divisieclub won met 4-2 van NSVV. Het is de eerste overwinning van de nieuwe trainer Vincent de Klerk.
3: Ja, winnen is altijd fijn. Dus of nou de eerste of de laatste is. Maar ik kan niet zo heel goed tegen mijn verlies. Maar het is wel lekker om hier te winnen. En dan vrijdag is die loting. En dan ook weer hopelijk een mooie wedstrijd uit. Dus, want het is wel het doel om het te plaatsen voor die KNVB-beker. Ja.
0: En daarvoor moet Kloetingen nog 1 keer winnen. Vrijdag is dus de loting. En dan weet de ploeg wie ze in de laatste kwalificatieronde gaan treffen. En dan het weer. Geregeld bewolking met lokaal wat regen of motregen. Tussendoor ook zon. Een zwakke tot matige zuidwestenwind. En het wordt 21 tot 22 graden.
1: Omroep Zeeland. Goedemorgen, Zeeland.

0: UB40 en Chrissy Hynde en Breakfast in Bed. Ondertussen komen er al een hoop liedjes binnen bij het thema Dat is Oud. Allemaal vanwege die boom van het jaarverkiezing met een boom in Zierikzee van 200 jaar ongeveer. Ze weten het niet helemaal zeker. Dat is oud. Weet jij een liedje? Laat me weten. 0118-499-999. Het thema zou ook kunnen slaan op de Zeeuw van de Dag. Nou ja, niet zozeer de Zeeuw zelf, maar wel waar hij het over gaat hebben. Er is een boekje verschenen, dat wordt vandaag gepresenteerd, over monumenten. En die zijn natuurlijk ook oud.
1: Dit is Omroep Zeeland. I've been

0: De chef special en c'est la vie.
1: De ziel van de dag. Dat is iemand voor wie het vandaag heel bijzonder is.
0: Dat is het voor de drie gemeenten op Walcheren, Veren, Vlissingen en Middelburg. Want die hebben namelijk samen een boekje gemaakt over monumenten. En dat presenteren ze vandaag. Allemaal in de aanloop naar de Open Monumentendag op 12 en 13 september. Wethouder René de Visser van de gemeente Veren. Goedemorgen René.
2: Goedemorgen.
0: Hoeveel monumenten staan erin?
2: Ja, dat zijn er voor Veren zijn dat er al 44.
0: Zo, nu.
2: Ja, wij hebben heel veel moois te bieden in Veren.
0: Ja, zoals wat dan bijvoorbeeld? Wat staat er in dat boekje?
2: Nou, dat is echt een keur aan monumenten. Dat zijn de heel bekende, hè? Bijvoorbeeld het oude stadhuis in het stadje Veren. Dat is natuurlijk echt een uniek monument in Nederland. Maar er zitten ook van die hele kleine pareltjes tussen. Zoals bijvoorbeeld de smederij in Biggekerke.
0: Ja.
2: En dat is recent door iemand aangekocht en eigenlijk weer een oude luister hersteld. En die geeft daar ook op Monumentendag bijvoorbeeld demonstraties. Nou ja, fantastisch.
0: Wat leuk dat er dan soms ook wel monumenten weer bijkomen van die onverwachte plekken die we nog niet kennen.
2: Precies, precies. En wat we hebben, dat proberen we als gemeente Veren natuurlijk zo goed mogelijk te onderhouden en te behouden. Maar het is ook wel mooi als mensen zelf met initiatieven komen om te zorgen dat dit gewoon dit stukje geschiedenis. En laten we helder zijn, dit is voor Veren ook echt een stukje identiteit om dat samen te behouden.
0: Dus eigenlijk zeg je mensen, wacht niet alleen op de overheid. Als je zelf een mooi plan hebt, doe het dan gewoon.
2: Ja, en dat zien we ook gebeuren.
0: Nou, dat is inderdaad mooi. Het staat in dat boekje, hè? Aanleiding is Open Monumentendag. Dat is dan binnenkort tot 12 en 13 september. Maar het grappige is, dat boekje dat kun je natuurlijk houden, want die monumenten lopen niet weg.
2: Precies. En ik vind het ook hartstikke mooi dat het is eigenlijk een kleine gids voor de Monumentendag zelf. Het Monumentenweekend. Maar je kunt hem inderdaad ook op andere momenten gebruiken. En ik denk ook bijvoorbeeld dat onze gasten dat die hem ook gaan waarderen. Want je ziet niet alleen dat de monumenten in beeld gebracht worden, maar ook de eigenaren en de beheerders of de vrijwilligers, die vertellen ook de verhalen. En dat is natuurlijk ook prachtig.
0: Ja, hoe komen we aan dat boekje? Waar halen we het vandaan?
2: Ja, het boekje dat zal ruim uitgezet worden voor de monumentendagen en dat het voor iedereen verkrijgbaar is. Dus daar kan iedereen gebruik van maken.
0: Maar waar dan? Waar haal ik het op?
2: Ja, sowieso op de plekken waar de monumenten gepresenteerd worden. Maar ik denk dat het ook op andere plekken beschikbaar komt.
0: Gewoon even kijken.
2: Dus gewoon even goed in de gaten houden. Maar het Walcherse boekje, dat komt ruimschoots beschikbaar.
0: En dat is dan het boekje van Veren, Vlissingen en Middelburg met al die monumenten. En ik heb er al even in mogen kijken. Er staat ook een kaart in het plattegrond, zodat je precies weet waar je moet zijn en hoe je moet rijden. René de Visser, dankjewel. We vinden dit een mooi verhaal. Daarom ben jij de hele dag onze ziel van de dag.

Love is all around van Wet, Wet, Wet. We gaan langzaam richting 6:55. Over 10 minuten is het 6:55, nu dus 6:45. Straks de plaat van 6:55. Thema is Dat is oud. Hele mooie lijst heb ik al hoor. Ik ben benieuwd wat je ervan gaat vinden. Dan eens even kijken naar bijvoorbeeld, ja, we hebben het over oud. Het aantal ouderen dat na een lang huwelijk uit elkaar gaat, neemt toe. Veel meer stellen dan vroeger scheiden nadat ze 40 of 50 jaar bij elkaar zijn, blijkt allemaal uit cijfers van het CBS. De grijze scheiding wordt dat genoemd, gebeurt bijvoorbeeld na het pensioen of als de kinderen het huis uit zijn. In het AD zegt een deskundige dat het tegenwoordig normaler is om uit elkaar te gaan, ook in christelijke kringen bijvoorbeeld. Oudere stellen hebben vaak geen vechtscheiding, dat is dan wel weer prettig om te weten. Het gaat allemaal wat gemoedelijker en, lees ik ook, ze hopen elkaar toch een beetje in een soort liefdevolle sfeer te laten gaan. Personeel van een aantal wasserijen staakt vandaag. In elk geval in Hogeveen, Hardenberg en Tiel. Of er in Zeeland wasserijen meedoen, dat weet ik niet. Weet jij het wel? Laat het me weten alsjeblieft. Het is in elk geval een actie voor een nieuwe cao. Vakbond wil meer loon en dat de hoge werkdruk bij de wasserijen wordt aangepakt. De werkgevers zeggen dat ze er eigenlijk al wel een aantal dingen aan doen en dat zij de staking betreuren. In zowel Sint-Philipsland als Sint-Maartensdijk gaat weer een jeugdhonk open. Vrijdag 2 oktober in Haastingen, Sint-Maartensdijk.

Maar gestolen trouwens, dat bericht dat krijgen we ook vanuit Hollywood. Maar in elk geval, de ster, begrijp ik uit het verhaal, ziet er nu weer piekfijn uit. Ik ga een plaatje kiezen.

Olivia Dean en So Easy to Fall in Love. Een boom van bijna 200 jaar oud. We weten niet precies hoe oud die is. Die grote boom, die Oosterse plataan op de begraafplaats De Zil in Zierikzee, is in elk geval genomineerd voor de boom van het jaarverkiezing. De levende kathedraal noemen ze die ook wel. 200 jaar, jutje, dat is oud. Dit kwam er binnen. Ralf Staap, die liet weten Iron Maiden en The Song of the Ancient Mariner. Alsof dat niet oud is, laat hij weten. Kees Otter, dankjewel voor de 3 Degrees. Dirty Old Man. Oh, leuk. Rob Bertijn, die komt met Jan and Dean, The Little Old Lady from Pasadena. Dan René van der Vliet, Linda van Ardennen, Connie Boudens. Alle drie bedankt voor Alan Parsons Project Old and Wise. Janna Maas en Jan Stuut die zoeken het bij Wim Sonneveld, bij dat ja, heel mooi liedje is het toch wel, Het Dorp. Evelie Wijnbergen komt met John Denver, This Old Guitar. Wim Waleboer heeft Dana Winner, De Oude Man en De Zee. José de Smit vindt Peter Koelewijn wel leuk. Je wordt ouder, papa. Dan Mario Echthuizen, Tony Orlando en Dawn. Tie a yellow ribbon round the old oak tree. Ook weer zo'n leuke. Patrick de Schepper, dankjewel voor Merrily Rush, Angel of the Morning. Flip Reiniersen komt met Louis Armstrong, My Old Kentucky Home. Leni Bogaert met Paul van Vliet, De Oude Droom. Erlin de Wijze heeft Guus Meeuwis, Oud Worden. Jacqueline Strobos, Paul McCartney en Once Upon a Long Ago. Jaap van Klinken, die vindt wel leuk Johnny Jordaan. Dit is een heel oud liedje. Joke Josias komt met The Beatles, When I'm 64. Ja, dat begint ook, geloof ik, hè, met When I'm Old en dat soort dingen. Peter Koeman komt elke dag met een liedje van Dolly Parton. Rockin' Years, een duet met Ricky van Shelton over oud worden en elkaar liefhebben als in een schommelstoel.

0: zitten. Vandaar dat Rockin' natuurlijk. Hele mooie lijst is het, maar er kan er maar eentje gedraaid worden. Emiel Jansen, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Remco.
0: Dat is oud.
1: Ja, dat is zeker oud, hè? Maar ja. Het klinkt als een klok.
0: Wat klinkt als een klok?
1: Ja, dat is een goed, wat wil zeggen? Rock and roll, hè? Oldtime rock and roll.
0: Van Bob Seger, waarom wil je die juist horen?
1: Hij staat al echt decennia in mijn playlist. En ik hou er gewoon van rock and roll op de vroege ochtend. Lekker wakker worden en genieten.
0: Want jij zingt zelf ook, hè? In de Driefstang. Heb je ook wel eens over verteld hier in Zeeland wat wakker. Zingt dat dan lekker mee?
1: Ja, heel veel liedjes zingen lekker mee. Maar ja, dit is er eentje van, ja.
0: En dat is oud. Hoe oud ben jij eigenlijk?
1: Ja, ik ben 57.
0: Hoe voelt dat?
1: I'm still rocking, zullen we maar zeggen.
0: Goed. En ooit heb je een old-time rock'n'roll. Bob Seger, Emiel Jansen, dankjewel. De plaat op 5 voor 7 is vandaag jouw keuze.

Emiel, daar kun je inderdaad lekker wakker bij worden. Bob Seger en the Old Time Rock and Roll. De plaat om 6:55. Uitgekozen uit die lange, mooie lijst met heel veel liedjes. Ik kende sommige liedjes er wel, andere weer niet. Ga ik straks thuis eens eventjes verder nog doornemen. De hele lijst vind je in de loop van de middag op facebook.com/zeelandwatwakker. Daar kun je nog even nakijken welke het allemaal waren. En wat is het weer een mooie. Dank je wel daarvoor. Morgen kiezen we weer samen een plaatje uit. Straks in Zeeland wordt wakker. De raadsvergadering in Tolen. Buiten was het onrustig. Waar ging het binnen eigenlijk over? Dat hoor je zo dadelijk.

0: Elton John en Song for Guy.
1: Omroep Zeeland.
2: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 7 uur.
1: Omroep Zeeland.
0: Michel Koenen met het NOS Journaal. Justitieminister Van Wil zegt dat de schietpartij gisteren in Overasselt iets is wat Nederland niet eerder heeft gezien. Hij noemt het geweld ongekend en nieuw.
3: Wat hier echt nieuw is, is dat in een vermoedelijk criminele afrekening zulke grote getalen gewapende mensen door onze straten heen lopen, met alle gevaar voor de omgeving van dien.
0: Bij de schietpartij kwam een man van 51 om het leven en raakte 2 agenten gewond, eentje zelfs levensbedreigend. Er zijn 34 mensen opgepakt. Het vliegdekschip van het Amerikaanse leger dat al maanden in het Midden-Oosten op zee was, is aangemeerd in Thailand. En daarmee is een einde gekomen aan een tocht van 9,5 maand onafgebroken op de Arabische Zee. Het schip was daar vanwege de oorlog met Iran. De afgelopen maanden kwamen er steeds meer berichten in Amerikaanse media over de toestanden aan boord. De militairen zouden uitgeput zijn. Ze zijn nu voor 5 dagen aangemeerd dichtbij de Thaise badplaats Pattaya. En daarna gaan de duizenden Amerikanen terug naar de VS. De benzineprijs heeft een nieuw record bereikt. Een liter benzine kost bij grote aanbieders bijna €2,67. Dat is 2 cent meer dan het oude record van begin mei. De benzineprijs stijgt vooral door de oorlog tussen de VS en Iran. En Alex van Halen van de Amerikaanse rockband Van Halen is geridderd in Nijmegen. Hij kreeg een lintje van burgemeester Bruls vanwege zijn muzikale carrière. De drummer groeide op in Nijmegen en was speciaal overgevlogen vanuit Amerika. Hij voelt zich vereerd met de onderscheiding.
4: I'm very grateful. I think institutions like this are important in people's lives because it adds a dignity and a gravity to what we do.
0: Samen met zijn broer Eddie was Alex het gezicht van de band Van Halen. Het weer, een mix van zon en wolken vandaag, met eerst in het westen kans op een bui, later in het binnenland. Het wordt een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
5: Zo klinkt iemand die slaapt in een megabed. De slaapspeciaalzaak van heel Zeeland. Met topmerken zoals Tempoor, M-Line en Alping. Van matrassen en boxsprings tot bodems en bedtextiel. Voor elk budget een megabed. Kijk op megabed.nl.
6: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
7: Wie bepaalt eigenlijk of een feest geslaagd is? Juist, de perfecte locatie. Daarom kiezen vele generaties voor Landlust. Historische charme met modern comfort. Van intieme diners tot vrolijke feesten. Reserveer op landlust.nl.
6: Jouw wooninspiratie begint op tmcwonen.nl.
8: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
9: En, hoe was het bij ING Servicepunt?
10: Gelukt. Heb je hem al betaald?
9: Wat bedoel je?
10: Mijn betaalverzoek.
9: Zo, dat doe je snel.
10: Met een klein beetje hulp was dat in de app zo gepiept. Nu jij nog.
11: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
12: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
13: Vlieg met me mee. Musicalsterren Simone Kleinsma, Brigitte Heitzer en vele anderen in een hartverwarmende musical met de hits van Paul de Leeuw. Een nieuw en vrolijk verhaal over 3 generaties vrouwen van de schrijver van Oogappels. Te zien in meer dan 40 theaters, ook bij u in de buurt. Boek meteen op vliegmetmemeemusical.nl.
14: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
1: Omroep Zeeland.
2: Goedemorgen, Zeeland wordt wakker. Nieuws, weer en verkeer met Remco van Schellen. Omroep
15: Zeeland. Goedemorgen, het gaat een woensdag worden met geregeld zon. Lokaal wat regen of motregen. Tussendoor heb je dus zon tussen die regenbuien. En het wordt 21 tot 22 graden. Het is onrustig geweest bij het gemeentehuis in Tolen. Binnen vergaderden raadsleden over de noodopvang van 150 asielzoekers. Buiten was veel politie. En verder in het nieuws. Een boom op begraafplaats De Zille in Zierikzee is genomineerd als boom van het jaar. Die Oosterse plataan is bijna 200 jaar oud. Voetbalclub Kloetingen heeft de eerste kwalificatieronde gewonnen van het KNVB-bekertoernooi. 4-2 van NSVV. Over een half uur even de trainer horen. En het is herfst. Maar voor jouw grasveld lijkt het wel lente. Daar hoor je meer over in de radiotuin rond 10:10. Goedemorgen, dit is Omroep Zeeland.

0: Talk Talk and Such a Shame. Straks natuurlijk Mario met het weer. Over een minuut of zes hoor je hem. Eerst eens even luisteren bij de gemeenteraad van Tholen. Want er was een ingelaste vergadering gisteravond. En dat ging over het plan voor een noodopvang aan de rand van Tholen. Voor 150 asielzoekers op een trein aan de Postweg. Voor hooguit 2,5 jaar. Buiten gisteravond demonstreerden mensen. Dat begon rustig. Later moest de politie eraan te pas komen en mochten raadsleden ook even niet naar buiten vanwege de grimmige sfeer. Binnen legde fractievoorzitter Han van het Hof van Algemeen Belang Tholen uit waarom die extra raadsvergadering er voor hem moest komen.
1: Bij ons ging het echt over, was dat de burger in het verhaal? Goed, en Forum had daar een ander signaal bij. Dus als het nou gaat over de beantwoording van onze vragen en onze zorgen die wij hadden voor de burgers die daar van onze gemeente, ja. Kijk, zijn de antwoorden niet bevredigend geweest van de burgemeester? Het was gewoon een formeel antwoord, ja, waar wij in feite al via brieven onder geheimhouding hebben gekregen. Dus dat was allemaal bekende kost eigenlijk.
2: Maar voor de burger niet, want dit was dan eigenlijk het moment om het duidelijk te maken. Dat wilden jullie ook?
1: Ja, dat wilden wij ook. Wij wilden gewoon het proces hebben. Kijk, wij zijn echt van mening, als je opvang gaat creëren voor asielzoekers, dan moet het vertrekpunt zijn, moet onze burgers zijn. Hoe is hun veiligheid gewaarborgd? Ja, wat zijn de wensen? Wat zijn de zorgen? Ja, en dan niet alleen in de directe omgeving. Dat is ook de zorgen die je kan hebben op een terreplein. Hier in Tholen, waar alle supermarkten en winkels zitten. Kijk, het is veel breder dan alleen de naaste buren. En we hopen nou dat de ogen open zijn gegaan. En daarom hebben we ook het signaal afgegeven. He, het is nou te bekrompen in de collegepartijen. Ja, de ChristenUnie, de VVD, de SGP. Ja. Maak van je gemeenteraad gewoon al je raadsleden ambassadeur voor je plan. Ja, daar wij als oppositie ook mee kunnen doen.
2: Straks zijn er wel ook inloopspreekuren. Dus dan mogen ze daarin ook meepraten over de noodopvang.
1: Ja, maar kijk, dat is nou weer de ruis en de schimmigheid die op het netvlies komt te staan. Net of dat de mensen dan kunnen participeren. Nee, dan heb je het als college niet begrepen. Het is veel, veel breder. Kijk, het gaat niet over die mensen die er zorgen hebben, die groepen die dan komen spreken. Nee, het gaat eigenlijk over een totaalplaatje. Je hebt hier een nieuwbouwwijk waar enorm veel ontwikkeling is. Je hebt op sportgebied enorm veel ontwikkeling. Het is een totaalplaatje en dan komt er nog een opvang bij. Ja, dus dat moet eigenlijk in totaal moet dat aangepakt worden, aandacht aan gegeven worden. En dat missen wij nou.
2: Burgemeester Sijbers, er waren veel vragen van raadsleden, maar ik zag ook wel een lichte irritatie toen u al die vragen voor u kreeg.
3: Nee, dat is niet waar. Ik heb ze graag uitgelegd. Ik vind het wel jammer dat mensen de periode van april tot en met 26 augustus niet gebruikt hebben om, als er onduidelijkheid is, om die vragen aan het college te stellen. Want daarvoor mag die tijd ook echt gebruikt worden. En ik vind het nog ook wel betreurenswaardig dat uit basis van verkeerde conclusies er een beeld neergezet is wat geen recht doet aan het proces wat we met elkaar aan het doorlopen zijn.
0: Dat zei de burgemeester Marleen Sijbers van de gemeente Tholen tegen Omroep Zeeland's Sander de Jonge. En dan toch nog even dat onrustige buiten, want de demonstratie van zo'n 200 mensen begon rustig, maar later was daar veel politie en toen ontstond er toch een sfeertje. Daarover zei burgemeester Marleen Sijbers dit nog.
3: Laat ik vooraf zeggen, ik hecht heel erg aan het recht van een demonstratie. En dat hebben we ook wat dat betreft op alle fronten proberen te faciliteren. Maar een demonstratie is echt iets anders dan dat je geweld in gaat zetten of denkt door harder te schreeuwen, te intimideren, te bedreigen, dat je daardoor je stem kunt laten horen. Dus ja, ik ben voor die demonstratie. Ik vind het belangrijk dat we dat recht in Nederland hebben. Maar alle vormen van geweld, intimidatie en dergelijke keur ik af.
0: Raadsleden moesten even binnenblijven, maar uiteindelijk keerde de rust terug nadat de demonstratie op last van de gemeente was ontbonden. 14 minuten over 7, straks Mario met het weer. Eerst nog Susanna Freek.

0: Halverwege van Suzanne en Freek. Mario Echthuizen met het weer. Straks natuurlijk het actuele weerbericht. Eerst even Mario, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: De zomer is klaar, de meteorologische herfst is begonnen. Jij hebt wat cijfertjes voor ons, hè?
1: Ja, ik heb even gekeken naar het warmste plekje in Zeeland. Dat is over het algemeen dat Westdorpen. En daar was het zomer gemiddeld 2,5 graad warmer dan normaal. En dat is best wel veel, hoor. Daarbij waren er 18 tropische dagen, dus met 30 graden of meer. En 49 zomerse dagen met 25 graden of meer. Verder viel er slechts 127 mm regen. Normaal is dat 90 mm meer. En de zon scheen daar 160 uren meer dan normaal. Dus ja, je kan toch spreken van een droge, warme zomer.
0: Een bijzondere zomer is het. Weet je wat ik ook zo gek en grappig tegelijk vind? Aan het begin van die warme periode was het een keertje 20 graden 's nachts. Oh, 20 graden 's nachts. Maar daar wen je ook heel snel aan. Op een gegeven moment denk je van, oh, het is 20 graden 's nachts.
1: Ja, precies. En zeker met het warme zeewater nu, wat we toch nog wel eventjes vast blijven houden, zullen de nachten natuurlijk ook, nou, misschien dan niet in Westdorpen, maar wel in Vlissingen en kuststations, zal het best wel aan de hogere kant blijven. Dus dat gaan we ook zien in het najaar.
0: Gaan we eens even kijken naar het weer voor vandaag. Wat zijn jouw verwachtingen, Mario?
1: Nou, er is vandaag wat zon, maar regelmatig gaat deze ook schuil achter wolkenvelden, die soms ook weer net dik genoeg zijn voor lokaal wat lichte regen of motregen. Ik verwacht zeker geen grote hoeveelheden. De middagtemperatuur die komt uit op 21 à 22 graden bij een matige zuidwestenwind. Vannacht wolkenvelden en minima rond 17 graden, dan nog wel even droog. Morgen eerst nog even zon, maar dan meer regen vanuit het westen bij een vrij krachtige zuidwestenwind. En temperaturen rond 22 graden. Nou, ook vrijdag is het nog regenachtig. Soms wat zon, dan 23 graden. En een vrij krachtige tot krachtige wind. Zuid tot zuidwest. En daarna een hoge drukgebied bij ons in de buurt. En dan meer zon in het weekend. Vooral zondag hogere temperaturen. En dan zit er ook weer lokaal 25 à 26 graden in.
0: Gaan we weer.
1: Ja, heerlijk toch?
0: Oké, goed zo. Mario Echthuizen, dankjewel, hè. Het is afgaand tij met laagwater in Vlissingen om 14 voor half 1. Hoogwater vanavond 14 over 6. En de watertemperatuur op dit moment 19 à 22 graden.

0: Nena en Kim Wilde, Any Place, Anywhere, Anytime. Minister van Justitie David van Weel zegt dat de schietpartijen in het Gelderse Overasselt iets is dat Nederland niet eerder heeft gezien. Hij noemt dat geweld ongekend. Ook al ziet de politie natuurlijk vaker liquidaties.
1: Wat hier echt nieuw is, is dat in een vermoedelijk criminele afrekening zulke grote getalen gewapende mensen door onze straten heen lopen. Met alle gevaren van de omgeving van dien. En wat dat betreft ook echt alle steun aan de bevolking van Overasselt die dit heeft moeten meemaken, deze angstige momenten. Maar ook de politie die daar aankwamen en zo'n enorme overmacht van gewapende mensen op zich af zagen komen en ook meteen werden beschoten.
0: Gebeurde allemaal gisterochtend bij de schietpartij. Kwam een man van 51 jaar oud om het leven. Twee agenten raakten gewond. 34 mensen zijn opgepakt. Nou, vandaag gaat het politieonderzoek in Overasselt verder. De oproep aan inwoners van die plaats om binnen te blijven is ondertussen al wel ingetrokken. De Eternal Sunrise Tour van Ariana Grande, de zangeres, zit erop en dat betekent dat zij zich nu gaat terugtrekken uit het publieke leven. Laatste show in Londen gisteravond en de zangeres had het er moeilijk mee, lees ik bij de BBC. Vooral het liedje One Last Time, dat extra betekenis kreeg door, nou, liedje als herinnering voor de overlevenden van de terreuraanslag in Manchester 9 jaar geleden. Dat liedje dat hakte er nu behoorlijk in. Kun je horen in dit fragment.

0: zangeres zal na deze show niet meer in de schijnwerpers staan, omdat ze de laatste jaren veel kritiek kreeg op haar uiterlijk. Na Google heeft nu ook Apple de naam van het Ontario-meer gewijzigd. Lake Ontario. Amerikaanse gebruikers van de kaartendienst van Apple die zien daar nu Lake America staan. Dat moet namelijk van de president Donald Trump. Wij hier in Nederland en elders ter wereld zien nog wel gewoon de naam die we zo goed kennen. Lake Ontario. En stormseizoen is begonnen. Gisteren hadden we het al even over met de nieuwe stormnamen van het KNMI. Een van de Nederlandse inzendingen was Gwendolyn, vernoemd naar Gwendolyn Jansen. Hart van Nederland zocht haar op.
1: Wie kan dat nou zeggen? Ja, ik vind het echt helemaal te gek. Echt, helemaal blij. Weet je wel, nou ja, een levensdoel is toch voltooid?
0: Gwendolyn's moeder kwam ooit met het idee van, misschien moet je die naam eventjes aanmelden. Nou, en zo geschiedde. Omroep Zeeland, het is 7:45.

0: Dit is Omroep Zeeland.
1: Zilt, het Zeeuws installatieteam. Van elektrische laadpalen, groepenkasten en batterijen tot verwarming, ventilatie en sanitaire technieken. Met hoogopgeleide monteurs kun je eigenlijk geen betere partner vinden. Kijk alvast voor alle mogelijkheden op ziltinstallaties.nl. Zilt, Zeeuwse zekerheid.
2: BYD, the number one in EV en PHEV. Nu ook in Zeeland. Autosturm is de nieuwe BYD-dealer. Ontdek onze modellen en ervaar de toekomst van betaalbaar en kwalitatief rijden. BYD by Autosturm. It's not a car, it's a BYD.
3: De winter lijkt misschien nog ver weg. Maar als je straks wil genieten van een warm en comfortabel huis, is dit het moment om in actie te komen. Met de isolatie van ISO Energy zit je er deze winter warmpjes bij. ISO Energy, de Zeeuwse isolatiespecialist.
2: Autosturm is de nieuwe BYD-dealer voor Zeeland. It's not a car, it's a BYD.
0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
4: Goedemorgen, straks bekervoetbal. Kloeting heeft de eerste kwalificatieronde gewonnen. Nu eerst een overzicht van de rest van het nieuws. Het is onrustig geweest bij het gemeentehuis van Tholen. Binnen vergaderde de gemeenteraad over de komst van een noodopvang voor 150 asielzoekers. Een demonstratie buiten begon rustig, maar de sfeer sloeg volgens de politie om door opruiing en nadat mensen de politie beledigden. De burgemeester Marleen Sijbers vertelt waarom uiteindelijk die bijeenkomst, die demonstratie, werd ontbonden.
5: Ik ben voor die demonstratie. Ik vind het belangrijk dat we dat recht in Nederland hebben. Maar alle vormen van geweld, intimidatie en dergelijke keur ik af.
4: Raadsleden moesten na de vergadering binnenblijven tot het buiten weer rustig was. Tholen wil langs de postweg aan de rand van de stad een opvang bouwen die daar hooguit 2,5 jaar blijft. Bij zorginstelling Cerelo aan de Bugelweg in Goes is vannacht brand uitgebroken. Het vuur was snel uit, niemand raakte gewond. Er is volgens de veiligheidsregio Zeeland veel rook geweest en nadat de brandweer het complex had geventileerd, kon iedereen terug naar huis. Een boom op begraafplaats De Zille in Zierikzee is genomineerd als boom van het jaar. Natuurfonds SBNL, die de verkiezing organiseert, noemt de Oosterse plataan een levende kathedraal. De stam is bijna 5 meter in omtrek en de boom staat er al zo'n 200 jaar. In elke provincie is een boom uitgekozen. Stemmen kan tot half oktober. En op het Veerse Meer is een groot ponton aangekomen. Netbeheerder Tennet gebruikt dat om hoogspanningskabels te leggen. Die brengen stroom van windparken op zee via het Veerse Meer naar een aansluitpunt bij Borselen. Volgende week komt er nog een tweede ponton naar het Veerse Meer. En het weer, geregeld bewolking met lokaal wat regen of motregen, tussendoor ook zon. Een zwakke tot matige zuidwestenwind en het wordt 21 tot 22 graden. Nieuws en weer vind je ook in onze app en op omroepzeeland.nl.
0: Omroep Zeeland. Goedemorgen.

0: Proclaimers en I'm Gonna Be 500 Miles. Straks in Zeeland tot Wakker even een bezoekje aan de radiotuin. Aan het groene gras, want ja, dat geel, dat gele gras, dat wordt weer steeds groener. Maar hoe zit dat dan? Er zit wel een mooi verhaal bij. Hoor je zo. Eerst is het nu tijd voor voetbal. Kloetingen heeft zich geplaatst voor de tweede kwalificatieronde van het KNVB-bekertoernooi. De Beverlandse tweede divisieclub won met 2-4 bij eerste klasser NSVV. Al ging dat lastiger dan verwacht. Voor trainer Vincent de Klerk is het de eerste overwinning sinds zijn komst naar Kloetingen.
1: Ja, en een zwaar bevochten overwinning. Hè? Het is lastig om doorheen te spelen natuurlijk. De hele ploeg stonden goed georganiseerd. Dus dat is wel ook leuk voor ons om een goede test. Toch kansen te creëren, dat doen we wel. En dan moeten we gewoon die trekker overhalen. En uiteindelijk 4 goals is prima. Maar dat had wel eerder gemoeten, hè, natuurlijk. Zo simpel is het ook.
2: Klopt, je had vooraf wat wijzigingen doorgevoerd. Hè? 5 andere jongens, keeper, 4 veldspelers. Waarom heb je dat gedaan?
1: Omdat de jongens altijd dicht tegen de selectie ook aan zitten, tegen de eerste 11. En die jongens moeten ook gewoon beloond worden, moeten ook gewoon hun kansen krijgen. En die kloppen op de deur en die gaan ook gewoon laten zien hoeveel training moet spelen. En zo simpel is het ook.
2: En ben je dan vanavond wat wijzer geworden?
1: We zijn zeker wat wijzer geworden als trainer zijn. Hè? En we vooraf hameren op wat punt en in de rust ook dat we dan terug willen zien. Ja, dus het komt er niet altijd uit met diepteloopjes en tussenbepaalde linies willen spelen. Daar zitten wij wel in naar te zoeken, zo'n wedstrijd als vandaag. En dan word je wel wijzer van, ja, lukt dat wel, lukt dat niet? En wie doet dat wel, die meters maken? Nou, daar zijn we op de goede weg, maar dat is ook wel verplicht onze stand vandaag.
2: Zij bleven strijden, dan lijkt het me best wel lekker als je Luc Admiraal in kan brengen.
1: Ja, dat was wel lekker. Ja. We hadden vooraf ook eigenlijk, Luc en ik, weer reden van de week samen. Ook als ik weer in principe dinsdag rust, kwakkelt nog een beetje een blessure en met kleine pijntjes. En toen zei hij al, train ik wel op de bank zitten. Wie weet hebben we hem wel nodig. Nou, dat is ook wel gebleken. Zo blij dat soort gasten dan nog in kunnen brengen.
2: Ja, hij maakt een geweldig goal toch, de 1-2. De aanname, wegdraaien, hoe hij hem afwerkt.
1: Ja, het is voor ons niveau klasse. Ja, perfect gedaan, ja. Niks anders.
2: Heeft hij in de tweede divisie natuurlijk in de eerste wedstrijd ook al laten zien. Zaterdag was het wat minder. Nu spelen jullie zaterdag tegen IJsselmeer. Volgens mij vrijdag hebben we eerst natuurlijk de loting voor de tweede kwalificatieronde. Die ga je denk ik met veel aandacht volgen.
1: Zeker, die gaan we zeker volgen. En dat is wel leuk, hè. Want donderdag staat weer alles in teken van IJsselmeervogels. Hoe we daar weer het beste op moeten voorbereiden. En dan vrijdag is die loting. En dan ook weer hopelijk een mooie wedstrijd uit. Want het is wel het doel om het te plaatsen voor die KNVB-beker, ja.
2: Ja, maar daar snakt Kloetingen wel een beetje naar. Een keer een grote wedstrijd tegen een profclub.
1: Dat zou het mooiste zijn. Ja, zo thuis, we hebben altijd wel relatief vol complex. Maar als dan een mooie BVO eruit komt, dat zou wel fantastisch zijn, ja.
2: Voelt het lekker, die eerste overwinning?
1: Ja, winnen is altijd fijn. Dus of nou de eerste of de laatste is. Maar ik kan niet zo heel goed tegen mijn verlies. Maar het is wel lekker om hier te winnen. Dus wel fijn, ja.
2: Op naar zaterdag?
1: Sowieso. En dan gaan we kijken of we IJsselmeervogels weer kunnen pakken. Hè? Zou ook mooi zijn.
0: Zeker. Hoorden we bij Kloetingen-trainer Vincent de Klerk. Hij sprak met mijn collega, Omroep Zeeland's Barry van der Hoofd. Vrijdag dan weten we wie Kloetingen treft in de tweede kwalificatieronde van de KNVB-beker. En Goes, die andere Zeeuwse ploeg die zich hoopt te kwalificeren, komt vanavond in actie voor de KNVB-beker. Tegenstander is competitiegenoot Noordwijk en begint om

Robbie Williams en Feel. 1 melding in de verkeersinformatie op Omroep Zeeland over de A16. Breda richting Rotterdam. Tussen knooppunt Klaverpolder en afrit Dordrecht Centrum. 5 kilometer, dat is 7 minuten.

0: Shanna Spiro. En Material Lover, Omroep Zeeland, 14 minuten voor 8. Goedemorgen. Wat gebeurt er allemaal bij jou in de tuin bijvoorbeeld of op je balkon? Want de natuur is gewoon eigenlijk heel dichtbij. Hè? Als je een stap buiten zet, dan is die er al. Laat me vooral eventjes weten als je bijzondere dingen ziet. Kan ik dan weer gebruiken in de radiotuin? En ja, als ik dan bij mij nu buiten de deur stap, dan kom ik op een grasveld terecht, waar het de laatste weken natuurlijk hartstikke geel geworden was, door en zo door de droogte. Maar nu, na een beetje regen, schiet dat groene gras weer uit de grond. Maar hoe kan dat eigenlijk? Nou, dat heb ik gevraagd aan mijn vaste natuurmaatje Erik Majeu.
1: Dag Erik, goedemorgen.
2: Goedemorgen Remco.
1: We zien het nog wel hier. Ja. Dit is inderdaad nog wel een beetje van dat dooien volgens mij.
2: Ja. Oh, maar kijk eens, er zit echt al zoveel nieuw leven tussen. Hè? En je ziet het van een afstandje eigenlijk ook wat er allemaal groeit. Alweer. En er bloeit zelfs al van alles. Hertshoornweegbree en is daar een paardenbloem verstopt. Nog meer weegbree. En natuurlijk ook gewoon heel veel gras.
1: Dat was eerst, leek het, allemaal dood. Maar ja, dat was het dus niet.
2: Nee, het was het niet. Hè. En het is, gras is natuurlijk taai, hè. Dat kan echt heel veel hebben. En er ligt natuurlijk ook nog heel veel graszaad van het voorjaar. Dus dat ontkiemt nu gewoon allemaal massaal weer.
1: Het is een beetje gek, hè, want de herfst, de meteorologische herfst, is begonnen. Maar het lijkt wel een beetje op het voorjaar.
2: Ja, en dat klopt inderdaad. Want er komt heel veel nieuw groen op. Al dat zaad dat ontkiemt, want de warmte zit nog wel in de lucht. Het zonnetje staat er nu ook lekker op. Maar tegelijkertijd is het ook wel gewoon herfst. Er liggen allemaal blaadjes op de grond. Je ziet zelfs de paddenstoelen al verschijnen.
1: Echt waar, hè?
2: Ja.
1: Want die hebben vocht nodig natuurlijk.
2: Die willen inderdaad nat, meestal. En ik liep vanmorgen rondje en ik zag gewoon 5 nieuwe soorten paddenstoelen die in één keer, ja, eigenlijk binnen een week, die sluimeren natuurlijk ook. Ja, in het eerste beetje vochtige periode. En die zien hun kans schoon om als een schimmel alle afval te gaan verwerken natuurlijk.
1: Maar het lijkt een beetje gek, hè, want er is nu wat regen gevallen en dat gras dat is dan weer groen. Maar als je wat verder hieronder zou kijken, onder de grond, dan is het nog wel droog.
2: Zeker, ja, want dit is natuurlijk nog lang niet genoeg regen om die droogte van dit jaar helemaal op te lossen. En zeker als je naar die hele diepe lagen gaat, ja, het is allemaal keurig droog. Ja, en wat je natuurlijk ook bijvoorbeeld ziet is dat door die hele droge zomer zijn er heel veel bomen geweest die hun blaadjes al super vroeg hebben laten vallen. Dus dat, ja, er ligt eigenlijk op sommige plekken al een gigantisch bladerdek waar alle beestjes al in aan het scharen.

0: dat. Dus je ziet dat het herstellend vermogen is natuurlijk gigantisch. Maar ja, want ja, in de zomer, al die blaadjes die bleven daar maar liggen. En niemand die at dat op. Ja, en nu dus ineens wel, met dat kleine beetje regen, zit dat hele systeem gaat weer in werking.
1: Slakken zijn nuttig.
0: Ja, absoluut. Ja, en die gaan namelijk al die rotzooi, gaan ze gewoon verwerken. En dan is dat weer nieuwe voeding en dan kan de natuur weer fantastisch gaan blaren.
1: En ja, ze eten ook wel eens bladeren of plantjes die je eigenlijk wil houden.
0: Ja, ja, ja, die koolplantjes en die mooie slavenons. Ja, nou ja, goed, we moeten ze af en toe wat gunnen, denk ik.
1: Erik, dankjewel. Ik spreek jou volgende week weer.
0: Leuk, Remco. Tot volgende week.
2: Thuis, op het werk of onderweg. Omroep Zeeland. Altijd

Michael Sambello en Maniac. Om 7:06. Dure benzine, ja, het is nu echt officieel. Een liter euro 95 kost nu 2,67 euro. Dat is bijna 3 cent meer dan gisteren. Allemaal door de onrust in het Midden-Oosten en de oorlog die Amerika

0: tegen Iran voert. Verder verhaal in de PZC over vakantiepark Marina Beach in Hoek. Al een jaar dicht ondertussen. Sindsdien verloedert dat park van Peter Gillissiender ogen en het is er ook doodstil. En dat zal ook nog wel even zo blijven, lees ik in dat verhaal. De meeste huisjes en caravans staan bij Marina Beach op gehuurde grond. Daar mag dus niemand meer komen op dit moment. Sommige huisjes op gekochte grond. De mensen die zo'n huisje hebben, die mogen overdag wel naar een huisje, maar overnachten mag dan weer niet. Je kent het nog wel, het verhaal. Marina Beach moest vorig jaar opeens dicht van de gemeente, omdat de eigenaar Peter Gillis zaken niet op orde had. De gemeente zegt dat ze hopen op een nieuwe exploitant. En dan kunstmatige intelligentie. De tijd dat je een AI-foto kon herkennen aan een hand, met 6 vingers bijvoorbeeld. Die tijd hebben we gehad. De AI-modellen zijn een stuk beter, lees ik in verschillende artikelen vandaag in de krant. En de foto's lijken dus echt heel goed. Experts trekken dan aan de bel, omdat oplichting nu heel makkelijk is. Eerder kon je toch nog wel vrij makkelijk herkennen of een foto met kunstmatige intelligentie gemaakt was door die gekke dingen, zoals 6 vingers. Maar in het AD zegt een deskundige dat je nu op de ogen kunt letten. In beide ogen moet een reflectie te zien zijn. Is dat in één oog niet? Nou, dan heb je een verdachte foto. En let bij vrouwen op hun lange haar. Daarin zitten soms veranderingen in vorm en kleur. En dat is niet normaal. En dan is het misschien een AI-foto. Dat zijn in elk geval de tips van de experts. Straks in Zeeland wordt wakker. In het komende uur ga je onder meer horen over dat ponton op het Veerse Meer. Wat doet dat daar? En waarom komt er volgende week nog zo'n tweede ponton? En volgende week dan is de walk into the light, maar ook de walk with the light. Wandelen met het licht. Dat is nieuw in Zeeland. Wat is het? Dat hoor je straks op Omroep Zeeland. Nu gaan we eerst richting 8 uur.
1: Als ondernemer heb ik een fantastische partner aan Zeeuwse Zaken. De groothandel in relatiegeschenken. Kant-en-klare of pakketten op maat. Van streekproducten, souvenirs tot cadeaus. Zeeuwse Zaken, geboren uit passie voor Zeeland. Kijk alvast op zld.nl.
2: De Zeeuwse keuken is voor mij gemak. Ruime keuze uit vers en lekkere maaltijden. Wordt door een vriendelijke bezorger thuisbezorgd. Even in de magnetron. En zo op tafel.
3: De Zeeuwse Keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
4: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
5: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
6: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
7: Mike is terug. Mike Baudet gaat doen wat hij bij Podium Klassiek deed, maar dan een avond lang. Met verhalen over Bach, Gershwin, Sinatra, David Bowie, Freddie Mercury en Pharrell Williams. Met heldere uitleg en mooi pianospel. Muziekles zonder lijfstraffen. Vanaf september in het theater. Ga naar mikebaudet.nl voor de speellijst.
6: Ontdek welke rol bij jou past. En meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
8: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
9: Ontvang jij toeslag? Check. Dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
8: Ga voor een gratis installatie naar licentie2go.com/radio.
10: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 8 uur. Omroep Zeeland.
11: Michel Koenen met het NOS Journaal. Meer dan 230 oud-bewindspersonen, ambassadeurs, diplomaten en ambtenaren roepen het kabinet op om meer maatregelen te nemen tegen Israël. Ze willen ze een volledig wapenembargo en het opschorten van het handelsverdrag tussen de EU en Israël. Volgens hen gebeurt er nu niet genoeg, terwijl er nog altijd misstanden zijn in Gaza en de westelijke Jordaanoever. Een van de twee agenten die gisternacht in Overasselt werden neergeschoten raakte daarbij levensbedreigend gewond. Dat zei de korpschef van de politie in het programma Eva. De agent die overleefde het door hulp van collega's.
12: We moeten uiteindelijk bij een eigen collega een tourniquet aanleggen, want die is echt levensbedreigend gewond. Als de collega dat niet had gedaan, dan was ik een collega verloren. Een van de twee is ook twee keer geopereerd. Is buiten levensgevaar, maar het is nog afwachten wat deze verwondingen voor de collega's gaan betekenen.
11: De oproep aan bewoners om binnen te blijven in Overasselt is inmiddels ingetrokken. De Amerikaanse militairen die 9,5 maand op zee waren vanwege de oorlog met Iran zijn weer aan land. Hun vliegtuigschip is aangemeerd in Thailand waar ze kunnen uitrusten. En na 5 dagen varen ze waarschijnlijk dan weer terug naar de VS. En bij het gemeentehuis van Tholen in Zeeland was het gisteravond onrustig. Daar werd vergaderd over een tijdelijke opvang van 150 asielzoekers. Buiten stonden demonstranten die tegen de plannen zijn. Vanwege het protest mochten mensen tijdelijk niet het gemeentehuis uit. Ook burgemeester Sijbers niet.
13: Ik ben voor die demonstratie. Ik vind het belangrijk dat we dat recht in Nederland hebben. Maar alle vormen van geweld, intimidatie en dergelijke keur ik af.
11: Volgens de politie was er een vervelende sfeer in Tholen. Het weer, een mix van zon en wolken vandaag, met eerst in het westen kans op een bui, later in het binnenland. Het wordt een graad of 21 en de komende dagen wordt het een stukje warmer en zien we de zon regelmatig. Dit was het NOS Journaal.
0: Michel, dankjewel. Omroep Zeeland met de verkeersinformatie over de A58. Bergen op Zoom richting Breda. Tussen Sint-Willebrod en Breda-West 6 minuten vertraging.
14: Een betrouwbare boot kan levens redden. Voor eilandbewoners in Tanzania is medische hulp nu uren of zelfs dagen weg. Voor zwangere vrouwen, baby's en kinderen betekent dat soms het verschil tussen leven en dood. MIVA maakt zorg wereldwijd bereikbaar. Jouw gift voor ambulancevervoer het levens. Doneer nu op miva.nl/radio.
15: De winter lijkt misschien nog ver weg. Maar als je straks wil genieten van een warm en comfortabel huis, is dit het moment om in actie te komen. Met de isolatie van ISO Energy zit je er deze winter warmpjes bij. ISO Energy, de Zeeuwse isolatiespecialist.
16: Reclame maken voor jouw bedrijf op radio, tv of via de site en app van Omroep Zeeland? Kijk op adverterenzeeland.nl.
15: Nu tijdelijk 100 euro korting. Kijk op isoenergy.nl/winterklaar.
17: Mama!
18: Bij Transavia weten we, aan boord moet je kinderen een beetje bezighouden. Daar hebben wij iets op bedacht. Alsjeblieft.
17: Mama, een kleurplaat.
18: Gewoon vliegen, een beetje bijzonder maken. Niet normaal, gewoon Transavia.
19: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
20: Voor wie zijn we ook alweer?
19: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
17: Mama!
21: Kijk nou, je zit naast papa.
18: Boek je vlucht en reserveer je stoel tijdelijk voor maar 1 euro op transavia.com. Niet normaal, gewoon Transavia.
6: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
22: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals,
23: wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg?
22: Of,
24: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
22: En, hoe werkt digitale zorg voor mij? Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
6: Ontdek welke rol bij jou past en meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
25: Ontdek de Achterhoek tijdens een kampeervakantie. Pure natuur, historische stadjes en bijzondere musea. Vraag de campingkaart Achterhoek aan en profiteer van leuke extra's. Laat je inspireren op kamperenindeachterhoek.nl.
26: Omroep Zeeland.
27: Goedemorgen.
10: Zeeland wordt wakker. Nieuws, weer en verkeer. Met Remco van Schellen.
0: Goedemorgen. Geregeld bewolking op woensdag met lokaal wat regen of motregen. Tussendoor ook zon en het wordt 21 tot 22 graden. Bel zo dadelijk even met netbeheerder Tennet, die normaal op zee kabels legt, maar dat nu op het Veerse Meer gaat doen met een speciaal ponton. Dat ligt er nu al en er komt er nog eentje aan. En verder in het nieuws. Op last van de burgemeester is gisteren een demonstratie bij het gemeentehuis in Tolen ontbonden. Het werd onrustig. Binnen ging het over een noodopvang voor asielzoekers. Een boom op begraafplaats De Zille in Zierikzee is genomineerd als boom van het jaar. Die Oosterse plataan is bijna 200 jaar oud. 5 meter in omtrek. Dat is een groot ding. En eindelijk weer Jeu de Boule in Sas van Gent. Hoor je over hier op Omroep Zeeland?

0: Narada Michael Walden en Patty Austin en Gimme, Gimme, Gimme, 9 minuten over 8. Het zou kunnen zijn dat je al een groot ponton hebt zien varen op het Veerse Meer. Dat is eigenlijk wel een aparte plek voor dat grote ding. Nou, netbeheerder Tennet heeft het nodig om stroomkabels mee in het meer te leggen. Maar het is niet het enige ponton dat er gaat komen. Er komt nog een stuk aan binnenkort. Stephanie Vassaert van Tennet, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: En als ik zeg een groot ponton, hoe groot is dat dan?
1: Ja, als het andere ponton er ook bij zit, dus als het dan in totaal gekoppeld is, dan is het 75 meter lang en 40 meter breed.
0: Dan hebben we het inderdaad dus over nu, een groot ponton.
1: Ja, het is een flinke gevaarte dat nu op het Veerse Meer ligt. Je kunt hem ook goed zien vanaf de kant. Hij is gisteren met een sleepboot vanaf de werf van de aannemer in Dordrecht naar Zeeland gevaren. En de reden dat we dit hebben is, we hebben dit speciaal ontwikkeld om een bijzondere klus uit te gaan voeren. Tennet gaat voor het eerst grote elektriciteitskabels in het Veerse Meer aanleggen.
0: Want normaal doen jullie dat wel op zee, daar kennen we jullie wel van. Nu dus op het Veerse Meer, wat maakt dat dan anders?
1: Nou, normaal gesproken op de Noordzee hebben we van die hele grote schepen met grote kabels die we daar dus in de bodem kunnen leggen. Maar zo'n groot schip past niet op het Veerse Meer. Die kan niet door de sluizen en het zou ook veel te veel hinder geven. Dus daarom hebben we speciaal een ponton samen met de aannemer ontwikkeld om deze bijzondere klus dus te gaan klaren.
0: Maar dat is echt speciaal gemaakt voor deze klus?
1: Ja, dat klopt. Ja. En het is natuurlijk wel belangrijk. We willen realiseren dat het ook wel hinder geeft op het Veerse Meer. Het ponton gaat zich voorbewegen met ankers en ankerlijnen. Dus het vaart niet zelf, maar het drijft. Het trekt zichzelf voort. Maar die ankerlijnen die geven best wel... Dat is gevaarlijk, want die zitten zowel onder als boven water. Ja. Dus er is een veiligheidszone rondom het ponton.
0: Dus je mag niet al te dichtbij komen, want dan vaar je misschien tegen zo'n lijn aan. Dat is niet de bedoeling natuurlijk.
1: Ja, nee, dat klopt. Dus daarom zijn er bepaalde stukjes van het Veerse Meer waar het ponton zich op dat moment bevindt, even niet toegankelijk. Dus het is belangrijk om te weten.
0: Ja, nu is dat eerste stuk van het ponton is dan op het Veerse Meer gelegd. En dat tweede stuk dat komt ergens in september, over een week of 2 à 3. Precieze datum is nog niet helemaal bekend. Wanneer gaan jullie dan echt beginnen? Of doen jullie nu ook al iets op het Veerse Meer?
1: Ja, het ponton is dus gisteren gearriveerd en nu gaan we ervoor zorgen dat alles goed werkt. Al de installaties worden getest. We gaan ook zorgen dat de kabelroute die we straks gaan afleggen helemaal vrijgemaakt wordt van alle voorwerpen die nog op de bodem liggen. Huh? En we gaan een oefenrondje doen met het ponton. Dus eerst al kijken of de route helemaal goed loopt. We gaan ook al de bodem bewerken. En als dat allemaal goed is en lukt, dan komt de tweede ponton met alle kabels naar het Veerse Meer. En die komt vanaf Vlissingen aangevaren. Want de kabels die komen uit Finland, die zijn ook speciaal voor deze klus ontwikkeld. En die liggen dan in Vlissingen op ons te wachten.
0: Nou, mooi klusje staat in elk geval in het Veerse Meer. Want de kabels zijn al aangelegd vanaf zee naar de Veerse Gatdam. Daar onderdoor gelegd, als ik het allemaal goed heb gevolgd. En nu moeten ze dus nog in het Veerse Meer worden gelegd richting het aansluitpunt bij Borselen. Want dat is dan het verhaal. Dat is wat jullie gaan doen.
1: Ja, dat klopt. Dus vanaf de route in het Veerse Meer loopt van de noordelijke van de Veerse Gatdam naar beneden tot aan Haven de Piet. En vanaf daar gaat het over land verder. Langs Leeuwendorp, Arnhemuiden, Nieuwdorp. En dan komen we bij de converterstations aan. Die zijn nu ook in aanbouw. En daar wordt straks dan de stroom van wind op zee wordt daar omgezet van gelijkstroom naar wisselstroom. Zodat het op ons elektriciteitsnet aangesloten kan worden.
0: Mooi klusje in elk geval. Jullie zijn ermee bezig. Tennet op het Veerse Meer met dat ponton. Eerst het ene ponton. Gaan ze vast wat tests mee doen. En dan komt dat tweede ponton er ook bij. En dan is het pas voor het EGGI. Dankjewel voor de uitleg. Stephanie Vassaert van Tennet.

0: Mendes en Camila Cabello en Señorita. Mario Echthuizen, wat komt er allemaal op ons af vandaag?
1: Nou, er is vandaag wat zon, maar regelmatig gaat deze ook schuil achter wolkenvelden. Die soms ook weer net dik genoeg zijn voor lokaal wat lichte regen of motregen. Ik verwacht zeker geen grote hoeveelheden. De middagtemperatuur die komt uit op 21 à 22 graden bij een matige zuidwestenwind. Vannacht wolkenvelden en minima rond 17 graden, dan nog wel even droog. Morgen eerst nog even zon, maar dan meer regen vanuit het westen bij een vrij krachtige zuidwestenwind. En temperaturen rond 22 graden. Nou, ook vrijdag is het nog regenachtig, soms wat zon, dan 23 graden en een vrij krachtige tot krachtige wind, zuid tot zuidwest. En daarna een hoge drukgebied bij ons in de buurt. En dan meer zon in het weekend, vooral zondag hogere temperaturen. En dan zit er ook weer lokaal 25 à 26 graden in.
0: Gaan we weer.
1: Ja, heerlijk toch?
0: Oké, goed zo. Mario Echthuizen, dankjewel hè. En ik ga even kijken naar het getij. Afgaand tij met laagwater in Vlissingen om 14 minuten voor 12:30. Hoogwater is het vanavond om 6:14. En de watertemperatuur op dit moment 19 tot 21 graden. Omroep Zeeland 12 minuten voor 8:30.

0: Mars, man die bijna alles kan. Risk It All. Omroep Zeeland om 9:09. Minister David van Wil van Justitie zegt dat de schietpartij in Overasselt iets is dat Nederland niet eerder heeft gezien. Hij noemt dat geweld ongekend. Al ziet de politie natuurlijk wel vaker liquidaties.
1: Wat hier echt nieuw is, is dat in een vermoedelijk criminele afrekening zulke grote getalen gewapende mensen door onze straten heen lopen. Met alle gevaar voor de omgeving van dien. En wat dat betreft ook echt alle steun aan de bevolking van Overasselt die dit heeft moeten meemaken, deze angstige momenten. Maar ook de politie die daar aankwamen en zo'n enorme overmacht van gewapende mensen op zich af zagen komen en ook meteen werden beschoten.
0: Bij de schietpartij kwam een man van 51 om het leven, raakten 2 agenten gewond en 34 mensen werden opgepakt. Vandaag gaat de politie verder met het onderzoek in Overasselt, Gelderland. De oproep aan inwoners om binnen te blijven is ondertussen weer ingetrokken. Apple heeft in navolging van Google nu ook de naam van het Lake Ontario van het Ontario-meer gewijzigd naar Lake America voor gebruikers in de Verenigde Staten. Het techbedrijf volgt daarmee dus Google dat de naam eerder al aanpaste nadat de president Donald Trump had bevolen om het meer anders te noemen. In Amerika toch in elk geval, want hoe de rest van de wereld dat doet, ja, daar heeft hij helemaal niks over te zeggen. Lake Ontario, Canadese naam, is Lake America in Amerika, nu dus ook op de kaarten van Apple. Bij ons staat nog de gewone Lake Ontario naam. Na meer dan 200 jaar is Wadwaai eindelijk erkend als officiële kern van de gemeente Medemblik, Noord-Holland. Het kleine dorp ligt op de grens van Medemblik en Wochnum, viel een beetje tussen wal en schip. Er is nu een nieuw plaatsnaambord onthuld en dit zijn de inwoners die hartstikke blij zijn.
2: Voorheen stond hier een bord Wadwaai rijden uit einde op meer. En dan leek het dus net of je Wadwaai uitreed en dan eigenlijk al Wochnum in reed. Maar achter dit bord is ook een heel stuk Wadwaai. En dat is nu recht gedaan door een bord Wadwaai, gemeente Medemblik.
3: We wonen al 45 jaar hier op Wadwaai, op dit stukje. Dus nu zijn we eigenlijk eindelijk erkend.
2: Eindelijk is eigenlijk wat krom was, is rechtgezet.
0: Ja, de erkenning heeft alleen een symbolisch karakter. Voor inwoners verandert er verder weinig. Niet aan de adressen en niet aan de postcode. En Eternal Sunshine Tour van Ariana Grande zit erop. En dat betekent dat de zangeres zich nu terugtrekt uit het publieke leven. Gisteren was haar laatste show in Londen en de zangeres had het daar moeilijk mee, schrijft de BBC. Vooral bij het liedje One Last Time. Ja, dit liedje dat kreeg extra betekenis voor de overlevenden van de terreuraanslag in Manchester in 2017. Die aanslag was na de show van Ariana Grande. De zangeres wil na deze show niet meer in de schijnwerpen staan, omdat ze de laatste jaren veel kritiek kreeg op haar uiterlijk. Oké, nog één keertje dan. One last time.

0: The Beatles en Eleanor Rigby op Omroep Zeeland.
1: Dag Jaap.
2: Hi.
1: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
2: Ja, we hebben echt veel nodig.
1: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
2: Klopt.
3: Als ondernemer heb ik een fantastische partner aan Zeeuwse Zaken. De groothandel in relatiegeschenken. Kant-en-klare of pakketten op maat. Van streekproducten, souvenirs tot cadeaus. Zeeuwse Zaken. Geboren uit passie voor Zeeland. Kijk alvast op zld.nl.
4: Wie bepaalt eigenlijk of een feest geslaagd is? Juist, de perfecte locatie. Daarom kiezen vele generaties voor Landlust. Historische charme met modern comfort. Van intieme diners tot vrolijke feesten. Reserveer op Landlust.
3: Bestel nu Zeeuwse kerstpakketten bij Zeeuwse Zaken. Kerst op zijn Zeeuws. Kijk op zld.nl.
5: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
0: Goedemorgen, straks een oproepje. Je kunt komende week nog mee met de wandeling naar het licht. Nu eerst een overzicht van het nieuws. Op het Veersemeer is een groot ponton aangekomen. Netbeheerder TenneT gebruikt dat om hoogspanningskabels te leggen. Die brengen stroom van windparken op zee via het Veersemeer naar een aansluitpunt bij Borselen. Volgende week komt er nog een tweede ponton naar het Veersemeer. Ze worden aan elkaar gekoppeld en daarna dan gaan ze echt de kabels leggen in het Veersemeer. Dit is de eerste keer dat TenneT dat in een binnenmeer doet. Het is onrustig geweest bij het gemeentehuis van Tholen. Binnen vergaderde de gemeenteraad over de komst van een noodopvang voor 150 asielzoekers. De demonstratie buiten begon rustig, maar de sfeer sloeg volgens de politie om door opruiing en nadat mensen de politie beledigden. Raadsleden moesten binnen blijven en dus ook de burgemeester.
6: Ik ben voor die demonstratie. Ik vind het belangrijk dat we dat recht in Nederland hebben. Maar alle vormen van geweld, intimidatie en dergelijke keur ik af.
0: Tholen wil langs de Postweg aan de rand van de stad een opvang bouwen die daar hooguit 2,5 jaar blijft. Een boom op begraafplaats De Zille in Zierikzee is genomineerd als boom van het jaar. Natuurfonds SBNL, die de verkiezing organiseert, noemt de Oosterse plataan een levende kathedraal. De stam is bijna 5 meter in omtrek en de boom staat er al zo'n 200 jaar. In elke provincie is een boom uitgekozen. Stemmen kan tot half oktober. Voetbalclub Kloetingen heeft de eerste kwalificatieronde gewonnen van het KNVB-bekertoernooi. De Beverlandse tweede divisieclub won met 4-2 van NSVV. Het was de eerste overwinning van de nieuwe trainer Vincent de Klerk.
7: Ja, winnen is altijd fijn. Dus of nou de eerste of de laatste is. Maar ik kan niet zo heel goed tegen mijn verlies. Maar het is wel lekker om hier te winnen. En dan vrijdag is die loting. En dan ook weer hopelijk een mooie wedstrijd uit. Dus, want het is wel het doel om het te plaatsen voor die KNVB-beker. Ja.
0: En daarvoor moet Kloetingen nog één keer winnen. Vrijdag is dus de loting. En dan weet de ploeg wie ze in de laatste kwalificatieronde zullen treffen. Het weer dan, geregeld bewolking met lokaal wat regen of motregen, tussendoor ook zon, een zwakke tot matige zuidwestenwind en het wordt 21 tot 22 graden. Nieuws en weer vind je ook in onze app en op omroepzeeland.nl.

0: Alizé en moi Lolita. Straks in Zeeland tot wakker, Jeu de Boel in Sas van Gent. Het kan vanaf vandaag weer. Maar eerst ook nog even vooruitkijken naar volgende week. Dan is het de week van de suïcidepreventie. En de Zeeuwse Stichting Hersteltalent heeft dan niet één, maar twee wandelingen voor mensen die op de een of andere manier betrokken zijn bij het onderwerp zelfdoding. En jij kunt meelopen bij die wandelingen. Volgende week, vrijdagochtend, is in Middelburg de jaarlijkse ochtendwandeling om samen de zon te zien opkomen, Walk into the Light. Nieuw is de wandeling die 's avonds wordt gehouden, komende woensdagavond in Krabbendijken, om de zon juist onder te zien gaan. Dat is de Walk with the Light. Pietje Baartmans, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Remco.
0: En waarom twee wandelingen dit keer?
1: Nou, twee wandelingen, omdat we bij Stichting Hersteltalent graag preventie op maat willen aanbieden. En de gemeente Rijmerswaal wilde dolgraag een wandeling, echter niet in de ochtend. En toen hebben we gezocht naar een alternatief. Want vanuit dat het donker wordt, kun je het licht ook gewoon meenemen terug naar waar je vandaan komt.
0: En waarom wilden ze dat dan niet 's ochtends?
1: Ja, dat was vroeg.
0: Oh.
1: Het is vroeg.
0: Ja.
1: Het is zo vroeg. Ja, 6 uur. Zo, ochtends.
0: Ja, dus, ja. Nou ja, goed, dan pakken jullie in elk geval de handschoen op. En dan komen er twee wandelingen. Wel die ochtend op vrijdag en dan 's avonds dus. Om de zon te zien ondergaan in Krabbendijken. Wat gaat er dan gebeuren komende woensdag?
1: Nou, in Krabbendijken verzamelen we rond 17:30. En de meiboom in Krabbendijken heeft een heel mooi diner voor ons in petto. En dan gaan we daarna de wandeling doen om de zon onder te zien gaan aan de Oosterschelde. En vanuit dat punt, als het gedenkmoment er is geweest, nemen we allemaal een lichtje mee terug naar waar we vandaan kwamen. Dus naar de bijboom terug. En dan is de achterliggende gedachte nog steeds dat licht.
0: Want dat heb je al eens eerder verteld bij eerdere ochtendwandelingen. Mensen die meegaan, die hebben zelf gedacht aan zelfdoding, ervaring met zelfdoding, omdat een familielid daar op de een of andere manier bij betrokken is. Hoe helpt het als je met elkaar wandelt?
1: De herkenning, het feit dat je weet, ik ben niet alleen. Dat soort dingen. Mensen die zonder woorden elkaar kunnen begrijpen. Ja, dat doet zoveel als dat je steeds aan het vertellen moet raken over wat je bezighoudt. Soms is geen woorden genoeg.
0: Maar zodat het leven daarna weer draaglijk is en je dus onder ons blijft, dat is dan het idee?
1: Ja, dus we hopen vooral dat het gesprek erover wel mogelijk gaat wezen.
0: Ja.
1: Dat het niet een ramp is om het te zeggen dat het leven soms niet eenvoudig lijkt.
0: Ik ga nog een keertje zeggen, want volgende week dan is dat dus, en je vertelt het nu al, zodat mensen zich nu nog kunnen aanmelden. Op vrijdag dus de ochtendwandeling in Middelburg. Komende woensdag over precies een week de avondwandeling vanuit Krabbendijken en in Krabbendijken met ook die maaltijd erbij. Informatie bij Hersteltalent. Makkelijkst is om eventjes te kijken op de Facebookpagina van Hersteltalent. Pietje zei me dat daar alle informatie staat voor de Walk into the Light en de Walk with the Light. Pietje Baartmans, dankjewel.

Stevie Wonder en Superstition. Gaat een mooie sportdag worden op Omroep Zeeland. De ZLM-tour begint namelijk vandaag. De eerste etappe vanavond is een tijdrit van 21 kilometer. Van Capelle via Wemeldingen langs de Oosterschelde terug naar Capelle. En morgen is de rit van 193 kilometer van Westcapelle naar Henkersand. De derde en vierde etappen van de ZLM-tour zijn in Brabant. Al komt er op de derde dag nog wel eventjes een klein stukje door Zeeland. Vandaag en morgen kun je het allemaal rechtstreeks volgen bij Omroep Zeeland op TV. Vanavond en morgen dus de ZLM-tour, eerste tijdrit. En morgen dan die etappe. Straks in Zeeland wordt wakker, maar eens even bellen met Sas van Gent. Want daar kun je vanaf vandaag weer Jeu de Boele eindelijk

0: Josse de Lange en Get It Right. 13 minuten voor 9. Straks even contact met Sas van Gent. Eerst eens even kijken naar een bericht uit het AD. Het aantal ouderen dat na een lang huwelijk uit elkaar gaat neemt toe, lees ik. Veel meer stellen dan vroeger scheiden nadat ze 40 of 50 jaar bij elkaar waren. De grijze scheiding wordt dat genoemd. Gebeurt bijvoorbeeld na het pensioen of als de kinderen het huis uit zijn. En in het AD zegt een deskundige dat het tegenwoordig normaler is om uit elkaar te gaan, ook in christelijke kringen. Oudere stellen hebben vaak geen vechtscheiding. Het gaat allemaal wel wat gemoedelijker in elk geval. Er is net een filmpje geplaatst van Celine Dion, de zangeres die haar stem een tijd kwijt was, kon ze niet gebruiken vanwege dat stiff person syndrome. Maar ze zingt tegenwoordig weer. Ze is in Parijs gearriveerd als voorbereiding voor haar shows die ze daar binnenkort gaan geven. En op dat filmpje zie je dat ze zingt met fans in Parijs dus. En personeel van een aantal wasserijen staakt vandaag. In elk geval in Hogeveen, Hardenberg of Tiel. Of dat in Zeeland ook zo is, dat weet ik niet. Maar als jij het wel weet, laat het even weten. Het is een actie voor een nieuwe cao. Vakbond wil namelijk meer loon en ook de werkomstandigheden moeten beter. Ja, dan is Sas van Gent. Daar gaat echt weer iets moois gebeuren vanavond. Je kon er ooit al wel Jeu de Boule, maar een tijdje kon er niet meer. Maar nu zijn er nieuwe Jeu de Boule-banen. Vanavond is de onthulling daarvan. Freddy Janssens, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Waarom kon het er een tijd niet meer?
1: Het is zo. Er waren in Sas van Gent, lagen er al langer twee Jeu de Boule-banen. Die had de gemeente aangelegd op verschillende plaatsen, niet bij ons in de wijk, maar daar werd eigenlijk nauwelijks gebruik van gemaakt. Mm. En bij ons, bij de ouderenbond, hè, tegenwoordig heet dat seniorennetwerk SAS van Gent West-Dorpen, was er wel belangstelling voor Jeu de Boule. En dat deden wij dan op dat grasveldje wat bij het buurtgebouw lag.
0: Maar ja, maar dat is geen echte baan natuurlijk.
1: Ja,

0: Ja, waarom? Dat is een leuk spelletje. Hey, wij doen het op de camping ook best veel naast badminton. Dus ja, er wordt van alles gedaan. Kijk, het moet natuurlijk wel goed weer zijn. Maar als het geen goed weer is, dan doen ze het bijna joelend.
1: Ja, dat is
0: dus ja,
1: waar.
0: Er gebeurt van alles. Hè. De oudjes willen bezig zijn. En ja, goed, daar geven wij de gelegenheid voor. Hè.
1: De oudjes, zegt dat ene oudje dat ik nu aan de lijn heb. Hoe oud ben je zelf?
0: Ja, ik ben zelf 76 hoor. Dus ik ben erbij. Ja, maar pas op, de gemiddelde leeftijd is bij ons toch wel boven de 80, denk ik. We hebben 173 leden, maar goed, Jeu de Boel, daar is belangstelling voor.
1: Hey Freddy, denk je eens even in en daar sta je dan vanavond met die Jeu de Boel bal in je hand. Even gewoon net doen alsof het al vanavond is. En dan gooien.
0: Ja, ik ga het niet zelf doen en onze voorzitter gaat het ook niet doen. Maar Laszlo van der Voorde, de wethouder van Terneuzen, die komt vanavond en die verricht de openingshandeling. Dus wat doet hij? Die gaat dat butje, dat houten balletje op de baan gooien. En dan gaat hij zelf de eerste boel gooien. En dan is het voor Laszlo, die kan aan de kava. En dan gaan wij met een demo-team gaan wij de zaak verder invullen.
1: De oudjes in Sas van Gent die hebben het maar goed voor elkaar, Freddy.
0: Ja, zo is het.
1: Nee, mooi. Succes, in elk geval plezier ook. Vooral met dat Jeu de Boel. Hey, dankjewel dat je het even vertelde hier aan Silent Wakker.
0: Niks te danken. Graag gedaan.
1: Tot volgende keer hè, in Sas van Gent bij het buurtgebouw Sint-Albert. Daar kun je dan Jeu de Boel. Hartstikke mooi. Leuk.

0: Sarah Bareilles en The Love Song. De oudjes in Sas van Gent met de Jeu de Boel vanavond. De nieuwe banen in gebruik. Heel veel plezier. Ik kreeg net nog een appje dat er nog meer sportief te gebeuren staat in Zeeland. In Zierikzee neemt de hockeyclub een nieuw veld in gebruik. International Pirmin Blaak is erbij. Geeft dan ook een clinic. Dus ook gefeliciteerd hockeyers op Schouwen-Duiveland. Zeeland wordt wakker voor vandaag is voorbij. Ik hou de radio aan. Ik hoop dat jij dat ook doet. Dan hoor je straks Elsa in Goedemorgen Zeeland.
1: Als ondernemer heb ik een fantastische partner aan Zeeuwse Zaken. De groothandel in relatiegeschenken. Kant-en-klare of pakketten op maat. Van streekproducten, souvenirs tot cadeaus. Zeeuwse Zaken. Geboren uit passie voor Zeeland. Kijk alvast op zld.nl.
2: Vers en lekker. Dat is voor mij de Zeeuwse keuken. Kijk, kant-en-klaar maaltijden hebben we overal. Maar vers, lekker en gevarieerd, dat is alleen bij ons.
3: De Zeeuwse Keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
4: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
5: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
6: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
7: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
8: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly and Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
9: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.

0: Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 9 uur. Omroep Zeeland.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. In Overasselt doet de politie ook vanochtend onderzoek naar het geweld van gisternacht. Er wordt onder meer gezocht naar bewijsmateriaal. Na de schietpartij, waarbij tientallen gewapende mensen betrokken waren, vroeg de politie inwoners om binnen te blijven, maar inmiddels is het gevaar geweken. Tot nu toe zijn 34 mensen aangehouden. Meer dan 230 oud-bewindspersonen, ambassadeurs, diplomaten en ambtenaren roepen het kabinet op om meer maatregelen te nemen tegen Israël. In een brief vragen ze onder meer om een volledig wapenembargo en het opschorten van het handelsverdrag tussen de EU en Israël, zegt deze ondertekenaar.
2: Het kabinet zit er nu ongeveer een half jaar en we constateren geen echte koerswijziging. Het gaat ons uiteindelijk om concrete stappen die duidelijk maken: dit is niet normaal en dit accepteren we niet. En we nemen onze eigen verplichtingen onder het internationaal recht daarbij serieus.
1: De ondertekenaars willen dat Nederland maatregelen nemen die effect hebben. De VS en Iran hebben elkaar weer aangevallen. Amerika viel het zuiden van het land aan. Bij een van de aanvallen werd een huis geraakt waar een huwelijk plaatsvond. Daarbij zouden 4 doden zijn gevallen. Iran viel daarna Amerikaanse doelen in de regio aan, zegt correspondent David Poort.
3: Jordanië heeft het zwaarste voortduren gekregen. Daar werd King Hussein Airbase een doelwit en een marinebasis aan de Golf van Aqaba. Dus het is weer goed losgegaan gisteravond en vannacht.
1: Jordanië zegt dat 13 Iraanse raketten zijn onderschept. En na Google is ook Apple gezwicht voor de Amerikaanse president Trump. In Apple Maps in de VS heet Lake Ontario nu ook Lake America. De naam die Trump aan het meer op de grens met Amerika en Canada heeft gegeven. En door de naamswijziging is de relatie tussen de twee landen verder verslechterd. Het weer, geregeld zon en lokaal kans op een buitje. Het wordt een graad of 21. Morgen vrij veel bewolking, dan soms wat regen. En aan de temperatuur verandert weinig. Dit was het NOS Journaal.
4: Wie bepaalt eigenlijk of een feest geslaagd is? Juist, de perfecte locatie. Daarom kiezen vele generaties voor Landlust. Historische charme met modern comfort. Van intieme diners tot vrolijke feesten. Reserveer op landlust.nl.
5: BYD, the number one in EV en PHEV. Nu ook in Zeeland. Autostore is de nieuwe BYD-dealer. Ontdek onze modellen en ervaar de toekomst van betaalbaar en kwalitatief rijden. BYD by Autostore. It's not a car, it's a BYD.
6: De winter lijkt misschien nog ver weg, maar als je straks wil genieten van een warm en comfortabel huis, is dit het moment om in actie te komen. Met de isolatie van ISO Energy zit je er deze winter warmpjes bij. ISO Energy, de Zeeuwse isolatiespecialist.
5: Autosturm is de nieuwe BYD-dealer voor Zeeland. It's not a car, it's a BYD.
7: Vandaag is de laatste dag van de theatertiendaagse. Boek nu de theatersensatie Harry Potter en ontvang elke tweede kaart halve prijs. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur. Dit is je allerlaatste kans. Theatertiendaagse.nl.
8: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen, kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
9: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
8: Haal het maximale uit je tussenjaar. Start eind september. Breekjaar.nl.
10: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
11: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
10: Ga voor persoonlijk advies naar licentie2go.com/radio.
11: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
12: Omdat ik weet hoe belangrijk een doorbraak kan zijn als je erop wacht, steun ik medisch onderzoek naar vrouwengezondheid.
13: Iedereen heeft een eigen reden om na te laten aan een universiteitsfonds. Wat is die van jou? Maak essentieel onderzoek, onderwijs en talentontwikkeling mogelijk. Kijk op universiteitsfondsen.nl.
14: Omroep Zeeland.
0: Goedemorgen Zeeland. Nieuwtjes, gezelligheid en veel muziek met

0: Nick Kershaw en I won't let the sun go down on me. Goedemorgen en welkom bij Goedemorgen Zeeland. Tot 12 uur op je radio. En meekijken kan natuurlijk online of via je tv. En als je wil reageren, nou dan doe je dat via 0118 4999. En ik vind het heel leuk als ik iets van je hoor.
1: Goedemorgen. Je luistert naar Omroep Zeeland.

Fleetwood Mac en Save Me. Laten we eens even kijken wat er allemaal gebeurde op de dag van vandaag, 2 september, maar dan in de geschiedenis. Op 2 september 1666, het is even geleden, toen brak de grote brand van Londen uit. En die brand die verwoest dan een groot deel van de Engelse hoofdstad. Ongeveer 13.000 huizen gaan in vlammen op. Kun je je voorstellen? Een groot deel van de oude stad wordt verwoest. En ook de oude kathedraal St. Paul gaat in vlammen op. En volgens de overleveringen vallen er relatief weinig slachtoffers. Op 2 september 1945 ondertekent Japan de officiële overgave aan boord van het Amerikaanse schip USS Missouri. En dat betekent het definitieve einde van de Tweede Wereldoorlog. En op deze dag in 1967 wordt prins Willem-Alexander, de latere koning der Nederlanden, gedoopt in de Sint-Jacobskerk in Den Haag.

Rutschakot met vrede. En deze zangeres is jarig vandaag. Ze deed trouwens met dit nummer mee aan het Songfestival in 1993 en werd toen zesde. Nou, vandaag wordt ze 66 jaar. Nog meer jarigen, want Selma Hayek, de Mexicaanse filmactrice, wordt vandaag 60. Keanu Reeves, de Canadese filmacteur, wordt vandaag 62. Esther Oosterbeek van de Dolly Dots, zij wordt 67. En Mark Harmon, dat is die acteur uit NCIS, die wordt vandaag 75.

ZLM Tour. Kom naar Zeeland. En de eerste twee etappes zie je live bij Omroep Zeeland. Op woensdag 2 september begint de etappekoers in Capelle met een spannende tijdrit. Live op tv vanaf 17:50. En een dag later, vanaf 14:30, zie je de etappe naar Heinkesand. 2 en 3 september, de ZLM Tour. Live op tv bij Omroep Zeeland.

0: En dit was Zeeuws, dit was Bidi. En ondertussen is Remco aangeschoven, dus we gaan naar het Zeeuwse nieuws.
1: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
0: Remco, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Elsa. Op het Veerse Meer is een groot ponton aangekomen. Samen met een ponton dat over 2 weken arriveert, gaat netbeheerder Tennet daar kabels mee leggen. Die pontons zijn speciaal voor deze klus gemaakt, zegt Tennet.
3: Normaal gesproken op de Noordzee hebben we van die hele grote schepen met grote kabels die we daar dus in de bodem kunnen leggen. Maar zo'n groot schip past niet op het Veerse Meer. Kan niet door de sluizen. Dus daarom hebben we speciaal ponton samen met de aannemer ontwikkeld.
2: En de kabels van Tennet brengen uiteindelijk stroom van windparken op zee via het Veerse Meer naar een aansluitpunt bij Borselen. Het is voor het eerst dat Tennet dat doet in een meer. In Oostburg is de opsporingsdienst van de Belasting bezig met een onderzoek. Inspecteurs van de Fiat zijn een huis binnengevallen. Luisteraars melden aan Omroep Zeeland dat meerdere auto's worden doorzocht. Aanleiding is onduidelijk. De boom op een begraafplaats De Zille in Zierikzee is genomineerd als boom van het jaar. Natuurfonds SBNL, die de verkiezing organiseert, noemt die Oosterse plataan een levende kathedraal. De stam is bijna 5 meter in omtrek en de boom staat er al zo'n 200 jaar. In elke provincie is een boom uitgekozen. Stemmen kan tot 30 oktober. Het nieuwe gebouw van de Versluisschool in Aagtekerken wordt zo dadelijk officieel in gebruik genomen. Het staat op dezelfde plek als het vorige gebouw. De ingang is nu wel verplaatst van de Prelaatweg naar de Brouwerijweg, want die is rustiger. En het weer in Zeeland, geregeld bewolking met lokaal wat regen of motregen, tussendoor ook zon en het wordt 21 tot 22 graden. Nieuws en weer vind je ook in onze app en op omroepzeeland.nl.
1: Zeeland. Nieuwtjes, gezelligheid en veel muziek. Met

Taylor Swift en I Knew It, I Knew You. Wij spelen ons spelletje Wat is het met een vraag over een grote boom in Zierikzee. Want een boom op begraafplaats Zillen in Zierikzee is genomineerd als boom van het jaar. Ik wil weten hoe groot de stam van die boom is in omtrek. Dus hoeveel meter? 0118-499999. Het is natuurlijk de bedoeling dat we er ook nog eens met z'n allen op gaan stemmen. Dus als je mee wilt doen met ons spelletje, hoe groot in omtrek is die boom die genomineerd is uit Zierikzee als boom van het jaar? 0118-499999.

0: Robert Cray in Right Next Door. Een boom op begraafplaats De Zille in Zierikzee is genomineerd als boom van het jaar. Ja, nou moet er natuurlijk zoveel op gestemd worden dat hij ook echt de boom van het jaar wordt. Raoul, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Hoe groot is de stam in omtrek?
1: 5 meter.
0: Ja, dat is enorm, hè?
1: Ja.
0: Maar goed, maar die boom...
1: Die staat er al meer of 200 jaar.
0: Ja, precies, precies. Is er in Ede een boom die daar ook voor in aanmerking zou kunnen komen?
1: Nee, dat gewoon niet.
0: Nee? Nee. Het zijn allemaal maar mini-boompjes bij jullie.
1: Ja.
0: Nou, het levert je in elk geval wel een plekje op in de verloting bij Elias zaterdag. Dus blijf even aan de lijn.
1: Ja, dat is goed.

0: Bente en 3, 2, 1. Aankomend weekend gaat Jolanda Beck uit Hulst fietsen om geld in te zamelen voor onderzoek tegen Parkinson. De Philippe Gilbert Kouberg Classic. En ik heb haar aan de lijn. Jolanda, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Elsa.
0: Jolanda, waarom doe jij mee?
1: Ja, zoals je net zei, Bike for Parkinson is een initiatief van Parkinson Nederland. En zij zamelen geld in voor onderzoek tegen Parkinson. Nou, zo'n 13 jaar geleden kreeg ik zelf de diagnose Parkinson. Dus ik weet uit ervaring en ik zie het ook om mij heen hoe groot de impact is op de patiënt en op het gezin als je die diagnose hebt.
0: En dan is het heel bijzonder dat jij eigenlijk terug in staat bent om op de racefiets te stappen, hè?
1: Dat klopt, ja. Want op dit moment is de ziekte nog niet te vertragen of te stoppen, laat staan te genezen. Dus op dit moment, het enige wat men kan doen is de symptomen bestrijden. En ik heb zelf vorig jaar een DBS-operatie gehad, dus een hersenoperatie. En daarmee hebben ze de symptomen een heel stuk terug kunnen dringen en kan ik weer op de racefiets. Toen dacht ik, nou, dat is reden genoeg om mijn steentje bij te dragen aan deze actie.
0: Want die operatie die jij ondergaan hebt, dat is eigenlijk mogelijk doordat ze geld genoeg hadden om onderzoek te doen.
1: Ja, dat is wel al jaren geleden dat ze gestart zijn met dit soort operaties, maar ze verfijnen het steeds. En dat kan natuurlijk alleen als je heel veel onderzoek doet, want een hersenoperatie is niet niks.
0: Wat ondervind jij dan nu nog dagelijks?
1: Van de ziekte bedoel je?
0: Ja?
1: Ik heb wat ik niet meer ondervind is dat ik heb geen tremor meer. Ik heb geen overtollige bewegingen meer. Maar ik ben wat trager in mijn bewegingen. Ik denk dat ik soms ook wat trager ben in mijn denken. En ik kan niet meer zingen.
0: Oh, wat gek.
1: Ja, nee. Ik kan wel zingen, maar ik zing vals. Dus dat is beter dat ik dat niet meer doe.
0: Nee. En is dat na de operatie?
1: Dat is, dat is in de loop van de ziekte zo begonnen. En dat, nu is het op dit niveau dat ik denk, nee, dit moet ik niet meer doen.
0: Nee. Nou, dat is dan aan de ene kant heel jammer. Maar aan de andere kant kan ik me voorstellen dat jij heel blij bent dat die operatie zo succesvol was.
1: Nou, het is echt precies wat je zegt. Het is jammer dat zingen, maar niet meer dan dat. En ik ben nog elke dag zo blij en zo dankbaar dat het... Ja, ik heb eigenlijk mijn oude leven weer terug. En dat is fantastisch.
0: Ja. Zeg, even over het fietsen. Wie fietst er met jou mee?
1: Mijn dochter, Josephine. Zij had het gezien op internet en ze zei, goh, mam, zullen we dat niet proberen? Toen dacht ik eerst nog van, oei, kan ik dat wel, maar... ik ben achteraf heel blij dat zij het initiatief heeft genomen.
0: Het is een tocht waarbij je telkens lussen fietst en weer op hetzelfde punt komt. En hoeveel lussen gaan jullie rijden?
1: Ja, ik zet in op 1 van 40 kilometer.

0: Ja, en dat zou ontzettend. We zijn natuurlijk al heel blij met hetgeen wat we nu binnen hebben, maar nog iets meer zou heel leuk zijn.
1: Ja. Ja, deze tocht die is geschikt voor wielerliefhebbers van elk niveau. Dus van doorgewinterde renners tot recreanten die Zuid-Limburg gewoon op eigen tempo willen ontdekken. In welke categorie valt jouw dochter?
0: Ja, dat is een goeie. Ik denk dat die een beetje tussenin zit. Ik heb best wat getraind met haar samen. En ze fietst mij compleet naar huis, dat is wel duidelijk. Maar ja, dat klimmen, dat heeft ze natuurlijk ook bijna niet kunnen trainen. Dus nee, we gaan het zien.
1: Dat heb je niet in Hulst, hè?
0: Ik ben absoluut geen recreant. Nee, en op de zeedijk ben je ook snel boven. Dus
1: dat is waar. Nou, als je denkt, ik wil beide dames, Jolanda en Josephine, steunen. Samen trappen tegen Parkinson. Al doneer je maar een paar euro. Stuur even een appje aan 0118 499999. En krijg je van mij de doneerlink teruggestuurd. Jolanda, ik wens jullie heel veel succes, maar vooral ook heel veel plezier, hè?
0: Ja, nou, ik hoop dat het mooi weer is en we zijn er met heel veel mensen, dus ik denk dat dat niet anders kan.
1: Ja. Je hebt vast al naar het weerbericht gekeken.
0: Eigenlijk nog niet.
1: Nee?
0: Dus ik laat het wel een beetje over me heen komen.
1: Ja, fietsen doe je toch, hè? Weer of geen weer?
0: Ja, precies. Komt net buien de lucht uit, we gaan.
1: Oké, nou, heel veel succes.
0: De dankjewel.
1: Philippe Gilbert Kouberg Classic in Zuid-Limburg. Jolanda uit Hulst fietst hem samen met dochter Josephine. Samen trappen tegen Parkinson.

0: Bluff en Hemingway. En er komen appjes binnen van hoe kan ik doneren. Nou, dat is heel simpel. Dus als je Jolanda en de dochter wil steunen, zij gaan fietsen in Zuid-Limburg om zo veel mogelijk geld op te halen voor Parkinson. Want daarmee kunnen ze extra onderzoek doen. En Jolanda heeft zelf vorig jaar zo'n hersenoperatie gehad, waarmee ze heel veel verbeterd is. Nou, kwestie van dus even een appje sturen, krijg je van mij de doneerlink terug. 0118 499999. Nou, het is 3 minuten voor 10. Graag tot zo.
1: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
2: Wie bepaalt eigenlijk of een feest geslaagd is? Juist, de perfecte locatie. Daarom kiezen vele generaties voor Landlust. Historische charme met modern comfort. Van intieme diners tot vrolijke feesten. Reserveer op landlust.nl.
3: Zilt, het Zeeuws installatieteam. Van elektrotechniek zoals zonnepanelen, laadpalen, groepenkasten en batterijen tot verwarming, ventilatie en sanitaire technieken. Met hoogopgeleide monteurs kun je eigenlijk geen betere partner vinden. Kijk alvast voor alle mogelijkheden op ziltinstallaties.nl. Zilt, Zeeuwse zekerheid.
2: Combineer je bezoek aan Landlust met onze vriendelijke alpaca's. Kijk op alpacazeeland.nl.
4: DJ'en op een festival, skydiven, roadtrippen door Albanië, varen, hiken. Dit wil je niet missen. Een hartinfarct kondigt zich namelijk niet altijd aan en kan onverwacht mooie momenten verstoren. Ken jij de risicofactoren? Lees meer op verstopjeniet.nl. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Amgen.
5: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren. Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
6: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
7: Wow, wow, pas op hoor. Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
8: Oh, nu al zin in zaterdag.
7: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
9: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
10: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
9: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
10: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
11: Omroep Zeeland.
12: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 10 uur.
11: Omroep Zeeland.
13: Clemens Peters met het NOS Journaal. In Augsburg in Zuid-Duitsland is het treinstation ontruimd na een explosie. 2 mensen raakten licht gewond. En ook liepen mensen gehoorschade op, meldt de omroep in Beieren. Ramen aan het stationsgebouw zijn beschadigd en het treinverkeer ligt stil. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft contact met 1 vermiste Nederlander in Nepal. Het is een vrouw die daar woont, zegt minister Berendsen. Meer informatie wil die volgens het ANP niet geven. Na de ramp vorige week raakten er 3 Nederlanders vermist in Nepal en Tibet. Het dodental van de vloedgolven in de regio staat op meer dan 1000. En nog altijd worden duizenden mensen vermist. Nederland heeft de Russische ambassadeur ontboden vanwege de drones met explosieven die zijn gevonden op en rond het vliegveld van Leipzig. Dat zei minister van Buitenlandse Zaken Tom Berendsen. Voorafgaand aan informeel overleg met ministers van Buitenlandse Zaken van de EU en andere Europese landen in Wicklow in Ierland. De Duitse regering zei gisteren dat Rusland verantwoordelijk is voor de drones op de luchthaven. Duitsland heeft ook de ambassadeur ontboden en sluit onder meer het Russische consulaat in Bonn en het Ruslandhuis in Berlijn. In Overasselt doet de politie ook vanochtend nog onderzoek naar het geweld van gisternacht. Er wordt onder meer gezocht naar bewijsmateriaal. Na de schietpartij, waarbij tientallen gewapende mensen betrokken waren, vroeg de politie inwoners om binnen te blijven. Maar inmiddels is het gevaar geweken. Tot nu toe zijn 34 mensen aangehouden. De politie zegt geen aanwijzingen te hebben dat er nog verdachten in de omgeving zijn. Vandaag wordt geprobeerd om meer bewijsmateriaal te verzamelen. Het weer geregeld zon en lokaal kans op een bui. Het wordt een graad of 21. Morgen vrij veel bewolking met soms wat regen. Aan de temperatuur verandert morgen weinig. Dit was het NOS Journaal.
14: Als ondernemer heb ik een fantastische partner aan Zeeuwse Zaken. De groothandel in relatiegeschenken. Kant-en-klare of pakketten op maat. Van streekproducten, souvenirs tot cadeaus. Zeeuwse Zaken, geboren uit passie voor Zeeland. Kijk alvast op zld.nl.
15: De winter lijkt misschien nog ver weg. Maar als je straks wil genieten van een warm en comfortabel huis, is dit het moment om in actie te komen. Met de isolatie van ISO Energy zit je er deze winter warmpjes bij. ISO Energy, de Zeeuwse isolatiespecialist.
16: Dag Jaap.
17: Hi.
16: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
17: Ja, we hebben echt veel nodig.
16: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
17: Klopt.
15: Nu tijdelijk 100 euro korting. Kijk op isoenergy.nl/winterklaar.
18: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
19: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
18: Ontdek welke rol bij jou past en meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
10: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
20: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
10: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
21: Get ready for the OG.
22: All y'all bitches wanna look like me.
23: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
24: With the OG's.
25: Omroep Zeeland.
26: Goedemorgen Zeeland. Nieuwtjes, gezelligheid en veel muziek met...

0: Miley Cyrus en End of the World. Goedemorgen en welkom bij Goedemorgen Zeeland. Het is woensdag en dat is de dag dat we altijd een museum bezoeken. Een Zeeuws museum. Veerle gaat op pad en ja, kijk niet zomaar in het museum rond. Nee, er wordt één museumstuk belicht. Nou, in dit geval is het net even iets anders, want ze nam een kijkje in Fort Ellewoudsdijk. En hoe dat ging, nou, dat hoor je straks.
1: Goedemorgen, je luistert naar Omroep Zeeland.

Tolen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keuze.

0: Adele en Turning Tables. Veerle was in museum Fort Ellewoudsdijk. En nou ja, normaal gaat ze naar een museum, een Zeeuws museum, en belicht daar één museumstuk. Maar ja, Fort Ellewoudsdijk is eigenlijk al een museumstuk op zich. We gaan luisteren wat ze daar precies allemaal ontdekte.
1: Het is een prachtige dag en ik heb geluk, want ik mocht lekker naar buiten. Ik ben namelijk bij Fort Ellewoudsdijk. En daar heb ik een afspraak met gids, oh nee, fortwachter moet ik zeggen, Ad. Ad, hallo.
2: Hallo.
1: Ja, er zijn hier, als ik even rondkijk, 19 ruimtes die allemaal een functie hebben gehad. Kun jij aan ons iets vertellen over deze plek?
2: Ja, dit fort is gebouwd ter bescherming van de territoriale rechten op de Westerschelde. Men was bang dat Engeland en Frankrijk hier aanspraak op wilden maken. Bovendien was het in 1830, net na de Belgische opstand, best belangrijk om controle te hebben over de Westerschelde. En dat zat er met name in het feit dat de economische steden Antwerpen en Gent, dat die beschermd en gecontroleerd moesten worden.
1: Oké, en is dat gelukt?
2: Ja, dat is aardig gelukt. Het is zelfs zo aardig gelukt dat op een gegeven moment besloten is om tol te heffen. En dat betekende dat het een behoorlijk inkomen was, jaarlijks 600.000 gulden, die we hiermee verdienden. De Belgen hebben dat later voor heel veel geld afgekocht. Dus we zijn er niet echt armer van geworden.
1: Wat gebeurde hier dan precies? Want ik zie hier bijvoorbeeld een bordje officiersruimte. Hoe moet ik dan zien wat hier bijvoorbeeld binnen gebeurde?
2: Nou, hier zaten de officieren. Tijdens de Eerste Wereldoorlog waren dat 6 officieren, verdeeld in artillerie en in infanterie. Die hebben hier gezeten, maar die waren wel een beetje luxe gewend. En dat hadden ze ook, want ze waren zo slim geweest om hierachter kasten te zetten.
1: We lopen nu in een grote, ja, ronde tunnel, zou ik willen zeggen.
2: Dat, ja, dit is een krijg je erbij. Dit is een kazemat.
1: Een kazemat?
2: Ja. Okay. En die 19 overwelvende ruimtes zijn dus als het ware 19 kazematten. En het zijn eigenlijk allemaal kamers. En er zitten keukens in, 2 keukens. Een officierskeuken en een soldatenkeuken en een soldatenmes. En dit is dan de officiersruimte. En hier hadden ze in de Eerste Wereldoorlog kasten gebouwd. En daar sliepen ze op strobalen.
1: Maar jij zei net luxe.
2: Ja.
1: Strobalen zijn toch niet zo luxe?
2: Nou, de soldaten hadden houten britsen en hun hadden metalen bedjes. Dat was de luxe.
1: Oh.
2: En een van de soldaten, die kwam hier uit het dorp.
1: Uit Ellewoudsdijk.
2: Uit Ellewoudsdijk. En op een gegeven moment vroeg de kapitein aan hem, hebben jullie niet eens goede verse kippen? Dat wij eens lekker kunnen eten, een kippetje kunnen eten. Toen zei die jongen, ja, dat is prima, daar kan ik voor zorgen. Toen kreeg hij een permissiebriefje om even thuis die kippen te gaan halen. Maar hij vroeg aan de kapitein, kan ik dan ook niet meteen thuis gaan slapen? Want dan hebben jullie in ieder geval meer ruimte om te slapen.
1: Oh, hij wilde iedere nacht vanaf dat moment thuis gaan slapen.
2: En toen pakte die kapitein hem vast en die zei, kom maar eens mee, hier slaap ik ook. En hij zei, en jij thuis, lekker in een veren bedje bij je moeder liggen? Dat gaat niet gebeuren. Jij slaapt hier vannacht ook.
1: Oh.
2: En dat was het einde. En toen zei hij, en nu ingerukt en de kippen halen.
1: En wanneer was dit ongeveer?
2: Dit was in 1914, 1915.
1: Oké, dus tijdens de Eerste
2: Tijdens de Eerste Wereldoorlog, ja.
1: Dus hij moest toch hier op zijn houten bed gaan slapen.
2: Ja, precies. En dat was hard.

0: Maroon 5 en This Love. 10:30, tijd voor het Zeeuwse nieuws.
1: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
0: Martijn, goedemorgen.
2: Elsa, ook goedemorgen. Op het Veerse Meer is een groot ponton aangekomen. Samen met een ponton dat over 2 weken arriveert, gaat netbeheerder Tennet er kabels mee aanleggen. Die pontons zijn speciaal voor deze klus gemaakt, vertelt een woordvoerder van Tennet.
3: Normaal gesproken op de Noordzee hebben we van die hele grote schepen met grote kabels die we daar dus in de bodem kunnen leggen. Maar zo'n groot schip past niet op het Veerse Meer. Kan niet door de sluizen. Dus daarom hebben we speciaal ponton samen met de aannemer ontwikkeld.
2: De kabels van Tennet brengen stroom van windparken op zee door de Veerse Gatdam en het Veerse Meer naar een aansluitpunt bij Borselen. Het is voor het eerst dat Tennet dit doet in een meer. En in Oosburg is de Field bezig met een onderzoek. Inspecteurs van de Field zijn een huis binnengevallen. Luisteraars melden aan Omroep Zeeland dat meerdere auto's worden doorzocht. De aanleiding is nog onduidelijk. En een boom op begraafplaats De Zille in Zierikzee is genomineerd als boom van het jaar. Natuurfonds SBNL, die de verkiezing organiseert, noemt de Oosterse plataan een levende kathedraal. De stam is bijna 5 meter in omtrek en de boom staat er al zo'n 200 jaar. In elke provincie is een boom uitgekozen. Stemmen kan tot 30 oktober. En het nieuwe gebouw van de Versluisschool in Aagtekerk wordt vandaag officieel in gebruik genomen. Het gebouw staat op dezelfde plek als het vorige gebouw. De ingang is nu wel verplaatst van de Prelaatweg naar de Brouwerijweg, omdat die rustiger is. Dan nog het weer in Zeeland. Geregeld bewolking vandaag met lokaal wat regen of motregen. Tussendoor komt de zon ook nog even tevoorschijn. Het wordt maximaal 21 tot 22 graden. En tot zover dit nieuwsoverzicht van 10:30 bij Omroep Zeeland. Uiteraard online terug te vinden. Dat is in de app of via omroepzeeland.nl.
1: Zeeland. Nieuwtjes, gezelligheid en veel muziek met

0: Stella Lefty was dit met Boston. Ja, nou, toeval bestaat niet, zeggen ze wel. We hadden daarnet Jolanda, die ging fietsen voor Parkinson, omdat ze zelf Parkinson heeft. Vorig jaar een operatie kreeg en daar zo mee geholpen was dat ze nu toch kan gaan fietsen. Ja, nu heb ik hier twee broers in de studio. Simon uit Vlissingen en Jacques uit Kattendijke. Mannen, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Jullie hebben allebei een hersenaandoening, maar niet dezelfde.
1: Nee.
0: En dan kijk ik even naar Jacques. Jacques, jij hebt Parkinson ook.
2: Ik heb Parkinson, ja.
0: Ja, en jij bent ook geopereerd.
2: Ik ben in 2023 ben ik geopereerd. En heb ik een deep brain stimulation set in mijn hoofd gekregen.
0: Ja, jij moet even de microfoon een klein stukje naar je toe trekken.
2: Ja.
0: En dat betekent dus dat je op de operatietafel een soort elektronen in je hoofd krijgt.
2: Ja, je kan hier nog zien lopen zo. En dat loopt naar een kastje toe die in mijn borst is ingebracht. Een soort computertje. Die elektrische pulsen geeft naar mijn hersenen, waarmee de Parkinson verschijnselen worden onderdrukt.
0: En daar merk je niks van?
2: Nee.
0: Je voelt niks trillen in je lijf?
3: Nee. Word je een beetje beter, toch?
2: Meestal wel, ja.
0: Simon, wat heb jij?
3: Goedemorgen. Binnen onze familie zijn nogal wat depressies aanwezig. Dus ik heb ook een forse depressie gehad. Eentje die niet zozeer is veroorzaakt door oorzaken van buitenaf, maar van binnenuit. En dat heeft dan meer met je genetisch gestel te maken. Dus dat zit bij ons in de familie.
0: Dat betekent dat je iets tekort komt of iets te veel hebt?
3: Dat komt dat je neurotransmitters in je hersenen, zijn stofjes in je hersenen, dat die niet goed werken. En dat is eerst geprobeerd met medicijnen te corrigeren, maar dat is niet gelukt. En dus heeft men ook met elektriciteit mij kunnen helpen. En dat zijn elektroshocks. Dan wordt er een epileptische aanval opgewekt met elektriciteit op je hersenen. En dan komen die stofjes wel allemaal goed vrij en gaat je depressie op den duur voorbij.
0: En heeft het geholpen?
3: Dat heeft geholpen, ja. Na 33 keer uiteindelijk wel. Dus daar ben ik heel blij mee.
0: 33 keer?
2: Ja. De aanhouder wint, hè?
0: Ja. Ik vind elektroshocks bijna klinken als van de vorige eeuw of zo.
3: Ja. Het is een oud middel, maar het wordt nog steeds wel gebruikt, hoor. Met name als mensen niet zozeer kunnen niet goed reageren op medicatie.
0: En is het nou zo dat als het bij jou weer slechter gaat, dat ze het gewoon weer opnieuw doen?
3: Nee, gelukkig is dat nog niet gebeurd. Het zou in principe, in theorie zou dat ook wel kunnen. Gebeurt wel eens bij mensen. Maar gelukkig ben ik een beetje op onderhoudsmedicatie ingesteld die het goed maakt. En die elektriciteit is gelukkig voorlopig niet nodig.
0: Ja. Jullie zijn broers.
3: Ja.
0: Je hebt allebei iets wat met je hoofd te maken heeft.
3: Ja.
0: Heb je dan steun aan elkaar? Of zijn jullie aandoeningen zo verschillend dat het niet te vergelijken is?
2: We hebben wel steun aan elkaar. Zeker toen Simon zwaar onder zijn depressies leed. Ging gewoon iedere woensdag naar hem toe. Dus iedere woensdag moest hij wel zijn bed uitkomen en moest hij wel die zware gang maken naar de deur om mij binnen te laten. En de ene woensdag was de andere niet. Soms was het gewoon prima en ging het goed. Maar er waren ook dagen dat hij niet uit zijn bed kwam. En dan kwam ik in ieder geval om hem uit zijn bed te halen. En dan had hij in ieder geval een reden om eruit te komen. En dan gingen we muziek maken.
0: Toen was het niet denkbaar dat je nu hier zou zitten?
3: Nee, absoluut niet. Nee, het was het hoogst haalbare dat ik misschien eens een dag uit mijn bed zou komen. Het heeft maanden geduurd. Ik maandenlang vrijwel alleen maar in mijn bed lag. Dat is ook een belangrijk kenmerk van die depressies. Hè? Dat mensen zich sociaal terugtrekken en bijna nergens van kunnen genieten. En ook overal tegenop zien. En dat was toen ook in die periode een duistere periode waarin het allemaal het geval was. Ja.
0: Nou hebben jullie heel veel aan muziek gehad.
3: Ja, absoluut.
0: Ik praat in de verleden tijd, maar eigenlijk nog steeds, toch?
2: Ja, gewoon nog steeds.
0: Ja. Wanneer is dat begonnen?
3: Ja, nou eigenlijk maken we al sinds onze 12e muziek met elkaar. In het begin konden we nog niet zoveel Engels zingen, maar dan deden we dat fonetisch. En op ons 14e zijn we wat gitaar gaan spelen. Jacques is later sax gaan spelen. En nou ja, er is ook een beetje keyboard en een beetje drums bijgekomen. En zodoende kunnen wij liedjes maken. En dat hebben we van jongs af aan ook al gedaan. Voor bruiloften en partijen binnen onze familie schreven we wat liedjes. En dan traden we ook op. En Jacques zit nog in een band. En ik heb in een band gezeten vroeger. Dus ja, muziek is een rode draad door ons leven. En hij heeft ons wel geholpen ook.
0: Met
3: onze aandoeningen. Ja.
0: Ja, maar op de momenten dat jij zwaar depressief in je bed lag, even geen muziek.
3: Geen muziek, nee. Nee, dat betekende allemaal niks meer voor me. Het had weinig dingen in het leven die hadden nog betekenis, ja.
2: Ja, maar toch, als we toen een uurtje gespeeld hadden, zat je er anders bij.
3: Ja, dat is waar. Het heeft uiteindelijk wel...
0: Want Jacques, je kreeg hem wel zover?
2: Ja. Het was wel eens af en toe een beetje zeuren, een beetje doordrammen. Maar ja, hij deed het dan wel. En dat knapte hij toch iets van op. Ja. En van Lieverlee ging hij steeds meer doen. En toen op een gegeven moment kwam er ook een moment... Want je bent altijd wel goed blijven spelen.
3: Ja. Dank je.
0: Vanaf welk moment zijn jullie je de E-Brain Brothers gaan noemen?
3: Ja, eigenlijk vanaf het moment dat we met elektriciteit werden behandeld allebei. En toen dachten we van ja, we zijn brothers en E-Brain Brothers. En we hebben zelfs allebei dezelfde tatoeage met in het hersengedeelte van deze poppetjes een elektrisch circuit. En ook een jackplug voor versterkers. Dus daarmee zijn we verbonden. En sinds die tijd... noemen wij ons de E-Brain Brothers.
0: Ja.
3: Maar alleen maar groene stroom, hè?
0: Oh, alleen maar groene stroom. Nou zou ik zo graag iets van jullie laten horen... maar de techniek laat ons even in de steek. Wat voor soort muziek maken jullie?
2: Alles.
3: Gevarieerd. Popmuziek, rockmuziek. Soms Nederlandstalig. Meestal Engelstalig, maar ook wel Nederlandse liedjes. En ook met andere muzikanten. En bijvoorbeeld twee zangeressen waar we wel eens wat liedjes mee maken...
2: Dus een beetje ook te gaan ontwikkelen. Op een gegeven moment kwamen we erachter dat we best wel leuke liedjes schreven. Niet echt dat we nou...
0: Dat vond je zelf? Of dat zei iemand anders?
2: Het begon eigenlijk met een liedje dat we een ode schreven aan onze ouders.
3: Ja.
2: En toen hebben we nog een ode geschreven aan onze vroegere minnaressen.
0: Ja. Oh, dat was een hele lange ode.
2: Even een kort liedje, maar wel mooi.
3: Ja.
2: En... van Lieverlee... Ik zat ook in een periode... Ik schrijf alles van me af. Dus ik zat ook in een periode met Parkinson en dat soort dingen... dat ik ook dingen van me af ging schrijven. En dat werden dan songteksten en die stuurde ik dan naar Simon. En die keek of hij er wat mee kon. En dan maakte die er een lied van.
0: Dus jij bent van de teksten en de jij bent van de melodieën.
2: Ja.
0: Aha. En hoe vaak spelen jullie nu samen?
3: Ja, nog steeds vrijwel elke week. Af en toe slaan we eens een weekje over als het iets niet uitkomt. Maar wekelijks doen we dat met elkaar. Ja. Vaste tijd, de woensdag. En dan spelen we de hele morgen spelen we muziek. We praten over muziek. En we geven elkaar feedback. Genadeloos eigenlijk. Hè. Zo van, als die tekst niet goed is, dan komt dat er ook ronduit uit. Dan kan je bij een broer wat doen natuurlijk.
0: Ja, ik weet niet. Broers die raken ook wel eens slaags.
3: Ja, inderdaad. Wij ook wel eens. Hoor.
0: Ja? Ja. Ja. Maar dat is dan ook weer bij
2: broers. Laatste keer moet ik me nog herinneren. Hoor.
3: Ja,
0: het is bij broers ook wel weer zo dat het dan ook wel weer goed komt, toch?
2: Zeker
0: wel,
2: dat zeker. Wel,
0: ja. Jullie spelen alleen thuis?
3: Ja.
0: Of sta je ook wel eens op een podium ergens?
2: Ja.
3: Jacques wel.
2: Spelen in Schade. De andere band uit Goes. Aanstaande zondag spelen we in Renesse. In de Stulp. Groot feest. Met een hele hoop andere artiesten. Zoals De Kraaien. Ik speel daar digitale saxofoon. Want een echte saxofoon om mijn nek is nogal zwaar. Maar op de digitale geef ik ook andere effecten aan het geluid. En ik voeg dingen toe bij de band. Dus Schade.
0: En wanneer kunnen we de E-Brain Brothers ergens aanschouwen? En vooral beluisteren?
3: Beluisteren wel. We zullen nog muziek naar jullie toesturen. Dat het wel goed gaat. Het zou heel mooi zijn. We hebben een nummer over... Jacques heeft een nummer over Vlissingen geschreven. Daar heb ik muziek op.
0: Dat is jullie geboorteplaats, hè?
3: Ja. Dat is onze geboorteplaats. Ja. En het zou wel heel leuk zijn om die eens een keer Omroep Zeeland gedraaid
0: te hebben. Nee, dat is afgesproken dan.
2: Dit is eigenlijk weer een verhaal apart. Dat nummer Vlissingen. Want uiteindelijk is het zo dat we het al lang al hadden geschreven. Maar gaandeweg onze ontwikkeling in gezondheid... want we gingen iedere keer allebei vooruit... Kwamen we erachter, ja, we hebben wel leuke nummers geschreven... maar wat doen we er eigenlijk mee? En toen hebben we in het voorjaar... een gelegenheidsband bij elkaar gekregen. En die hebben het nummer Vlissingen gespeeld... en opgenomen in de studio in Ellewoudsdijk. En dat is eigenlijk een heel leuk liedje geworden...
3: Ja.
2: Sterker nog, we zitten eraan te denken om het in te zenden voor mee te doen aan de top 40.
0: Oh, geweldig.
3: Ja, ambitieus.
2: En daar willen we dan ook een soort sponsoractie aan koppelen. Namelijk, of als mensen kunnen sponsoren als we erin komen. En dan ook een sponsor hoe hoog we komen. Zodat we dat kunnen doneren aan de Hersenstichting.
0: Oké. Okay. Tegen dat het zover is, kom je nog maar eens terug.
2: Nou, graag.
0: Normaal zijn wij heel neutraal wie er in de Zeeuwse top 40 komt. Ja. Ja. Maar als het voor het goede doel is, dan mag je dan weer wel reclame voor maken.
2: Oh, dat is heel mooi.
0: Dus zullen we afspreken dan tot dan?
2: Ja, heel graag.
0: En voor degene die nieuwsgierig is, je bent al te vinden op Spotify, hè?
3: Jawel.
0: De E-Brain Brothers. Voor maken.
2: Oh, dat is heel mooi.
0: Dus zullen we afspreken dan tot dan?
3: Ja.
2: Ja, heel graag.
0: En voor degene die nieuwsgierig is, je bent al te vinden op Spotify, hè?
3: Jawel.
0: De E-Brain Brothers.

0: Shakira en Underneath Your Clothes. Ja, wij hadden net in het bulletin, in het nieuws van Omroep Zeeland, over die boom in Zierikzee waar je op kunt stemmen. Ik denk, nou, laat ik dat eens even doen. Zie ik tot mijn grote schrik dat die boom nog maar 4 stemmen gekregen heeft. En er zijn bomen die zitten al dik over de 200 stemmen. Het zou toch wel heel leuk zijn als het dit jaar is een Zeeuwse boom wint. Hè? Dus als je mee wil doen en even wil stemmen voor de boom van het jaar, nou, stuur even een appje aan 0118-4999-99. Dan stuur ik je meteen die link terug. Dan hoef je het niet eens op te zoeken. Dan hoef je alleen maar te klikken en even op Zierikzee te stemmen.
1: Muziek uit Zeeland.

0: Kijken, good days. Graag tot zo.
1: Slaagt is juist de perfecte locatie. Daarom kiezen vele generaties voor Landlust. Historische charme met modern comfort. Van intieme diners tot vrolijke feesten. Reserveer op landlust.nl.
2: BYD, the number one in EV en PHEV. Nu ook in Zeeland. Autostore is de nieuwe BYD-dealer. Ontdek onze modellen en ervaar de toekomst van betaalbaar en kwalitatief rijden. BYD by Autostore. It's not a car, it's a BYD.
3: De winter lijkt misschien nog ver weg, maar als je straks wil genieten van een warm en comfortabel huis, is dit het moment om in actie te komen. Met de isolatie van ISO Energy zit je er deze winter warmpjes bij. ISO Energy, de Zeeuwse isolatiespecialist.
2: Autosturm is de nieuwe BYD-dealer voor Zeeland. It's not a car, it's a BYD.
4: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
5: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl, recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Vislovers. Verse vis, morgen in huis.
4: Ga voor persoonlijk advies naar licentie2go.com/radio.
5: Ga voor gezond. Ga voor vis. Bestel de lekkerste vis op vislovers.nl.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
8: Vanaf nu echt gezond eten? Eerst even naar Dirk. Want gezond eten hoeft helemaal niet duur te zijn. Met onze lage prijzen kies je elke dag voordelig voor verse en gezonde boodschappen. Op Dirk kun je rekenen.
9: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals,
10: wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg?
9: Of,
11: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
9: En, hoe werkt digitale zorg voor mij? Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
8: Nu bij Dirk, Silvo-kruiden. Diverse varianten, €1,49, komen altijd van pas.
12: Omroep Zeeland.
13: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 11 uur.
12: Omroep Zeeland.
14: Clemens Peters met het NOS Journaal. In Duitsland is opnieuw een incident geweest bij een hoogspanningsstation. Ditmaal in Bergheim in de deelstaat Noord-Rijn-Westfalen. Er vielen gisteravond stroomleidingen uit na kortsluiting. De politie heeft onderzoek gedaan en gaat ervan uit dat het stroomstation is gesaboteerd. Het incident volgt op een voorval gisterochtend in de deelstaat Brandenburg in het zuidoosten van Duitsland. Daar werden bij een hoogspanningsstation zelfgemaakte explosieven gevonden. Volgens de politie was er minstens één ontploffing. Wie er achter die incidenten zit, is niet duidelijk. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft contact met één vermiste Nederlander in Nepal. Het is een vrouw die daar woont, zegt minister Berendsen. Een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken zegt dat zij nu in de hoofdstad Kathmandu is. Bij de vloedgolf van vorige week in Nepal en Tibet raakten 3 Nederlanders vermist. Het dodental van de natuurramp in de regio staat op meer dan 1000. En nog altijd worden duizenden mensen vermist. Het treinstation in het Duitse Augsburg is korte tijd ontruimd geweest. Vannacht was er een plofkraak bij een juwelier in de buurt. 2 mensen raakten daarbij licht gewond. Vanochtend werd op het station een verdacht voorwerp gevonden, maar dat bleek loos alarm. Augsburg ligt tussen München en Stuttgart. Het treinverkeer lag er 1,5 uur stil. Nederland heeft de Russische ambassadeur ontboden vanwege de drones met explosieven die zijn gevonden op en rond het vliegveld van Leipzig. Dat zei minister van Buitenlandse Zaken Tom Berendsen, voorafgaand aan informeel overleg met ministers van Buitenlandse Zaken van de EU en andere Europese landen in Wicklow in Ierland. De Duitse regering zei gisteren dat Rusland verantwoordelijk is voor de drones op de luchthaven. Duitsland heeft ook de ambassadeur ontboden en sluit onder meer het Russische consulaat in Bonn en het Ruslandhuis in Berlijn. Het weer, geregeld zon en lokaal kans op een bui. Het wordt een graad of 21. Morgen vrij veel bewolking met soms wat regen. Aan de temperatuur verandert weinig. Dit was het NOS Journaal.
15: Een betrouwbare boot kan levens redden. Voor eilandbewoners in Tanzania is medische hulp nu uren of zelfs dagen weg. Voor zwangere vrouwen, baby's en kinderen betekent dat soms het verschil tussen leven en dood. MIVA maakt zorg wereldwijd bereikbaar. Jouw gift voor ambulancevervoer het levens. Doneer nu op miva.nl/radio.

0: 1. Kwalitatief rijden. BYD bij AutoStore. It's not a car, it's a BYD.
1: Reclame maken voor jouw bedrijf op radio, tv of via de site en app van Omroep Zeeland? Kijk op adverterenin-zeeland.nl.
0: AutoStore is de nieuwe BYD-dealer voor Zeeland. It's not a car, it's a BYD.

0: eerste stap naar meer vrijheid? Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach, een nies, een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven in Attens. Vertrouw op Attens.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Zo, gratis proefverpakking. Dat is Attent.
1: Nee, Attens met ds.nl.
3: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis. Inclusief vol pension tijdens de cruise, retourvluchten en een comfortabele extra hotelovernachting vooraf. Kijk op hollandamerika.com.
4: Stap in bij Koninklijke Klasse in het Spoorwegmuseum en ontdek hoe de Oranjes 150 jaar lang per trein reisden in hun eigen rijdende paleizen. Van daten tot staatsbezoeken, alles gebeurde in de Koninklijke Trein. Beleef het zelf in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Kaartjes boek je via spoorwegmuseum.nl.
3: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
5: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
6: Omroep Zeeland.
7: Goedemorgen Zeeland. Nieuwtjes, gezelligheid en veel muziek met...

0: Daddy Swims en Mr. Know-It-All. Goedemorgen en welkom bij het laatste uur van Goedemorgen Zeeland. Met daarin natuurlijk Check de Plek, ons spelletje waarbij we telkens weer een plek in Zeeland zoeken. Een stad of een dorp of een gehucht of een buurtschap. Of een plek waar helemaal niemand woont. En je krijgt sowieso maar één aanwijzing.
1: Goedemorgen, je luistert naar Omroep Zeeland.

De ZLM Tour komt naar Zeeland. En de eerste twee etappes zie je live bij Omroep Zeeland. Op woensdag 2 september begint de etappekoers in Capelle met een spannende tijdrit. Live op tv vanaf 17:50. En een dag later, vanaf 14:30, zie je de etappe naar Heinkesand. 2 en 3 september. De ZLM Tour. Live op tv bij Omroep Zeeland.

Bruno Mars en I Just Might meemaken. Een kat is donderdag per ongeluk onder de motorkap van een auto meegelift van Schiedam naar Dordrecht. En de eigenaren die werden gelukkig wel kort na de vondst ingelicht. Kat Chica werd door een dierenarts behandeld aan brandwonden. De meldkamer van Amivé die kreeg donderdag 2 telefoontjes over een kat die onder de auto zat. Amivé, dat is die stichting die zich inzet voor het opsporen van vermiste huisdieren. Nou, de groep schakelde al snel de dierenambulance in en belde de eigenaren. Want de kat was gechipt en goed geregistreerd. En Chica kwam al gauw op de stem van een van de eigenaren af. En die eigenaren die waren natuurlijk dolblij dat ze hun kat weer terug hadden. Uiteindelijk bleek ze dus brandwonden op de buik en de poten te hebben. En daar is ze aan behandeld. En Chica heeft ook medicatie gekregen. Maar uiteindelijk is het allemaal goed afgelopen.

In Zeeland hoef je je nooit te vervelen. Zin in een uitje? Naar het theater, een expositie, een concert of film? Check Uit in Zeeland. Op tv, radio, de website of in de app. In Zeeland is altijd wat te doen. Uit in Zeeland. Veel plezier.

0: Danny Vera en Marlon Pichel en Try Again. Wij spelen zometeen Check de Plek. Dan zoeken we weer een plek in Zeeland. Maar eerst het Zeeuwse nieuws.
1: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
0: Martijn, goedemorgen.
2: Goedemorgen. De organisator van de onrustig verlopen demonstratie gisteravond in Tholen kijkt met een ontevreden gevoel terug op de avond. 200 mensen demonstreren tegen de komst van een noodopvang voor asielzoekers in de gemeente. De demonstratie begon rustig, maar de sfeer werd gedurende de avond steeds grimmiger. Uiteindelijk moest de ME eraan te pas komen en werden er 5 mensen aangehouden. Organisator Ferry Bannert zegt nog te hebben geprobeerd de gemoederen te bedaren, maar zonder succes. Aan Omroep Zeeland laat hij nu weten dat dit de eerste en meteen ook zijn laatste demonstratie was die hij heeft georganiseerd. Op het Veersemeer is een groot ponton aangekomen. Samen met een ponton dat over 2 weken arriveert, gaat netbeheerder Tennet er kabels mee aanleggen. Die pontons zijn speciaal voor deze klus gemaakt, legt een woordvoerder van de netbeheerder uit.
3: Normaal gesproken op de Noordzee hebben we van die hele grote schepen met grote kabels die we daar dus in de bodem kunnen leggen. Maar zo'n groot schip past niet op het Veersemeer, kan niet door de sluizen. Dus daarom hebben we speciaal ponton samen met de aannemer ontwikkeld.
2: De kabels brengen stroom van windparken op zee naar door de Veerse Gaddam en het Veersemeer naar een aansluitpunt bij Borselen. Het is voor het eerst dat Tennet dit doet in een meer. De werkzaamheden duren tot volgend voorjaar. De bioscoop in Terneuzen is zondag voor het laatst open. Dat de bioscoop zou gaan sluiten was al langer bekend, maar eigenaar Pathé had nog geen sluitingsdatum bekendgemaakt. De bioscoopketen nam de bioscoop in Terneuzen samen met die van Vlissingen in 2024 over van CineCity. Al snel werd duidelijk dat de bioscoop in Terneuzen zou gaan sluiten vanwege onvoldoende bezoekers. In Zeeuws-Vlaanderen is nu alleen nog een bioscoop in Hulst. En een boom op begraafplaats De Zille in Zierikzee is genomineerd als boom van het jaar. Natuurfonds SBNL, die de verkiezing organiseert, noemt de Oosterse plantaan een levende kathedraal. De stam is bijna 5 meter in de omtrek en de boom staat er al zo'n 200 jaar. In elke provincie is een boom uitgekozen. Stemmen kan tot half oktober. Dan nog het weer in Zeeland. Geregeld bewolking vandaag met lokaal wat regen of motregen. Tussendoor dan laat de zon zich ook nog wel eventjes zien. Het wordt maximaal 22 graden. En tot zover dit nieuwsoverzicht van 11:30 bij Omroep Zeeland. Uiteraard online terug te vinden in de app of via omroepzeeland.nl.
1: Omroep Zeeland. Goedemorgen Zeeland. Nieuwtjes, gezelligheid en veel muziek met...

En it's only love. Wij spelen Check de Plek, ons spelletje waarbij we telkens weer een plek in Zeeland zoeken. Een stad of een dorp of een gehucht, een buurtschapje of een plek waar helemaal niemand woont. Nou, je krijgt zo één aanwijzing en als je denkt te weten welke plek we zoeken, dan bel je of dan app je 0118 499999. Telefoon gaat wel altijd voor. Een middeleeuwse naam die verbonden is aan dit gebouw. 0118 499999. Middeleeuwse naam die verbonden is aan dit gebouw.

0: Elton John en Dua Lipa en Cold Heart. Middeleeuwse naam die verbonden is aan dit gebouw. Welke plek in Zeeland zoeken wij? Theo, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Elsa.
0: Wat denk je?
1: Middelburg?
0: Nee. Wat is dan het gebouw, de burg?
1: Ja, de burg, burgt.
0: Ja, en wat is dan de middeleeuwse naam?
1: Ja, middel is middeleeuws.
0: Nee. Zoek nog maar eens even verder, Theo.
1: Okay,
0: dat
1: verder denken. Yo, dank
0: dan je. Kijken we wat Tanny bedacht heeft. Tanny, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Elsa. Ik dacht de abdij in Middelburg.
0: Nee, want zoals ik al met Theo doornam, ja, wat is dan het middeleeuwse? De abdij zelf.
2: Ja.
0: Nee. Ja. Nee. Okay. Ik kijk even wat er op de app allemaal binnengekomen is. Aagtekerken noemt Jurgen. Nou, dat is niet goed. Alhoewel zijn denkwijze wel goed is. Erlin zegt Ter Hoge. Nee. Sylvia, Tempel van Nehalenia, ook niet goed. De Sint-Willy-Brodus-basiliek in Hulst. Nou, die gedachtegang is in zoverre goed dat het wel om een naam en een gebouw gaat. Maar nee, het is niet goed. En Corrie zegt Sint-Anna-Termuiden. Nee, dat is ook niet goed. Dus middeleeuwse naam die verbonden is aan dit gebouw. Bert komt binnen met Fort Ferdinandus. Is ook niet goed. 0118-499999.
3: Tot 12 uur. Goedemorgen Zeeland. Met Elsa van Hermel.

0: Frank Conimundo Trio en Feeling Good. Middeleeuwse naam die verbonden is aan dit gebouw. Ik denk, nou, dit is een makkie, maar het is helemaal geen makkie. Want ik zie op de app van alles binnenkomen, maar daar zit ook nog niet het goede antwoord bij. Peter, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Wat denk jij?
1: Ik denk Amasitia.
0: Amasitia? Nee, dat is niet goed.
1: Dat is niet goed.
0: Nee, dat is niet goed. Wat is dan het gebouw?
1: Dat is het gebouw.
0: Ja, dat is het gebouw zelf. En wat is dan de middeleeuwse naam?
1: Agatha, dat is een heilige.
0: Nee, het is niet goed.
1: Oké.
0: Nee, zoek verder.
1: Ja, oké.
0: Jan, goedemorgen.
2: Hallo.
0: Jan, wat denk jij?
2: Mijn dochter schrijver Sterne, zie ik zeggen.
0: Ja, dat dachten er met jou nog een paar.
2: Oh,
0: Marit bijvoorbeeld. Maar,
2: dat toch niet hoort.
0: Maar dat is niet goed.
2: Oh, jammer.
0: Nee, want wat is dan het middeleeuwse?
2: Ja, graven, die hoorde je in de middeleeuwen.
0: Oh ja, maar je hebt nu ook nog wel graven, hoor.
2: Ja, dat is er. Ja, oh ja. Ja.
0: Dus nee, het is niet goed.
2: Nee, niet goed.
0: Je moet meer echt in een naam zoeken. Dus
2: okay.
0: Een graaf, dat is geen naam. Dat is gewoon een titel, hè?
2: Ja, we hebben een heleboel.
0: Oké, nou, dit is tevens allemaal weer een tipje, denk ik. Sint Willy Broederskerk in Hulst komt binnen, dat is niet goed. Nou, ik heb nog iemand aan de lijn. Goedemorgen.
3: Dit is Petrus Poppen.
0: Hallo, wat denk je?
3: Terra Maris.
0: Terra Maris.
3: In Loodskapelle.
0: Mm-hmm. Maar wat is dan de naam? Maris.
3: Een kasteel?
0: Ja, nee. Nee, in dat geval moet je gewoon simpeler denken.
3: Oké, dankjewel.
0: Het wordt op de duur te ingewikkeld. Omroep Zeeland, goedemorgen. Hallo, met wie?
4: Hi, met Kees.
0: Kees, wat denk je?
4: Mauritsvoort.
0: Dat is heel mooi bedacht. Het is niet goed, maar je zit wel in de goede denkrichting.
4: Oké, okay, dankjewel.
0: Het is alleen een andere naam en het is een ander gebouw.
4: Oké, bedankt.
0: 0118-4999-99. Mauritshof komt binnen. Sardijntoren, slot Moermond, nog een keer Mauritsvoort. Keizersbolwerk voor de Rammekes. Nee, dat is allemaal niet goed. Kats met het Katshuis, Burghaamsteden, Gravensteen, Kloveniersdoelen, allemaal niet goed. Nou, je kunt nog een gokje wagen, of als je gewoon denkt van, nou, nu weet ik het, een naam en een gebouw, dus een middeleeuwse naam die verbonden is aan dit gebouw. 0118-4999-99. Omroep Zeeland, goedemorgen.
5: Goedemorgen met Tanny.
0: Tanny, wat denk je?
5: Fort Ferdinandus.
0: Fort Ferdinandus. Ja, dat is inderdaad een mooie naam en een gebouw. Maar nee, en het zit ook niet aan elkaar, hè?
5: Oké.
0: Het zijn twee losse, dus ze moeten in dit geval aan elkaar zitten. Omroep Zeeland, goedemorgen.
6: Ja, goedemorgen. Ik wou een beetje meedoen met dat spelletje.
0: Ja, en wat is je naam?
6: M. Visser in IJsendijken.
0: En wat denk je? Welke plek zoeken we?
6: Moment hoor. Ja? Moment hoor. Ja, wat zegt u?
0: Welke plek zoeken we?
6: Ja, klopt, ja. Welke plek zoeken we? Ik dacht Kloveniersdoelen.
0: Nee, dat is het helaas ook niet goed. Omroep Zeeland, goedemorgen.
7: Goedemorgen, met Adi van Iersel. Ik denk aan de Kloveniersdoelen.
0: Oh, Adi, dat zei de meneer voor je ook al, maar dat is niet goed.
7: Oh, toen was ik even buiten.
0: Ja, ja, dat is als je aan de lijn hangt, dan hoor je dat misschien niet. Maar nee, dat is niet goed. En er komt nog een keer de Willy Broederskerk in Hulst binnen. Maar ook dat is niet goed. Omroep Zeeland, goedemorgen.
8: Goedemorgen.
0: Met wie?
8: Met Selva in Oostburg.
0: Hallo, wat denk je? Welke plek zoeken we?
8: Ik denk het appartementencomplex Oostburg op de markt in Oostburg.
0: Nee, het is niet goed.
8: Nee.
0: Nee.
8: Dat was wel bij de Leeuwse naam voor Oostburg, hè?
0: Denk nog maar eens verder. Een middeleeuwse naam die verbonden is aan een gebouw. 0118-4999-99. Omroep Zeeland, goedemorgen.
9: Goedemorgen. Ik wil meedoen met de plaats.
0: Ja, en wat denk je?
9: Ik denk Sint-Lieves Monstertoren in Zierikzee.
0: Nee. Is ook niet goed.
9: Hef,
0: ja, en ik zit even te denken, ja, Lieven is dan de naam, hè? En ja. De toren, ja, dat, en het
9: dat
0: zit
9: is
0: nog
9: het gebouw.
0: En het zit aan elkaar, want dat zei ik er nog bij, hè, verbonden is.
9: Ja, ja.
0: Maar het is gewoon iets anders wat ik hier heb.
9: Oh, nou, dat is jammer. Ja. Succes.
0: Ja, ja. En ja, in die toren woont niemand, maar ik kan wel eens tip geven. Hier woont wel gewoon iemand. Het Belfort in Sluis komt nog binnen, maar daar woont ook niemand. Sint-Anna Termuiden, nee, nog een keer slot Moermond.

0: beledigd. En de ME en een politiehelikopter moesten uiteindelijk in actie komen. Ja, de medeorganisator die stopt ermee. Die zegt, ik heb dit één keer gedaan, dit ga ik niet meer doen. De stelling van vandaag waar je op kunt reageren, alvast via ons WhatsApp-kanaal. Een demonstratie die uit de hand loopt, schaadt de geloofwaardigheid van het protest. Ik ben benieuwd naar je mening, sowieso hoe dat daar is verlopen in Tolen. Kun je laten weten, zometeen om 17:30, inzicht u het maar.
1: Oké, dat doe je dus via 0118-4999-99. En wij zitten nog steeds in ons spelletje. IJzendijken is binnengekomen, Philipsdam, Sinuidskerken. Dat is heel mooi bedacht en dat is helemaal in de goede gedachtenlijn. Het is alleen de verkeerde plaats. Dat is ook weer een tip natuurlijk. Ik heb nog een telefoontje. Omroep Zeeland, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Hallo, met wie?
2: Magda Nagelkerken.
1: Hallo Magda, wat denk je?
2: Ik weet niet of het al genoemd is, maar Ellewoudsdijk, Fort Ellewoudsdijk.
1: Het is nog niet genoemd, maar het is niet goed.
2: Oké.
1: Nee. En het moet aan elkaar zitten, hè? Dus dat klopt dan ook net weer niet, want Fort staat los van Ellewoud. Omroep Zeeland, goedemorgen.
3: Ja, goedemorgen nog eens met Theo.
1: Theo, je geeft niet op, hè?
3: Nee, ik blijf het volhouden, want er is heel wat voorbij gekomen al.
1: Ja, en wat denk je?
3: Sint-Abtskerken?
1: Nee, die gedachtegang is heel goed, want Sint-Arenskerk komt ook net binnen. Maar dat is gewoon verkeerde eiland, zal ik er even bij zeggen.
3: Oké.
1: Dat is ook weer een tip, hè? Kleverskerken is nog binnengekomen, is niet goed. Omroep Zeeland, goedemorgen.
4: Goedemorgen met Dee uit Sinuidzee.
1: Hallo, wat denk je?
4: Oosterland.
1: Nee. Daar zit geen gebouw in, hè?
4: Nou, wel, er staat een kasteel, een Oosterstein.
1: Ik hoor van alles op de achtergrond. Volgens mij hoor ik mezelf 10 keer teruggalmen. Maar het is niet goed. Daar komt Bas met Sint-Rooskerken. Nou, laat ik zeggen dat hij steeds meer in de richting komt. Ga ik nog muziek draaien? Wat zal ik doen, Michiel?
0: Wil je nou doorgaan naar het 12?
1: Ja, volgens mij kunnen we wel tot 1 uur doorgaan.
0: Inderdaad,
1: dan. Want
0: ja.
1: Ik dacht echt, dit is in 1 minuut geraden. Maar dus niet. Nou, daar belt nog iemand. Laten we die nog een kans geven. En daarna gaan we naar Fleetwood Mac. Afgesproken. Omroep Zeeland, goedemorgen.
5: Goedemorgen met Wim.
1: Wim, wat denk je?
5: Sint-Rooskerk, is dat al genoemd?
1: Dat wordt nu net ook op de app genoemd, maar het is niet goed.
5: Maar dat is dezelfde plek, hè?
1: Ja, en je zit wel heel dicht in de buurt, moet ik zeggen, maar het is niet goed.
5: Even kijken. Ja, het is moeilijk om nou na te denken.
1: Ja, ik snap het. Mariekerken komt binnen, Meliskerken komt binnen, Aagtenkerken komt binnen, Boudewijnskerken komt binnen. Allemaal middeleeuwse namen. Nog een keer Meliskerken, nog een keer Mariekerken. Even kijken, Hoge Landen, nee. Met die kerken ging het zo goed in de goede richting. Maar helaas, Aagtenkerken komt nog een keer binnen, is niet goed. Wat zullen we dan maar doen? Gewoon nog even via de app. Dan kijk ik gewoon wel wat er morgen binnenkomt.
0: Ja, toch? Dan horen we morgen het antwoord ongetwijfeld.
1: Dan zit iedereen een hele middag erop te kauwen. Een middeleeuwse naam die verbonden is aan dit gebouw. Want Goedemorgen Zeeland zit er gewoon op. Ja, Grijpskerken komt nog binnen. Nee. Dat is niet goed. Je kunt gewoon nog eventjes doorgaan en via de app het insturen. Goedemorgen Zeeland is er morgen weer. En blijf vooral lekker bij Omroep Zeeland. Want zometeen dan krijg je het nieuws. En dan is Michiel er weer.
6: Ontdek alles voor jouw perfecte nachtrust bij TMC Wonen.
7: Dag Jaap.
8: Hi.
7: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
8: Ja, we hebben echt veel nodig.
7: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
8: Klopt.
9: Wie bepaalt eigenlijk of een feest geslaagd is? Juist, de perfecte locatie. Daarom kiezen vele generaties voor Landlust. Historische charme met modern comfort. Van intieme diners tot vrolijke feesten. Reserveer op landlust.nl.
10: Als ondernemer heb ik een fantastische partner aan Zeeuwse Zaken. De groothandel in relatiegeschenken. Kant-en-klare of pakketten op maat. Van streekproducten, souvenirs tot cadeaus. Zeeuwse Zaken, geboren uit passie voor Zeeland. Kijk alvast op zld.nl.

0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Ontdek de Achterhoek tijdens een kampeervakantie. Pure natuur, historische stadjes en bijzondere musea. Vraag de campingkaart Achterhoek aan en profiteer van leuke extra's. Laat je inspireren op kamperenindeachterhoek.nl.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Mike is terug. Mike Baudet gaat doen wat hij bij Podium Klassiek deed, maar dan een avond lang. Met verhalen over Bach, Gershwin, Sinatra, David Bowie, Freddie Mercury en Pharrell Williams. Met heldere uitleg en mooi pianospel. Muziekles zonder lijfstraffen. Vanaf september in het theater. Ga naar mikebaudet.nl voor de speellijst.
3: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
4: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
3: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
4: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
5: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
6: Omroep Zeeland.
7: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 12 uur.
6: Omroep Zeeland.
8: Clemens Peters met het NOS-journaal. Oud-minister van Binnenlandse Zaken Ollongren vindt dat de tijdelijke coronawet eerder in had moeten gaan. Dat zei ze voor de enquêtecommissie Corona. In mei 2020 was die wet al klaar, zo verklaarde ze. Maar de urgentie werd niet gevoeld door de Kamer en het kabinet. Uiteindelijk duurde het tot december voordat de wet in werking trad. Daarmee konden maatregelen worden genomen zoals de mondkapjesplicht en het verbieden van festivals. Doordat er dus een periode was waarin er geen wettelijke basis was voor de maatregelen, werden volgens Ollongren meerdere grondrechten geschonden. Bij een busongeluk in Egypte zijn minstens 21 mensen omgekomen, melden de lokale autoriteiten. De bus ligt gekanteld op de weg tussen twee populaire plaatsen aan de Rode Zee, in het oosten van het Sinaï-schiereiland. Naast de doden raakten ook ruim 20 mensen gewond. Aan boord waren mensen uit Egypte en Jordanië. Hoe het ongeluk kon gebeuren is niet bekend. In Duitsland is opnieuw een incident geweest bij een hoogspanningsstation. Ditmaal in Bergheim in de deelstaat Noord-Rijn-Westfalen. Er vielen gisteravond stroomleidingen uit na kortsluiting. De politie heeft onderzoek gedaan en gaat ervan uit dat het stroomstation is gesaboteerd. Het incident volgt op een voorval gisterochtend in de deelstaat Brandenburg in het zuidoosten van Duitsland. Daar werden bij een hoogspanningsstation zelfgemaakte explosieven gevonden. Wie er achter de incidenten zit is niet duidelijk. Staatssecretaris Erkens is geschokt door undercoverbeelden van actiegroep Animal Rights op konijnenhouderijen. Te zien is hoe levende vleeskonijnen bij de oren of kop worden gepakt en in kratten worden gegooid. Zieke dieren worden soms doodgeslagen op de grond. De beelden zijn gemaakt op 16 Nederlandse bedrijven. Erkens noemt het onaanvaardbaar hoe met de dieren wordt omgegaan. En hij zegt dat de NVWA de beelden gaat onderzoeken. Het weer, een afwisseling van wolken en zon. Lokaal kan er een bui vallen. Het is een graad of 21. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe en dan kan er hier en daar wat regen vallen. Morgen grijs en soms wat regen bij opnieuw 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Dag Jaap.
10: Hi.
9: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
10: Ja, we hebben echt veel nodig.
9: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
10: Klopt.
11: BYD, the number one in EV en PHEV. Nu ook in Zeeland. Autosturm is de nieuwe BYD-dealer. Ontdek onze modellen en ervaar de toekomst van betaalbaar en kwalitatief rijden. BYD by Autosturm. It's not a car, it's a BYD.
12: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
11: Autosturm is de nieuwe BYD-dealer voor Zeeland. It's not a car, it's a BYD.
1: Ontdek de Achterhoek tijdens een kampeervakantie. Pure natuur, historische stadjes en bijzondere musea. Vraag de campingkaart Achterhoek aan en profiteer van leuke extra's. Laat je inspireren op kamperenindeachterhoek.nl.
4: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
10: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte oortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
4: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
13: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer. Wees slim. Spoticar.nl.
14: Vlieg met me mee. Musicalsterren Simone Kleinsma, Brigitte Heitzer en vele anderen in een hartverwarmende musical met de hits van Paul de Leeuw. Een nieuw en vrolijk verhaal over drie generaties vrouwen van de schrijver van Oogappels. Te zien in meer dan 40 theaters, ook bij u in de buurt. Boek meteen op vliegmetmemeemusical.nl.
6: Omroep Zeeland.
7: Goedemiddag, Zeeland nu. Nieuws, weer en verkeer met Michiel Zwartepoort.
15: Ook vandaag kun je nog heel even het vuurwerk wat nu verboden is anoniem en zonder boete inleveren. Welk vuurwerk je precies moet inleveren, dat hoor je zo in deze Zeeland nu. En verder vandaag, de ZLM-tour start met een tijdrit in Capelle. En die ZLM-tour is een jaar afwezig geweest. Elke Frankaart vertelt over die beslissing van toen en blikt ook vooruit op de editie van dit jaar. En de afgelopen maanden is er in de binnentuin van ouderenzorginstelling Ter Rede in Vlissingen druk gebouwd aan een tuinkamer voor de gasten van het hospice. En inmiddels is die tuinkamer helemaal klaar. Gaat erover zometeen iets na 12:30 in de Zeeuwse Kamer. 11:55, een hele goede middag. Veilig en anoniem je vuurwerk inleveren. Gisteren kon je dat al doen in Terneuzen en vandaag in Middelburg. Inwoners die nog verboden vuurwerk thuis hebben krijgen dan geen boete als ze het tijdens deze actie inleveren. Op het parkeerterrein van Sportpark Vierse Poort staat tot 1 uur een busje waar je terecht kunt. Thijs ter Lauw, adviseur openbare orde en veiligheid bij de gemeente Middelburg, legt uit om welk vuurwerk het gaat.
16: Het gaat om consumentenvuurwerk. Dus we spreken dan van de categorie F2. Wat vanaf dit jaar, vanaf 1 augustus, ook verboden is om dat te bezitten en af te steken en te kopen. F3 en F4 was al verboden, het professionele vuurwerk. En wat alleen nog toegestaan is, vuurwerk categorie F1. Dat zijn de knalletjes en de sterretjes, zeg maar.
17: Wat voor vuurwerk is er vandaag al allemaal ingeleverd?
16: Ik weet niet precies wat, maar wel heel veel verschillende zaken. Ook zaken die bijvoorbeeld op boten gebruikt wordt om lichtkogels af te steken. Maar ook astronautjes en heel veel verschillend materiaal is al ingeleverd.
17: Nu begreep ik dat er heel zorgvuldig met dat vuurwerk wordt omgegaan. Het wordt goed verpakt in stevige plastic zakken en daarna in dozen gestopt. In welke staat verkeert het vuurwerk meestal wat wordt ingeleverd? Is het toch al oud of vergaan?
16: Nou, ik ben zelf niet het bedrijf wat het vuurwerk inneemt. Maar er komt ook wel oud vuurwerk, wat mensen al jaren thuis hebben liggen. En omdat ze nu weten van die inleveracties, denk ik, dit is wel het moment om het in te leveren.
17: Wat verwacht u verder van vandaag? Want gisteren liep het niet echt storm in Terneuzen bij het eerste inleverpunt. 7 mensen kwamen hun vuurwerk inleveren. Hoe denkt u dat in Middelburg verloopt?
16: Ja, we hebben al wel wat mensen voorbij zien komen om vuurwerk in te leveren. Dus ik denk wel dat we het aantal wat in Terneuzen is langsgekomen wel gaan overschrijden, zeg maar. Dus ik denk toch wel dat het redelijk succesvol gaat zijn. Maar het is verder onbekend hoeveel mensen nog vuurwerk thuis hebben liggen en hoeveel mensen ook van plan zijn te komen. We hopen zoveel mogelijk.
17: Wat zijn nou de reacties van de mensen? Want ik kan me zo voorstellen dat ze misschien toch ook wel een beetje balen als het inleveren. Dat ze zoiets hebben van wij hebben hier toch best wel in geïnvesteerd en nu moet het afgeven.
16: Dat merken wij niet. De mensen die komen zijn gewoon blij dat dit een moment is om er vanaf te komen. Veel mensen hebben dat toch thuis liggen en weten eigenlijk niet zo goed wat ze ermee moeten. En door deze inleverdagen en nu ook hier in Middelburg, ja, hebben ze toch een mogelijkheid om het gratis en anoniem in te leveren. Dus dat is heel erg fijn. Het wordt gewaardeerd door de mensen.
15: Dat kun je nog heel even doen. Tot 1 uur kun je je vuurwerk inleveren in Middelburg. En al dat ingeleverde vuurwerk wordt vervolgens door een gespecialiseerd bedrijf veilig afgevoerd. Nou, Sjoe Hiddes hoorde je in gesprek met Thijs Terlouw van de gemeente. Dan door naar vanmiddag, want dan razen er topwielrenners door Zeeland tijdens de ZLM Tour. Die start met een tijdrit in Capelle. Morgen rijdt de peloton van Westkapelle naar Heikenzand. En het wordt voor Ilko Frankaert een bijzondere editie. De Zeeuws-Vlaming werd in 2024 manager van de etappekoers en moest toen meteen een streep zetten door de ZLM Tour van vorig jaar. Een beslissing die moeilijk, maar noodzakelijk was, vertelt Frankaert aan sportverslaggever Jorben Weststraten.
18: Niet leuk, maar je moet dat doen. En dat is uiteindelijk gedaan. En als je dan ook ziet wat er tegenwoordig gebeurt, als er de veiligheid in het gedrang is, dan ben ik blij dat die beslissing genomen is.
19: Ja. Gelukkig is er dit jaar wel weer een ZLM Tour, is die koers niet omgevallen of iets in die richting. Er staat een mooi etappenschema, 2 etappes ook in Zeeland. Hier in Capelle de eerste. En dan van Westkapelle naar Heikenzand de tweede. Vertel eens over die etappes. Hoe blij ben je met die 2 ritten?
18: Ja, prachtige etappes natuurlijk. Als geboren en getogen Zeeuw ben je heel blij met 2 etappes in Zeeland. Eigenlijk 2,5, want we gaan ook nog op dag 3 over de Oesterdam. Maar zeker, we beginnen op dag 1 met de tijdrit in Capelle. Van Capelle naar Wemelding en terug naar Capelle. Ja, ik heb hem zelf ook verkend. Echt een prachtige tijdrit. En op dag 2 West-Capelle, weer mooi aan de Zeedijk starten we. En dan gaan we helemaal naar uiteindelijk naar de gemeente Borselen. En met veel lokale rondes in de zak van uit Beveland gaan we natuurlijk een hele mooie wedstrijd krijgen met een hele mooie sprint aanlopen op de Heikenzandse weg bij Heikenzand.
19: Ook een belangrijk verschil dit jaar is dat er natuurlijk van datum is geswitcht. Jullie hadden natuurlijk de ZLM altijd in juni als soort van voorloper op de Tour de France. Nu is het september geworden. Waarom is die beslissing genomen?
18: Nou ja, we zagen meer en meer dat het alles rondom het wielrennen verandert. We waren eigenlijk altijd de voorbereidingskoers op de Tour de France. Maar je ziet nou toch dat veel ploegen kiezen voor trainingskampen in die periode. We zagen ook dat de kalender steeds meer gevuld werd in juni. Dus we zijn ook met dat tussenjaar goed gaan kijken van, is dit nog de juiste datum? En ook daar met gesprekken met ploegen, met de koersdirecteur, zijn we uiteindelijk ook tot de conclusie gekomen. Begin september liggen meer kansen. Zeker ook als voorbereidingswedstrijd op de EK's en WK's.
19: Er gaat een mooi deelnemersveld, vertel eens.
18: Als je World Tour teams zoals Red Bull, Visma, Alpecin aan de start hebt, dat is toch gewoon wel het neusje van de zalm.
19: Ja, ik zie je ogen gaan glimmen als je het erover hebt.
18: Jazeker. Ja, als je ook als jonge jongen naar het wielrennen kijkt, dan kijk je ook naar de grote renners, naar de grote ploegen. Je liep zelf langs die mooie bussen van die ploegen. Ja, dan is het wel mooi dat die uiteindelijk hier ook mooi op dag 1 naar Capelle komen. Ja.
19: Die band tussen de ZLM Tour en Zeeland, kan je die eens omschrijven? Waarom is die zo sterk?
18: Ja, ik denk toch dat is van nature uit natuurlijk met onze hoofdsponsor ZLM-verzekeringen, met het hart in Zeeland. Maar ik denk ook de etappes die je hier kan leggen wel heel uniek zijn. Je staat altijd wind. Je kunt eigenlijk prachtig door de polders. Ik denk dat dat voor veel mensen ook wel iets unieks geeft en iets speciaals geeft. En ook als je de beelden van de afgelopen jaren ziet, ja, dat is toch prachtig. Dan mogen we toch trots zijn op deze provincie.
15: De eerste renner die begint vanmiddag iets na 5 uur met de tijdrit. En vanaf 6:10 zie je de ZLM Tour bij Omroep Zeeland. Presentator Jan-Jaap Coré die kijkt dan naar die tijdrit samen met wielrenster Sherin van Anrooy.

0: Muziek van Kajagoogoo, Omroep Zeeland en Too Shy. Het is 12:15. We gaan eens kijken naar het weer. Doen we met Mario Echthuizen. Mario, goedemiddag.
1: Goedemiddag, Michiel.
0: Ja,
1: het is nog lekker.
0: Inderdaad, maar de zon was vanochtend te zien. Nu lijkt hij een beetje te verdwijnen op sommige plekken, hè?
1: Ja, dat klopt. Vanmiddag is het ook wel zo dat op de meeste plaatsen nog wel heel eventjes de zon doorkomt. Vooral in het oosten van de provincie. Maar in de loop van de middag en ook vanavond dan overheerst bewolking die bovendien ook wat dikker gaat worden. En lokaal wat lichte buien regen gaat veroorzaken. De temperatuur die loopt op naar 21 graden. Er komt dus nog maar een klein beetje bij met wat we nu hebben. Dat is zo rond de 18, 19 graden. En hooguit kan het misschien nog 22 graden worden bij een meest matige wind uit zuidwest. Ook vannacht kan er nog wat lichte regen of motregen vallen. Op een enkele plaats kan er ook nog een opklaring te zien zijn. En het wordt dan niet koud, rond de 17 graden vannacht. Morgen is het vooral de bewolking en wat regen die zullen overheersen. De temperatuur is dan met 22 graden ongeveer hetzelfde als vandaag. De wind neemt wel wat toe. Pal langs de kust al tot vrij krachtig uit zuidwest. En ook vrijdag is het nog wisselvallig met ongeveer 23 graden en een krachtige wind. Dat is kracht 6 op de schaal van Beaufort. Uit zuidwest. En daarna zorgt een hoge drukgebied ervoor dat de wind tijdelijk naar noordwest gaat. En dan zien we zaterdag wat meer zon. Blijft het droog en wordt het 21 graden. Nou, en dan nog even snel de zondag. Ook veel zon met op enkele plaatsen een zomerse dag bij een afnemende zuidoostelijke wind. En dat betekent 25 graden of iets meer.
0: Oké, klinkt goed. Mario Echthuizen, dankjewel voor dit moment. Eén vertraging is op de weg gemeld door de AWB. Op de A29 sta je stil van Bergen op Zoom naar Rotterdam. Voor de afrit Numansdorp, een file van 3 kilometer. Je vertraging is er iets meer dan 5 minuten.

0: Sunday hoorde je Never Been Better. Het is 10:50. Dit is Omroep Zeeland, zometeen het laatste Zeeuwse nieuws. Eerst kijken we naar eventjes wat opvalt buiten onze provincie. In Overasselt, daar gaan politie en justitie verder met het onderzoek naar de schietpartij gisteren. Een groep gewapende mannen trok door de straten en er werd een man van 51 doodgeschoten. Waarschijnlijk had het iets te maken met een drugsconflict. Maar onderzoek moet dat uitwijzen.
1: Denk aan sporenonderzoek dat nu bij daglichten gedaan kan worden. Getuigen horen als die er zijn in de buurt. Misschien ook extra camerabeelden vinden. En ook nog een klus. Al die 34 verdachten moeten worden verhoord. Want de politie wil natuurlijk weten wie ze zijn. En wat is nou de toedracht geweest van de massale aanval daar in Overasselt?
0: Ondertussen is het wel weer rustig op straat. Buurtbewoners mogen weer naar buiten na een oproep om binnen te blijven. Niet iedereen voelt zich nog even prettig daar.
2: Ja, dat is toch gewoon apart. Ja, het is gewoon niet veilig daar. Mensen durven s'nachts niet eigenlijk, of s'avonds als het donker is, er even op. En dan staat er wel beveiliging, maar toch, ja, het voelt niet veilig hier. Voor zo'n klein dorpje.
0: In Nederland, of de inwoners die willen dat de woning wordt gesloten waar de schietpartij gisteren was. Dan naar het voetbal, want de transfermarkt is in de grote voetbalcompetitie sinds middernacht gesloten. Op de valreep was er nog een grote wissel. De Argentijn Enzo Fernandez die gaat voor 145 miljoen van Chelsea naar Manchester City. Een evenaring van het record. De portemonnee die werd volgens sportcommentator Suze van Klee van de NOS de afgelopen periode vaker getrokken in Engeland.
3: In totaal heeft de Premier League zijn eigen record ook weer verbroken. Nooit eerder werd er zoveel geld uitgegeven in een transferwindow. 4,1 miljard euro. Dat is een 500 miljoen meer dan vorig jaar. Dus ook absolute gekte wederom.
0: En die transfermarkt die gaat in Nederland pas komende nacht dicht. Dus er kan nog van alles gebeuren. De treinreizigers die hoeven niet meer onverwacht voor een kapotte lift te staan. In de NS-app onder het kopje toegankelijkheid wordt de route tegenwoordig automatisch aangepast om kapotte liften op stations te mijden. Rolstoelgebruiker Nick Bootsman vindt het handig omdat hij zijn reis nu beter kan plannen.
4: En ik heb hier nu al een reisje van Dordrecht naar Rotterdam-Alexander heb ik bijvoorbeeld ingevuld. Yeah. Kijk ik in de app. En dan zie je dat die reis, hoe ik hem ook wil maken, kan ik hem niet maken. Bij Braak zie je hier nu duidelijk in de app staan, de lift van perron 1-2 is kapot, dus daar kan ik niet heen. Dus in principe, ik weet nu wel een manier waarop ik hier kan komen.
5: Ja.
4: Dan moet ik naar Centraal, op Centraal de metro naar Beurs, daar overstappen op de metro naar Alexander en dan kan ik daar alsnog komen.
0: Nou, nieuwe functie dus in de app van de NS, om die kapotte liften dus tegenwoordig al eerder te zien.

0: Damiano David en Talk To Me hier bij Omroep Zeeland. Bijna 12:30, zometeen in de Zeeuwse Kamer gaat het over de tuinkamer bij Hospice Ter Reden in Vlissingen. Meer daarover hoor je zometeen. En Martijn van der Werf is er zo met het laatste Zeeuwse nieuws.
1: Psst. Hey, laat je van 11 tot 20 september onderdompelen in spraakmakende cinema. Tijdens Film by the Sea in Vlissingen.
2: Psst, de film gaat beginnen.
1: Oh, ik kijk nu het volledige programma op filmbythesea.nl.
3: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
4: Wie bepaalt eigenlijk of een feest geslaagd is? Juist, de perfecte locatie. Daarom kiezen vele generaties voor Landlust. Historische charme met modern comfort. Van intieme diners tot vrolijke feesten. Reserveer op landlust.nl.
3: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
5: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
0: Zeeuwse nieuws krijg je van Martijn van der Werf. Martijn, goedemiddag.
6: Michiel, goedemiddag. De 5 mensen die in Tolen zijn aangehouden gisteravond zitten allemaal nog vast. De politie hield ze aan tijdens de demonstratie tegen de opvang van asielzoekers in Tolen. 4 van de 5 verdachten komen uit de gemeente. De 5e verdachte komt uit Bergen-op-Zoom. De jongste is 21 jaar, de oudste 63. De 4 mannen en een vrouw werden aangehouden vanwege belediging en het verstoren van de openbare orde. De demonstratie waar zo'n 200 mensen op afkwamen begon rustig, maar werd gedurende de avond steeds grimmiger. Uiteindelijk moest de ME de rust herstellen. De organisator baalt ervan dat het uit de hand is gelopen en zegt nooit meer een demonstratie te gaan organiseren. De bioscoop in Terneuzen is zondag voor het laatst open. Dat de bioscoop zou gaan sluiten was al langer bekend, maar eigenaar Pathé had nog geen sluitingsdatum bekendgemaakt. De bioscoopketen nam de bioscoop in Terneuzen samen met die van Vlissingen in 2024 over van CineCity. Al snel werd duidelijk dat de bioscoop in Terneuzen zou gaan sluiten vanwege onvoldoende bezoekers. In Zuid-Vlaanderen is nu alleen nog een bioscoop in Hulst. Op het Veerse Meer is een groot ponton aangekomen. Samen met een ponton dat over 2 weken arriveert, gaat netbeheerder Tennet er kabels mee aanleggen. De kabels brengen stroom van windparken op zee door de Veerse Gatdam en het Veerse Meer naar een aansluitpunt bij Borselen. Het is voor het eerst dat Tennet dit doet in een meer. De pontons zijn speciaal voor deze klus gemaakt en de werkzaamheden duren tot volgend voorjaar. En de gemeente Hulst gaat het voormalige schoolgebouw van de Regenboogschool slopen. Het pand aan de Tabakstraat is er zo slecht aan toe dat de veiligheid niet meer is te waarborgen volgens de gemeente. Daarom wil wethouder Gino De Pauw dat het pand dit jaar nog tegen de vlakte gaat. Wat er met het terrein gaat gebeuren is nog niet duidelijk. Dan nog het weer in Zeeland. Geregeld bewolking vandaag met lokaal wat regen of motregen. Tussendoor laat de zon zich ook nog even zien. Het wordt erbij maximaal 22 graden. En tot zover dit nieuwsoverzicht van 12:30 bij Omroep Zeeland. Uiteraard online terug te vinden in de app of via omroepzeeland.nl.
0: Dankjewel Martijn. 1 vertraging is er gemeld door de ANWB. Dat is op de N57 van Rotterdam naar Middelburg voor Burg-Haamsteden. File van 2 kilometer. Je vertraging is er zo'n 5 minuten. Komt daardoor wegwerkzaamheden.
5: Omroep Zeeland. Goedemiddag, Zeeland.

0: Muziek voor Bluff bij Omroep Zeeland aan de kust. Het is 12:30 geweest, tijd voor de Zeeuwse Kamer. Ja, in de afgelopen maanden is er in de binnentuin van ouderenzorginstelling Ter Heide in Vlissingen druk gebouwd aan een tuinkamer voor gasten van het hospice. En inmiddels is de tuinkamer helemaal klaar en kunnen de eerste gasten er gebruik van maken. En we gaan over praten in deze Zeeuwse Kamer. Doen we met Marijke Kors en met Laura Oskam van het hospice. Goedemiddag, fijn dat jullie er zijn.
1: Dankjewel voor de uitnodiging.
0: Ja, geen dank. We gaan het straks hebben over die nieuwe tuinkamer. Maar eerst ja, het hospice, voor de mensen die het nog niet kennen. Wat is dat precies, Marijke?
1: Hospice is echt denk ik een zo thuis mogelijke setting voor mensen die in hun laatste levensfase zitten. En daar kunnen wij een mooie warme begeleiding geven om daar te komen sterven. Met begeleiding naar hun familie, naar hun kinderen. En dat zo thuis mogelijk te doen, zeg maar. Dus mensen die dat thuis niet kunnen, niet redden, geen mantelzorg daar genoeg voor hebben, of op wat voor redenen dan ook. Dat kan dan bij ons. En je hebt het woord palliatief, hè, dat hoor je wel eens. En palliatief betekent eigenlijk verzachtend. En dus eigenlijk is het palliatief terminale zorg. Want het is wel terminaal dat de mensen in principe niet langer te leven hebben dan 3 maanden. Want dat is de tijd dat je op het hospice, verzekeringstechnisch, mag verblijven. Dus het is een palliatief terminale zorg die wij als team bieden.
0: Het lijkt me een hele bijzondere en speciale plek om te werken.
1: Dat is het. Dat is absoluut waar. Het mooie van hier vind ik dat vaak de maskers afvallen. Mensen laten veel van zichzelf zien, hun pijn, hun vragen. Dat vind ik inderdaad wel heel bijzonder. Haast soms een grote eer dat je met het laatste stukje mee op mag lopen.
0: Zie jij dat ook zo, Laura? Is het een eer?
2: Ja, zeker. Dat is het zeker. Ik ben vrijwilliger in het hospice. En ik doe het met heel veel overtuiging. En ik vind het heel bijzonder als mensen inderdaad verhalen aan je vertellen. Je weet eigenlijk niets van een achtergrond. En dan komen mensen met allerlei soorten verhalen. En dat je dat samen met hen en met hun familie mag delen. Ja. Heel bijzonder. Ook als vrijwilliger geeft dat heel veel energie.
0: Ja, ik kan me voorstellen. Marijke, over hoeveel mensen hebben het eigenlijk per jaar die jullie ontvangen?
1: We hebben op de afdeling zelf plek voor 7 gasten. En per jaar is het ongeveer 123, 125, zeg maar, gasten die we, of cliënten noemen wij dan, die wij mogen verzorgen. Ja.
0: Ja. Nu hebben we in Zeeland te maken met een dubbele vergrijzing. Er komen steeds meer oude mensen bij en ook worden deze mensen zelf steeds ouder. Betekent het dan automatisch, het wordt drukker bij jullie?
1: Ik denk dat het woord hospice ook de zorg van het hospice wel meer, dankzij ook zo'n programma bijvoorbeeld, maar ook wel meer in het nieuws is, ook bij huisartsen. De vergrijzing is natuurlijk een ding wat er is, maar ook het alleen zijn. Laten we dat ook niet vergeten. Mensen moeten langer thuis blijven wonen. Dat is ooit besloten door de overheid. Dat heeft ook consequenties. Want niet iedereen heeft die lieve mantelzorgers om hen heen of kinderen die voor hun kunnen zorgen. Dus ook het alleen zijn en de vergrijzing. En ik denk toch wel dat het hospice wat meer in de picture is. Dat zorgt dat wij genoeg cliënten hebben om te mogen verzorgen. Ja.
0: Maar ik zag je net bedenkelijk kijken bij dat is ooit zo bedacht.
1: Ja, maar dat is denk ik een hele andere uitzending wordt dat, denk ik.
0: Oké, daar moeten we het een andere keer over hebben. Ja. Kun je ons, Laura, meenemen op een, tussen haakjes, gewone dag in het hospice? Hoe begint de dag? Hoe ziet die dag daaruit?
2: Als ik een ochtenddienst heb, we hebben 3 shifts. Dus de ochtend, middag en avonddienst. Dan begin ik, als ik een ochtenddienst heb, dan is er altijd eerst overleg met de verpleegkundige van die dag. En dan wordt er gekeken of ik kan helpen aan het bed. Of dat ik eerst voor de koffie zal zorgen. Of ik vraag vaak aan mensen die al bijvoorbeeld gewassen zijn of er visite komt. Dan zorg ik dat voor hen dat er koffie of thee is. En vaak praat ik ook wel met de bezoekers. Zeker als de cliënt verzorgd wordt door een van de verpleegkundigen of door 2, dan doe ik vaak het gesprek met de familie.
0: Ja, bijzonder lijkt me dat. En Marijke, Laura is een van de vrijwilligers. Hoeveel zijn er in totaal bij jullie?
1: In ons team denk ik dat wij zoiets van 15, 16 vrijwilligers hebben. En daarnaast hebben wij ook nog kookvrijwilligers. Die dus meestal door de week komen, omdat ze het koken heel erg leuk vinden en de mensen dus een vers bereide maaltijd kunnen voorschotelen.
0: Hoe belangrijk zijn vrijwilligers?
1: Niet uit te drukken. Nee, meen ik serieus. Het is zo fijn en zo belangrijk voor ons. Want wij zijn natuurlijk vaak bezig met administratie, of met gesprekken, of met de arts, of met medicatie klaarmaken, pompen. We zijn een high-care hospice. Dus er kan echt van alles bij ons. En dan is een vrijwilliger die met een gast of met mensen even naar buiten kunnen, naar die tuinkamer bijvoorbeeld, of gewoon even naar buiten, is goud waard. Ik heb daar niet altijd de tijd voor.
0: Nee.
1: Het voorlezen van een boek, het lezen met de krant, een puzzeltje doen, het maken van het ontbijt. Het is zo veelzijdig om vrijwilliger te zijn.
2: Te mogen zijn.
1: Ja, te mogen zijn, ja.
0: Maar zijn er ooit vrijwilligers genoeg, denk je?
1: Nee, sorry. We kunnen altijd meer vrijwilligers gebruiken, absoluut. Zowel kookvrijwilligers als, wij noemen ze dat dan zorgvrijwilligers. Het gaat allemaal via Manteling. Dus manteling.nu. Als je die website opent, dan zie je ook de vacatures staan voor kookvrijwilliger of voor gewoon zorgvrijwilliger.
0: Ja. Ja. Maar bij die vrijwilligers, dat weet jij ongetwijfeld, Laura, waar moeten ze aan voldoen?
2: Een positieve instelling. Goed kunnen luisteren. En ook goed kunnen omgaan met soms moeilijke situaties. Dat is eigenlijk. En Manteling biedt heel veel voor vrijwilligers. Zij bieden cursussen, lezingen. En dan mag je als vrijwilliger altijd weer aan deelnemen. Ik vind Manteling een hele goede organisatie die heel goed de vrijwilligers begeleidt. En zij nemen ook de vrijwilligers aan. Meldt een nieuwe vrijwilliger zich, dan draait hij of zij alle diensten een keer mee. Vinden ze het moeilijk, dan kan je nog 2 keer een dienst meedraaien. En dan wordt er dus gekeken of je geschikt bent.
0: Ja, precies. Okay, bij de Manteling kun je dus melden als je ook zelf dus vrijwilliger wil worden.
1: Ja, manteling.nu. Wat ik wel even nog even ook wil aangeven, dat bijvoorbeeld de vrijwilligers een cursus krijgen in complementaire zorg. Moeilijk woord. Maar dat wil eigenlijk zeggen de aanvullende zorg. Dus die krijgen met aromatherapie. Hoe kunnen we dat inzetten? Kan ik een handmassage, een voetmassage geven? Al dat soort dingen wordt ook aangeboden door Manteling. Ook om door de vrijwilligers daarbij te scholen. Om die tijd zo te besteden.
0: Oké, is dan goed om erbij toe te voegen. Toch lijkt me, ondanks dat het werk zo bijzonder en mooi en dankbaar is om te doen in een hospice, hoe hou je de moed erin? Voor jezelf, maar ook voor de gasten. Want het is een hele moeilijke situatie waar al die mensen in zitten.
1: Ja, dat vind ik het grappige. Als ik vertel op een verjaardag bijvoorbeeld, ik werk in het hospice, verpleegkundige. Oh, wat zwaar, oh, wat moeilijk. En dat. Er zijn moeilijkere situaties natuurlijk, maar we hebben zoveel plezier. We hebben zoveel lol ook met de mensen. We eten vaak samen door die kookvrijwilligers. Zitten we allemaal aan tafel en met de gasten erbij. Ja, soms heb je een bepaalde soort humor. Dat kan haast dan alleen op een hospice, zeg maar. Ja. Dus er is ook heel veel blijheid. Tuurlijk verdriet en ook pijn, absoluut. Maar dat houdt mij wel staande dat ook. Weet je, die mooie moment als de hond komt. We hebben zo'n troosthond die dan komt. Of als de harpiste komt met muziek. En ja, dat we even mee kunnen zingen met een gek liedje die ze gaat spelen. Dat soort kleine pareltjes van de dag. En als verpleegkundige zelf hebben wij regelmatig ook met ons Els, onze geestelijk verzorger, kunnen we een interventie aanvragen voor een casus die we moeilijk vinden. Waar we niet uitkomen, die ons onder de huid gaat zitten. Met elkaar erover te hebben. Dus dat wordt goed voor gezorgd.
0: Wat is dat lastig te voorkomen, Laura? Dat iets onder de huid gaat zitten omdat het je zo aangrijpt?
2: Ja, zelf heb ik daar niet zo snel last van. En ik kan het altijd delen met een van de verpleegkundigen. Als ik iets moeilijk vind, dan vraag ik aan de verpleegkundige. Die op dat moment, meestal bewaar ik dat niet voor thuis, maar probeer ik een van de verpleegkundigen te vragen van, joh, dat vind ik best wel heel erg moeilijk. Wil je even naar me luisteren?
0: Ja, maar fijn dat dat kan, toch?
2: Ja, dat is vertrouwen wederzijds, hè?
0: Ja. In de afgelopen maanden is in ieder geval aan de binnentuin van oudere zorginstellingen Ter Reden in Vlissingen druk gebouwd om die tuinkamer voor gasten van het hospice klaar te maken. En die is inmiddels klaar. De eerste gasten kunnen daar gebruik van maken. En we praten over het hospice hier in de Zeeuwse Kamer. Marijke Kors en Lara Oskam hoorden je al. Want jullie zijn er om te praten over die nieuwe aanwinst. Een tuinkamer. 10 september dan wordt die geopend. Neem eens eventjes mee, hoe ziet die eruit?
1: De tuinkamer?
0: Ja.
1: Ja. Ik vind hem echt super mooi geworden. Echt, hij is van binnen ingericht met behang van bos. Het prachtige vloer ligt erin. Het lijkt net alsof je over een steen, want het is zeil, maar het lijkt net alsof je over stenen rijdt. De deuren kunnen helemaal wagenwijd open, zodat de mensen de tuin in kunnen kijken, zeg maar, die er al voor is, die ook al zo mooi onderhouden is. Ja, het lijkt mij een geweldige mooie plek om als een vrijwilliger er is, zeg maar, en, ja. Om met een vrijwilliger of een van ons natuurlijk daar te gaan. Gewoon, soms kan het mooi zijn om alleen te zitten, hè?
0: Ja, maar het mooie er ook is volgens mij, want inderdaad, als je in een bed ligt, je kunt er gebruik van maken, hè, Laura?
2: Altijd. Je kan er ook als je niet meer je bed uit kan, dan kan dus het bed naar beneden en dat kan de tuinkamer in. Dat is fantastisch. Ik ben de eerste keer ben ik echt met een mevrouw ook geweest. Die zat nog in een rolstoel en die heeft het als zoiets positiefs ervaren. En haar dochter was daar ook bij. Ja, ik vond het een verademing. Het is heel leuk om iemand ook even uit die sfeer te halen van een hospice. Dat is natuurlijk toch wat anders dan dat je lekker in een tuin kan gaan zitten en dat je dan de vogels hoort.
0: Ja, waarom denk jij, Marijke, dat dat zo belangrijk is, ook voor mensen die niet meer uit bed kunnen, dat ze inderdaad eventjes een vogeltje horen?
1: Ja, ik denk de natuur. Weet je, je bent weer even onderdeel van een ander stukje leven. En je ziet ook andere mensen. Het is een soort tuin waar ook heel veel andere mensen natuurlijk lopen. En zelfs de kleine kinderen van de BSO, die rennen daar wel eens rond. Dus je bent toch weer even een ander onderdeel van het leven dan op je kamer die zo thuis mogelijk is ingericht op een hospice. En ik denk dat de frisse lucht, de natuur en het daar zijn, dat ja, ik zeg niet helend, want dat is het natuurlijk niet, maar wel een heel stuk kan bijdragen om de pijn te dragen. Ja, ja,
0: precies. Hey, die tuinkamer, die is tot stand gekomen door giften?
1: Nee, die is door vrienden van het hospice. Dat is een organisatie die voor ons veel doet. Die zoeken dan weer fondsen om te kijken waar kunnen we het geld vandaan halen. Nou, in dit geval is Europa Run heel duidelijk, heeft een aandeel hierin gehad. En vrienden van het hospice, wij mogen soms indienen van, nou, we willen graag bijvoorbeeld een douchestoel die kan kantelen. Dan gaan zij kijken van, hey, dat vinden we leuk. Dat kunnen we eens kijken, kunnen we hier sponsors voor vinden om dat voor jullie te regelen. De reguliere zorgpot is snel leeg. Dat is gewoon zo.
0: Ja.
1: En het is zo fijn dat wij dankzij de vrienden van het hospice toch nog die extra dingen kunnen en mogen aanschaffen. En dat kan een ijsmachine zijn. Nou ja, een crunch voor ijsblokjes te crunchen bedoel ik dan. Of bijvoorbeeld, ja, een tuinkamer is wel een hele grote cadeau natuurlijk. Dat ja. is zonder meer waard. Maar we zijn er wel heel, heel blij mee. Ja.
0: Ja. Ja, hebben jullie dan zelf, Laura, ook als vrijwilliger zelf nog heel veel tijd om te zitten in die nieuwe tuinkamer?
2: Nou, dan hebben we wel altijd een cliënt bij ons. We gaan niet als vrijwilliger daar zelf blijven zitten.
0: Nee.
2: Maar wel met een cliënt meegaan. En dan is het wel heel leuk om naast zo iemand te zitten en daarover te hebben. Of gewoon stil te zijn, hè?
1: Ja.
2: Je hoeft niet altijd wat te zeggen. Je kan ook gewoon stil zijn, naast iemand zitten en stil zijn.
0: Ja, maar de een kan dat beter dan de ander, denk ik.
2: Jazeker.
0: Ja. Ja. Daar staat die opening gepland op 10 september. Wat gaat er gebeuren?
1: Ja, voor mij wordt het wel een kleine verrassing. Het is 3:30 begint. De burgemeester komt om het te openen. Ja, zal dus een feestelijke gebeurtenis zijn met misschien wel een grote strik die doorgeknipt. Ik weet het niet zo goed hoor. Maar de burgemeester gaat hem openen. En er is een hapje en een drankje. Je hoeft je niet aan te melden. Je kan er gewoon heen. Iedereen natuurlijk van harte welkom. En even iets anders ook daarnaast. Stel je voor dat je geïnteresseerd bent, zo van hospice, hoe ziet dat er nou uit, behalve die tuinkamer? He, hoe ziet zo'n afdeling eruit? Dan hebben wij 8 oktober een open middag.
0: Okay.
1: Van 2 tot 4, hoef je ook niet voor aan te melden. Kom gewoon, wij ontvangen je. En dan kan je gewoon eens kijken, hoe ziet een hospice eruit? En dan kan je ook zeker een kijkje ook nemen in de tuinkamer. als je niet bij de opening kan zijn.
0: Nee, oké, maar goed om te weten. Dat is 8 oktober, ja. De opening van de tuinkamer. Die is dan op 10 september. Ja. Nog heel veel inderdaad over die open dag die je nu zegt, inderdaad. Heel veel mensen kennen denk ik inderdaad het begrip hospice wel. Maar hoe het eruit ziet achter zo'n deur. Ik denk dat heel weinig mensen dat maar weten.
1: Ja, dat denk ik ook. Dus welkom. Ja. 8 oktober van 2 tot 4. Kom een kijkje nemen bij ons.
0: Dat is een beetje de wrange vraag, vind ik. De toekomst bij een hospice, want dat ligt ergens. Dat vind ik een beetje lastig, want mensen die daar komen, die zijn er niet zo heel erg lang. Maar toch kijkend naar jullie toekomst daar bij Terreden. Hoe ziet die eruit?
1: Ja, ik hoop hier nog wel een paar jaar te kunnen blijven werken. En ondertussen doe ik ook net als Laura bij de manteling om een cursus. Doen wij het dan bij de verpleegkundige tak, zeg maar, van een andere organisatie. Om je te blijven bijscholen. Alles ontwikkelt zich. Dus ook de terminale zorg ontwikkelt zich verder. En voor de rest hoop ik hier nog wel een aantal jaren te kunnen zijn. En op deze speciale plek mijn zorg te kunnen geven.
0: Ja. En hoe is dat voor jou, Lara? Hoe kijk jij naar die toekomst?
2: Ja, zo zie ik de toekomst ook wel. Ik hoop dat ik nog een lange toekomst voor me heb en dat ik dit werk kan blijven doen.
0: Ja.
2: Het is een beetje afhankelijk van ik ben natuurlijk al wat ouder. Dus ik moet eventjes kijken hoe lang ik dat kan blijven doen. Maar ik denk nog heel lang.
0: Zolang het gaat, blijf het zeker doen.
2: Ja, zeker.
0: Fijn
2: ja.
0: om te horen. Ja. En dank om te praten over die tuinkamer die dus wordt geopend op 10 september. Maar goed om te benoemen, 8 oktober. Dan is er dus ook nog een open dag bij Oudere Zorginstelling Terreden. Daar bij de hospice. Dank om daarover te praten. Marijke Kors en Laura Oskam. En veel succes met alles.
1: Dank je wel.
2: Dank u wel.

0: Ken jij de Zeeuw van de Dag? Iemand voor wie één bepaalde dag dit jaar heel bijzonder is? Een dag waarop iemand een nieuwe start maakt? Of juist vertrekt, iets presteert of een jubileum viert of onderscheiden wordt? Laat het ons weten. Ga naar omroepzeeland.nl/Zeeuw van de Dag... en wie weet is die dag het verhaal van jouw Zeeuw van de Dag via Omroep Zeeland Radio te horen. Wie moet Zeeland minimaal één dag kennen? De Zeeuw van de Dag. Elke werkdag op de radio, hier bij Omroep Zeeland.
1: Zo klinkt iemand die slaapt in een megabed. De slaapspeciaalzaak van heel Zeeland. Met topmerken zoals Tempoor, M-Line en Alping. Van matrassen en boxsprings tot bodems en bedtextiel. Voor elk budget een megabed. Kijk op megabed.nl.
2: Als ondernemer heb ik een fantastische partner aan Zeeuwse Zaken. De groothandel in relatiegeschenken. Kant-en-klare of pakketten op maat. Van streekproducten, souvenirs tot cadeaus. Zeeuwse Zaken. Geboren uit passie voor Zeeland. Kijk alvast op zld.nl.
3: De winter lijkt misschien nog ver weg. Maar als je straks wil genieten van een warm en comfortabel huis, is dit het moment om in actie te komen. Met de isolatie van ISO Energy zit je er deze winter warmpjes bij. ISO Energy, de Zeeuwse isolatiespecialist.
4: Vandaag is de laatste dag van de Theatertiendaagse. Boek nu de theatersensatie Harry Potter en ontvang elke tweede kaart halve prijs. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur. Dit is je allerlaatste kans. Theatertiendaagse.nl.
5: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren. Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
6: En, hoe was het bij het ING Servicepunt?
7: Gelukt. Heb je hem al betaald?
6: Wat bedoel je?
7: Mijn betaalverzoek.
6: Zo, dat doe je snel.
7: Met een klein beetje hulp was dat in de app zo gepiept. Nu jij nog.
8: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
9: Ontdek de Achterhoek tijdens een kampeervakantie. Pure natuur, historische stadjes en bijzondere musea. Vraag de campingkaart Achterhoek aan en profiteer van leuke extra's. Laat je inspireren op kamperenindeachterhoek.nl.
10: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
11: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.

0: Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 1 uur. Omroep Zeeland.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. De politie doet onderzoek naar een dreigvideo aan het adres van Jan G. Junior. De man die het doelwit zou zijn van het geweld van gisteren in Overasselt. In de video zijn 4 gemaskerde mannen met zware wapens te zien. Een van hen zegt iets in het Engels met een zwaar accent. Hij zegt dat G. een partij cocaïne heeft gestolen en dat hij 12 uur heeft om die terug te geven. Als dat niet gebeurt, dan wordt iedereen die G. lief heeft en met hem samen heeft gewerkt vermoord, luidt het dreigement. Het is niet duidelijk of de video echt of nep is. De politie onderzoekt dat. In Noorwegen geldt de komende maand een periode van rouw voor het koninklijk huis, vanwege het overlijden van koning Harald. Alle activiteiten van de leden zijn geschrapt tot 9 oktober, precies een maand na de begrafenis. Die is volgende week woensdag en wordt in Nederland live uitgezonden door de NOS. Namens Nederland zijn koning Willem-Alexander, koningin Maxima, prinses Beatrix en prinses Amalia aanwezig. Bij een busongeluk in Egypte zijn minstens 21 mensen om het leven gekomen. De bus zou onderweg zijn geweest van de hoofdstad Caïro naar de Jordaanese hoofdstad Amman. De bus ligt gekanteld op de weg tussen 2 populaire plaatsen aan de Rode Zee op het Sinaï-Schiereiland. Naast de doden raakten ook ruim 20 mensen gewond. In de bus zaten Egyptenaren en Jordaniërs. Hoe het ongeluk kon gebeuren is niet bekend. Staatssecretaris Erkens is geschokt door undercoverbeelden van actiegroep Animal Rights op konijnenhouderijen. Te zien is hoe levende vleeskonijnen bij de oren of kop worden gepakt en in kratten worden gegooid. Zieke dieren worden soms doodgeslagen op de grond. De beelden zijn gemaakt op 16 Nederlandse bedrijven. Erkens zegt dat de NVWA de beelden gaat onderzoeken. En als daaruit blijkt dat er sprake is van mishandeling, dan kunnen de konijnenhouderijen worden vervolgd. Het weer. Een afwisseling van zon en wolken. Lokaal kan er een bui vallen. Het is een graad of 21. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe en dan kan het wat regen vallen. Morgen grijs en soms wat regen bij opnieuw 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dag Jaap.
3: Hi.
2: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
3: Ja, we hebben echt veel nodig.
2: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
3: Klopt.
4: BYD, the number one in EV en PHEV. Nu ook in Zeeland. Autosturm is de nieuwe BYD-dealer. Ontdek onze modellen en ervaar de toekomst van betaalbaar en kwalitatief rijden. BYD by Autosturm. It's not a car, it's a BYD.
5: Wie bepaalt eigenlijk of een feest geslaagd is? Juist, de perfecte locatie. Daarom kiezen vele generaties voor Landlust. Historische charme met modern comfort. Van intieme diners tot vrolijke feesten. Reserveer op landlust.nl.
4: Autosturm is de nieuwe BYD-dealer voor Zeeland. It's not a car, it's a BYD.

0: De eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
2: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
3: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen, kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Haal het maximale uit je tussenjaar. Start eind september. Breekjaar.nl.
5: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren. Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
6: Omroep Zeeland.
7: Goedemiddag. De lekkerste muziek hoor je in de Muziekmiddag. Met Elisabeth.

was de enige cover op het debuutalbum van Simply Red. Dit Money's Too Tight to Mention uit 1985. Hey, goedemiddag. Het is het midden van de week. 2 september, Omroep Zeeland, de muziekmiddag. En straks de Coors, Mees Cloud en App en Vloed.

De Coors, de familieband. Ja, soms lukt het gewoon om samen een bedrijfje te beginnen. En dat deden ze. En dat is zeer succesvol, dat bedrijfje, de band. Breathless hoorde je bij Omroep Zeeland in de muziekmiddag van Omroep Zeeland. Ja, en de vaste luisteraars weten het, hè. Straks weer een fragmentje van een liedje dat verderop in deze show te horen is. En dan kun je weer eens even gaan nadenken welke plaat dat zou kunnen zijn. The Thing I Love, Max en

Het was een dubbele A-kant, zoals dat heette in het singeltjes tijdperk, met de Strawberry Fields Forever Penny Lane van de Beatles. Welke hit is dit? Ja, de opgave is toch niet heel erg moeilijk vandaag op deze woensdag. Nog een keertje. Denk er eens over na en blijf vooral luisteren naar Omroep Zeeland voor het antwoord. Want voor tweeën dan ga ik dat geven. Het is vandaag een week geleden dat bekend...

0: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
1: Als ondernemer heb ik een fantastische partner aan Zeeuwse Zaken. De groothandel in relatiegeschenken. Kant-en-klare of pakketten op maat. Van streekproducten, souvenirs tot cadeaus. Zeeuwse Zaken. Geboren uit passie voor Zeeland. Kijk alvast op zld.nl.
2: De winter lijkt misschien nog ver weg. Maar als je straks wil genieten van een warm en comfortabel huis, is dit het moment om in actie te komen. Met de isolatie van ISO Energy zit je er deze winter warmpjes bij. ISO Energy, de Zeeuwse isolatiespecialist.
1: Bestel nu Zeeuwse kerstpakketten bij Zeeuwse Zaken. Kerst op zijn Zeeuws. Kijk op zld.nl.
3: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
4: Goedemiddag, 1:30, het Zeeuwse nieuws. Ik ben Martijn van der Werf. Tijdens de demonstratie in Tolen tegen de komst van een opvang voor vluchtelingen zijn gisteravond 5 mensen aangehouden. 4 van hen komen uit Tolen, de 5e uit Bergen-op-Zoom. De mannen en vrouw zijn aangehouden vanwege belediging en het verstoren van de openbare orde. De 5, variëren tussen de 21 en 63 jaar oud, zitten nog vast. De demonstratie gisteravond begon rustig, maar werd gedurende de avond grimmiger. De bioscoop in Terneuzen is zondag voor het laatst open. Dat de bioscoop zou gaan sluiten was al langer duidelijk, maar eigenaar Pathé had nog geen sluitingsdatum bekendgemaakt. De bioscoopketen nam de bioscoop in Terneuzen samen met die van Vlissingen in 2024 over van CineCity. Al snel werd duidelijk dat de bioscoop in Terneuzen zou gaan sluiten vanwege onvoldoende bezoekers. In Zeeuws-Vlaanderen is na zondag alleen nog een bioscoop in Hulst. Wielrenner Jochem Kerkhaart wordt prof bij de World Tour ploeg Picnic PostNL. Dat meldt de doorgaans goed ingevoerde wielersite Wielerflits. De 25-jarige coureur uit Schoondijken komt over van de continentale formatie Beat Cycling, waarbij hij nu aan zijn 5e seizoen bezig is. Eind juni werd Kerkhaart nog 3e bij het NK op de weg, achter Wilco Kelderman en Bauke Mollema. En de gemeente Hulst gaat het voormalige schoolgebouw van de Regenboogschool slopen. Het pand aan de Tabakstraat is er zo slecht aan toe dat de veiligheid niet meer is te waarborgen volgens de gemeente. Daarom wil wethouder Gino De Pauw dat het pand dit jaar nog tegen de vlakte gaat. Wat er met het terrein gaat gebeuren is nog niet duidelijk. Dan nog het weer in Zeeland. Vanmiddag meer bewolking en lokaal lichte regen bij maximaal 22 graden. Morgen en overmorgen iets meer regen bij een krachtigere wind en maximaal 23 graden. En tot zover meer nieuws en het weer uiteraard in onze app en anders op omroepzeeland.nl.
3: Omroep Zeeland. Goedemiddag. De lekkerste muziek hoor je in de Muziekmiddag met Elias den Hollander. Omroep Zeeland.

Een beetje verdrietig liedje van Brian May. Too Much Love Will Kill You. Was heel indrukwekkend toen hij dat zong. Zo achter de piano bij de Freddie Mercury tribute. Vlak na het overlijden van zanger Freddie Mercury van Queen. Welke hit is dit? Ik ga hem zo helemaal draaien. Dan geef ik ook het antwoord. En ik heb een hintje voor je. Ze hebben een paar keer opgetreden in Zeeland. Ja.

Dit is misschien wel de ultieme meezinger. Ik merk het bij mezelf ook wel. Gelukkig stond de microfoon even uit tijdens Baby Comeback van Player. Dit is Omroep Zeeland. En welke hit is dit? En wie voeren het uit? Dat waren eigenlijk de vragen die ik had voor jou. En ik had een hint gegeven. Hè. Ze hebben opgetreden in Zeeland een aantal keer. In 2014, 2016 en ook in 2018. En daarna niet meer, helaas. Level 42, Lessons in Love.

0: Dag Jaap.
1: Hi.
0: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
1: Ja, we hebben echt veel nodig.
0: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
1: Klopt.
2: Wie bepaalt eigenlijk of een feest geslaagd is? Juist, de perfecte locatie. Daarom kiezen vele generaties voor Landlust. Historische charme met modern comfort. Van intieme diners tot vrolijke feesten. Reserveer op landlust.nl.
3: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.

0: De eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren. Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
3: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
2: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ICS creditcard en Google Pay.
4: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten.

0: Schrijf je snel in op ncoi.nl.
1: Of je nu kiest voor het rijplezier van de Peugeot 2008 om weer naar je werk te rijden, of voor de 3008 om de kinderen veilig naar school te brengen, of voor de 7 zitplaatsen van de 5008 om ook de kids van de buren een lift te geven, op elke Peugeot profiteer je nu van €20 korting per maand via Peugeot Private Lease. Kijk op Peugeot.nl.
2: Omroep Zeeland.
3: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 2 uur.
2: Omroep Zeeland.
4: Clemens Peters met het NOS Journaal. De politie heeft een nieuwe verdachte aangehouden voor de schietpartij in Overasselt. En daarbij komt het aantal mensen dat is opgepakt op 35. De verdachte werd de afgelopen nacht gearresteerd in de omgeving van Overasselt. De politie doet ook onderzoek naar een dreigvideo aan het adres van Jan G. Junior. De man die het doelwit zou zijn van het geweld van gisteren in Overasselt. In de video zijn 4 gemaskerde mannen met zware wapens te zien. Een van hen zegt in gebrekkig Engels met een zwaar accent dat G een partij cocaïne heeft gestolen en dat hij 12 uur heeft om die terug te geven. En doet hij dat niet, dan wordt iedereen die G lief heeft vermoord, luidt het dreigement. Het is niet duidelijk of de video echt is of nep, de politie onderzoekt dat nog. Wel worden in de video details genoemd die niet openbaar zijn gemaakt. Onder meer dat het gaat om een partij drugs van ruim 1200 kilo. De Duitse politie onderzoekt of er sprake is van een terroristisch motief bij de explosie en sabotage bij een hoogspanningsstation in de oostelijke deelstaat Brandenburg. Het doel van de aanval kan zijn geweest om de stroomvoorziening in Duitsland te destabiliseren, zegt de minister van Binnenlandse Zaken. Gisteravond was er in de buurt van Keulen ook een incident bij een hoogspanningsstation. En de politie gaat ervan uit dat dat stroomstation is gesaboteerd. Of er een verband is met de actie in Brandenburg wordt nog onderzocht. Nederland mag nog altijd geen asielzoekers terugsturen naar Italië. De rechtbank in Den Haag zegt dat de leefomstandigheden van teruggestuurde asielzoekers niet kan worden gegarandeerd. Asielminister Van den Brink gaat ervan uit dat de situatie in Italië beter is geworden na het ingaan van het Europese Migratiepact. Daarin staat allemaal verplichtingen voor landen. Maar de rechtbank stelt dat Van den Brink dat niet goed genoeg kan aantonen. De zaak werd aangespannen door een Russische asielzoeker die niet wil worden teruggestuurd naar Italië. Het weer, er is sprake van een afwisseling van zon en wolken. Lokaal kan er een bui vallen. Het is een graad of 21. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe en er kan her en der regen vallen. Morgen grijs en soms wat regen bij opnieuw 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: betrouwbaar en kwalitatief rijden. BYD bij AutoStore. It's not a car, it's a BYD.
1: De winter lijkt misschien nog ver weg. Maar als je straks wil genieten van een warm en comfortabel huis, is dit het moment om in actie te komen. Met de isolatie van ISO Energy zit je er deze winter warmpjes bij. ISO Energy, de Zeeuwse isolatiespecialist.
0: AutoStorm is de nieuwe BYD-dealer voor Zeeland. It's not a car, it's a BYD.
2: Als ondernemer heb ik een fantastische partner aan Zeeuwse Zaken. De groothandel in relatiegeschenken. Kant-en-klare of pakketten op maat. Van streekproducten, souvenirs tot cadeaus. Zeeuwse Zaken, geboren uit passie voor Zeeland. Kijk alvast op zld.nl.
3: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen, kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
4: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
3: Haal het maximale uit je tussenjaar. Start eind september. Breekjaar.nl.
4: Ga voor persoonlijk advies naar licentietogo.com/radio.
5: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals,
6: wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg?
5: Of,
7: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
6: En, hoe werkt digitale zorg voor mij?
5: Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
8: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl. Recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Vislovers. Verse vis, morgen in huis.
9: Wij zijn Medipoint.
10: Medipoint is er voor Anneke met een comfortbed.
11: Zodat ik hem omhoog en omlaag kan zetten.
10: En voor Harold met een sta-opstoel.
12: Zo kan ik zelf makkelijk opstaan.
10: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
9: Medipoint.
10: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
8: Ga voor gezond. Ga voor vis. Bestel de lekkerste vis op vislovers.nl.
10: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
13: Omroep Zeeland.
14: Goedemiddag. De lekkerste muziek hoor je in de Muziekmiddag. Met Elias den Hollander.

Every Breath You Take, The Police. En degene die hier het meeste aan verdient, of eigenlijk alles, is Sting. Maar de overige bandleden van The Police, Stuart Copeland en Andy Summers, die zijn het daar totaal niet mee eens en hebben daarom ook een claim ingediend tegen Sting. Dus het is weer gezellig onderling.

Een wonderful track van The Prince and the most beautiful girl in the world. Het is 2 september woensdagmiddag. Eens even kijken wat er zo gebeurde in het verleden op deze datum. Misschien herinner je je nog wel de uitreiking van de MTV Video Music Awards in 1993. Grote winnaar was Pearl Jam met hun videoclip van Jeremy. Won maar liefst 4 prijzen, waaronder Video of the Year. En de band reageerde vervolgens op een nogal principiële manier, namelijk geen videoclips in de jaren daarna meer van Pearl Jam. En in 1995 op deze datum werd de Rock'n'Roll Hall of Fame in Cleveland geopend. Het was een indrukwekkend gezelschap dat daarbij was. Bob Dylan, Chuck Berry, James Brown, Aretha Franklin, Little Richard, Johnny Cash, Bruce Springsteen, Iggy Pop en The Kings. Ze waren allemaal aanwezig om die openingsceremonie mee te maken. En nog meer over Bruce Springsteen, want op deze datum in 1988 begon de Human Rights Now Tour. Ik weet nog dat ik in de jaren 80 daar ook een poster van aan de muur had hangen in mijn slaapkamertje. Springsteen deed mee, Sting, Peter Gabriel, Tracy Chapman en Yusu Nadur. En dat waren 20 concerten om aandacht te vragen voor mensenrechten.

Met I'm Out of Love. Dit is de muziekmiddag van Omroep Zeeland. En ik ga weer eens even draaien aan het rad met al de jaartallen. En dat doe ik om te bepalen uit welk jaar ik het volgende liedje ga draaien. Hij blijft een beetje hangen, maar hij komt uit op... Even kijken, 1974. Dus dan pak ik nu het mapje met... De verhalen uit 1974. Het was het jaar van ABBA met de Waterloo op het Songfestival in Engeland. En ook het jaar van Watergate, het grote schandaal in Amerika. En de zeezenders verdwenen in 1974. En dat kwam door een strengere wetgeving. Eric Clapton, hij was er een beetje onzeker over, maar hij nam een liedje op van Bob Marley. En hij bracht het ook uit in 1974. En het heet...

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
1: Goedemiddag, 2:30, het Zeeuwse nieuws. Ik ben Martijn van der Werf. De 5 mensen die gisteravond zijn opgepakt in Tholen zitten nog steeds vast. Het 5-tal werd aangehouden vanwege belediging en het verstoren van de openbare orde. De aanhoudingen vonden plaats rond de demonstratie tegen de mogelijke komst van een opvang voor vluchtelingen in de gemeente. 4 van de 5 aangehouden personen komen uit de gemeente Tholen, de 5e uit Bergen op Zoom. De demonstratie begon gisteravond rustig, maar eindigde grimmig. De ME moest eraan te pas komen om de rust te herstellen. Wielrenner Jochem Kerkhaard wordt prof bij de World Tour ploeg Picnic PostNL. Dat meldt de doorgaans goed ingevoerde wielersite Wielerflits. De 25-jarige coureur uit Schoondijken komt over van de continentale formatie Beat Cycling, waarbij hij nu aan zijn 5e seizoen bezig is. Eind juni werd Kerkhaard nog 3e bij het NK op de weg, achter Wilco Kelderman en Bauke Mollema. In Oost-Soeburg is een woning voor 3 maanden gesloten. In mei werd in het pand aan de Ahornstraat drugs gevonden. En op basis van de opiumwet kan een burgemeester dan een pand voor een langere tijd sluiten als afschrikmiddel. In de gemeente Hulst gaat het voormalige pand van de Regenboogschool slopen. Het pand aan de Tabakstraat is er zo slecht aan toe dat de veiligheid niet meer is te waarborgen. Daarom wil de gemeente dat het pand dit jaar nog tegen de vlakte gaat. Wat er met het terrein gaat gebeuren is nog niet duidelijk. Dan nog het weer in Zeeland. Meer bewolking en lokaal lichte regen bij maximaal 22 graden. Morgen en overmorgen iets meer regen bij een krachtigere wind en maximaal 23 graden. En tot zover dit nieuwsoverzicht van 2:30 bij Omroep Zeeland. Meer nieuws en het weer uiteraard te vinden in onze app en anders op omroepzeeland.nl.
0: Omroep Zeeland. Goedemiddag. De lekkerste muziek hoor je in de Muziekmiddag met Elias Den.

0: De Blues Brothers, Jake en Elwood Blues. Uit de film The Blues Brothers uit 1980. Dan Aykroyd en Jim Belushi. En oorspronkelijk is dit een liedje van Solomon Burke uit 1964. Een heerlijke classic bij Omroep Zeeland op de radio.
1: Muziek uit Zeeland.
0: Ja, een mooi liedje van Emma Heester. Ze komt uit Zeeland, hè? Geboren en getogen in 's Gravenpolder. Meisje uit de klas. En het liedje is toch wel autobiografisch.

0: uit de klas.
1: Gek op muziek en nieuws? Luister dan naar de Muziekmiddag van Omroep Zeeland. Thuis, onderweg of op je werk. Je blijft bij met de Muziekmiddag. Elke dag vanaf 1 uur op de radio bij Omroep Zeeland. Come on, yeah.

Uitgebracht in het voorjaar van 2001. En dat is niet voor niks, want het werd veel gedraaid op de radio. En het paste natuurlijk ook wel bij dat jaargetijde Loving Each Day van Ronan Keating.

0: Zo klinkt iemand die slaapt in een megabed. De slaapspeciaalzaak van heel Zeeland. Met topmerken zoals Tempoor, M-Line en Auping. Van matrassen en boxsprings tot bodems en bedtextiel. Voor elk budget een megabed. Kijk op megabed.nl.
1: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
2: Wie bepaalt eigenlijk of een feest geslaagd is? Juist, de perfecte locatie. Daarom kiezen vele generaties voor Landlust. Historische charme met modern comfort. Van intieme diners tot vrolijke feesten. Reserveer op landlust.nl.
3: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl. Recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Fishlovers. Verse vis, morgen in huis.
4: Wij zijn Medipoint.
5: Medipoint is er voor Anneke met een comfortbed.
6: Zodat ik hem omhoog en omlaag kan zetten.
5: En voor Harold met een sta-opstoel.
7: Zo kan ik zelf makkelijk opstaan.
5: Medipoint is er voor advies en service in de winkel en online.
4: Medipoint.
5: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
3: Ga voor gezond. Ga voor vis. Bestel de lekkerste vis op fishlovers.nl.
5: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
8: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
9: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
10: DJ'en op een festival, skydiven, roadtrippen door Albanië, varen, hiken. Dit wil je niet missen. Een hartinfarct kondigt zich namelijk niet altijd aan en kan onverwacht mooie momenten verstoren. Ken jij de risicofactoren? Lees meer op verstopjeniet.nl. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Amgen.
11: Omroep Zeeland.
12: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 3 uur.
11: Omroep Zeeland.
13: Clemens Peters met het NOS Journaal. Oud-minister Fred Grapperhaus van Justitie en Veiligheid heeft bij de coronacommissie erkend dat hij kritisch was over sommige burgers.

0: burgemeesters. Hij vond dat de burgemeesters in het Veiligheidsberaad onterecht nog eens ministerraadje gingen spelen over zaken waar de landelijke politiek al een besluit over had genomen. En hij geeft ook toe dat er in het kabinet werd gemort als het Veiligheidsberaad stelde dat een bedachte maatregel niet werkbaar was. Burgemeesters die coronamaatregelen niet streng wilden handhaven heeft Grapperhaus aangesproken. Maar het waren daar volgens hem maar een handvol. De Nederlandse Bank heeft dit jaar zo'n 86 ton van de Nederlandse voorraad goud verplaatst. Tussen maart en augustus ging het vanuit de VS en Canada naar Londen, heeft DNB bekendgemaakt. Dat is bijna een kwart van de 313 ton goud die de centrale bank in de VS en Canada had opgeslagen. DNB zegt dat het goud is verplaatst om beter voorbereid te zijn op de ernstige crisis. In Londen kan het goud sneller worden verkocht. De Nederlandse Bank is ook bezorgd over de verslechterde situatie tussen Europa en de VS sinds de terugkeer van president Trump. De poging tot een drone-aanval op het vliegveld van de Duitse stad Leipzig is een nieuwe escalatie van Russische activiteiten op Europese bodem. Dat zegt voorzitter von der Leyen van de Europese Commissie. Als de aanval was geslaagd, dan had dat volgens haar tot doden kunnen leiden. Volgens von der Leyen staat het incident niet op zichzelf en is er een breder patroon van steeds gevaarlijker incidenten. De politie heeft nog een verdachte aangehouden voor de schietpartij in Overasselt. Daarmee komt het aantal mensen dat is opgepakt op 35. De verdachte werd afgelopen nacht gearresteerd in de omgeving van de Gelderse plaats. Gisternacht liep een grote groep mannen gemaskerd en met zware wapens richting het huis van een familie die wordt gelinkt aan drugscriminaliteit. Daar schoten ze de bewaker dood. Het weer, afwisselend zon en wolken. Lokaal kan er een bui vallen. Het is een graad of 21. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe en kan er wat regen vallen. Morgen grijs en soms wat regen bij opnieuw 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De winter lijkt misschien nog ver weg. Maar als je straks wil genieten van een warm en comfortabel huis, is dit het moment om in actie te komen. Met de isolatie van ISO Energy zit je er deze winter warmpjes bij. ISO Energy, de Zeeuwse isolatiespecialist.
2: Wie bepaalt eigenlijk of een feest geslaagd is? Juist, de perfecte locatie. Daarom kiezen vele generaties voor Landlust. Historische charme met modern comfort. Van intieme diners tot vrolijke feesten. Reserveer op landlust.nl.
3: Als ondernemer heb ik een fantastische partner aan Zeeuwse Zaken. De groothandel in relatiegeschenken. Kant-en-klare of pakketten op maat. Van streekproducten, souvenirs tot cadeaus. Zeeuwse Zaken, geboren uit passie voor Zeeland. Kijk alvast op zld.nl.
2: Combineer je bezoek aan Landlust met onze vriendelijke alpaca's. Kijk op alpacazeeland.nl.
4: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
7: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach, een nies, een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
8: Wij zijn Medipoint.
9: Medipoint is er voor Anneke met een comfortbed.
10: Zodat ik hem omhoog en omlaag kan zetten.
9: En voor Harold met een sta-opstoel.
11: Zo kan ik zelf makkelijk opstaan.
9: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
12: Medipoint.
9: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer. Zo, gratis proefverpakking. Dat is Attent.
12: Nee, Attens met ds.nl. Medipoint.
9: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
13: Omroep Zeeland.
14: Goedemiddag. De lekkerste muziek hoor je in de Muziekmiddag. Met Elias den Hollander.

Spandau Ballet. De videoclip van dit liedje werd opgenomen in Spanje, in Carmona. Gold was dat bij Omroep Zeeland. Het is de 2e september, ja, het begin van een nieuwe maand. En zometeen eens even kijken wie er allemaal jarig zijn.

0: Albert Hammond, heerlijke plaat. En ik heb hem nog wel eens geïnterviewd toen hij naar Zeeland kwam voor een optreden in Vlissingen. Hele sympathieke gast. It Never Rains in Southern California. Ben je vandaag jarig? Van harte gefeliciteerd.
1: Congratulations and celebrations.
0: Want wij zingen altijd in de muziekmiddag voor al die mensen die een leuke verjaardagsdag hebben, hopelijk. Steve Porcaro, de toetsenist, songwriter van Toto, is ook vandaag jarig, 69 geworden. Hij was onder andere de schrijver van Human Nature van Michael Jackson. En hij werkte ook samen met Hall & Oates en Chaka Khan en Elton John en Don Henley. En dit is dus het liedje waarvoor hij deels verantwoordelijk is. Human Nature.

Madonna heeft veel succes op dit moment met haar album Confessions 2, de opvolger van Confessions on the Dance Floor. Dit liedje komt uit het jaar 2000. Ze produceerde dat samen met William Orbit, die toch wel plotseling afgelopen jaar, zo lang geleden, is overleden. Oorspronkelijk een liedje van Dan McLean uit 1971, dit American Pie.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
1: Goedemiddag, 3:30, het Zeeuwse nieuws. Ik ben Martijn van der Werf. In Kamperland worden miljoenen platte oesters gekweekt die de bodem van de Noordzee moeten gaan verbeteren. In het landelijke project Rifherstel XL onderzoeken 11 organisaties welke manier het meest effectief is om nieuwe riffen te creëren. Stichting Zeeschelp in Kamperland laat de oesters hechten op betonblokken die in de Noordzee worden uitgezet. 4 jaar lang worden de kunstriffen gemonitord in het testgebied Friese Front boven de Waddeneilanden. Wielrenner Jochem Kerkhaart wordt prof bij de World Tour ploeg Picnic PostNL. Dat meldt de doorgaans goed ingevoerde wielersite Wielerflits. De 25-jarige coureur uit Schoondijken komt over van de continentale formatie Beat Cycling, waar hij nu aan zijn 5e seizoen bezig is. Eind juni werd Kerkhaart nog 3e bij het NK op de weg, achter Wilco Kelderman en Bauke Mollema. In Oost-Soeburg is een woning voor 3 maanden gesloten. In mei werd in het pand aan de Ahornstraat drugs gevonden. En op basis van de opiumwet kan de burgemeester dan het pand voor een langere tijd sluiten als afschrikmiddel. En over een kleine 2 uur dan start de ZLM-tour in Capelle. De ruim 100 renners starten rond 4:15 beurtelings met een tijdrit van ruim 21 kilometer. Die gaat vanaf Capelle richting Wemeldingen en weer terug. De laatste renner zal naar verwachting rond 7:45 vanavond finishen. Morgen wordt de 2e etappe ook in Zeeland verreden. Die start rond het middaguur in Westkapelle en gaat via Walcheren en de Zak van Zuid-Beveland naar Henkensand. En de tijdrit vandaag en de etappe morgen zijn live te volgen bij Omroep Zeeland op tv. En die uitzending vanavond start om 5:50. Gaan wij naar het weer. Meer bewolking en lokaal lichte regen bij maximaal 22 graden. Morgen en overmorgen iets meer regen bij een krachtigere wind en maximaal 23 graden. En tot zover dit nieuwsoverzicht van 3:30 bij Omroep Zeeland. Meer nieuws en het weer uiteraard in onze app en anders op omroepzeeland.nl.
0: Omroep Zeeland. Goedemiddag. De lekkerste muziek hoor je in de Muziekmiddag met Elias den Hollander.

Dat was weer 3 minuten genieten van Roxette en How Do You Do. In 1973 bracht Stevie Wonder het liedje He's Mr. Know-It-All uit. Mooi liedje, staat op zijn plaat Inner Visions. Ja, en ik moet het daar toch altijd aan denken als ik deze van Teddy Swims hoor. Mr. Know-It-All, qua titel bijna hetzelfde, maar niet hetzelfde liedje.

0: Leuk dat je luistert naar Omroep Zeeland, Nel Horan en Dinner Party. Straks naar vieren bij Omroep Zeeland. Zeeland komt thuis, dus blijf luisteren met Michiel. Wat zijn vandaag de onderwerpen?
1: Nou, veel sport zometeen in Zeeland komt thuis. Het gaat over de ZLM-tour. Na dik 2 jaar is die weer terug in de provincie. Het gaat over Zeeuwse oesters. Want kunnen die de Noordzee redden? Er wordt een grote proef meegedaan de komende jaren. En in Zegt U Het Maar gaat het over de demonstratie tegen de mogelijke komst van een noodopvang in Tholen die gisteravond uit de hand liep. En ben benieuwd naar je mening daarover. Over dat protesteren of had de gemeente het misschien daar anders aan moeten pakken? De stelling waar je nu al op kunt reageren is als volgt. Een demonstratie die uit de hand loopt schaadt de geloofwaardigheid van het protest. Reageren kun je alvast doen via ons WhatsApp-kanaal. Om 5:30 praten we erover verder. Natuurlijk in Zegt U Het Maar.
0: Oké.

0: Dag Jaap.
1: Hi.
0: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
1: Ja, we hebben echt veel nodig.
0: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
1: Klopt.
2: BYD, the number one in EV en PHEV. Nu ook in Zeeland. Autosturm is de nieuwe BYD-dealer. Ontdek onze modellen en ervaar de toekomst van betaalbaar en kwalitatief rijden. BYD by Autosturm. It's not a car, it's a BYD.
3: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
2: Autosturm is de nieuwe BYD-dealer voor Zeeland. It's not a car, it's a BYD.
4: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
5: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
6: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.

0: maximaal 125 euro. Lees hoe het werkt op buut.com. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen. Kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
2: Wij zijn Medipoint.
3: Medipoint is er voor Anneke met een comfortbed.
4: Zodat ik hem omhoog en omlaag kan zetten.
3: En voor Harold met een sta-opstoel.
5: Zo kan ik zelf makkelijk opstaan.
3: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
2: Medipoint.
3: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
1: Haal het maximale uit je tussenjaar. Start eind september. Breekjaar.nl.
2: Medipoint.
3: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
6: Omroep Zeeland.
7: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 4 uur.
6: Omroep Zeeland.
8: Clemens Peters met het NOS Journaal. De Franse president Macron is in Eindhoven ontvangen door premier Jetten. De twee politici voeren gesprekken over de internationale politiek, waaronder de oorlog in Oekraïne en de situatie in het Midden-Oosten. Maar het zal voornamelijk ook gaan over de tech-industrie. Ook ASML en een aantal Franse techbedrijven schuiven daarbij aan. Macron en Jetten willen dat Europa zijn strategische positie op technologisch gebied versterkt. Duitsland heeft twee verdachten in beeld voor het drone-incident in Leipzig van vorige maand. Een drone met een explosief en ontsteker werd gevonden vlakbij een Oekraïns vrachtvliegtuig. De verdachten die in beeld zijn komen uit Letland en Belarus, maar ze hebben ook een Russisch paspoort. Duitsland zei gisteren dat Rusland achter de drone-actie in Leipzig zit. En ook de Europese Commissie en de NAVO houden Rusland verantwoordelijk, zeiden ze vandaag. De Oekraïense president Zelensky waarschuwt luchtvaartmaatschappijen dat ze het Russische luchtruim moeten mijden. Volgens hem vliegen daar nu zoveel Oekraïners.

0: Oekraïnse drones dat vliegtuigen het risico lopen geraakt te worden. Hij voegde eraan toe dat Oekraïne burgertoestellen niet zal aanvallen. Sinds de oorlog met Oekraïne is het vliegverkeer boven Rusland afgenomen. Rusland heeft luchtvaartmaatschappijen uit de Europese Unie bijvoorbeeld uitgesloten. Wel vliegen nog maatschappijen uit onder meer China, India en Turkije door het Russische luchtruim. De Nederlandse bank heeft dit jaar zo'n 86 ton van de Nederlandse voorraad goud verplaatst. Tussen maart en augustus is een deel overgebracht van de VS naar Zeist. De rest is in de VS en Canada verkocht. En voor hetzelfde bedrag is in Londen weer goud aangekocht, heeft DNB bekendgemaakt. Het ging om bijna een kwart van de 313 ton goud die Nederland in de VS en Canada had opgeslagen. DNB zegt dat het goud is verplaatst om beter voorbereid te zijn op ernstige crisis. Het weer bewolkt met af en toe zon en verspreid over het land kan er ook een bui vallen. Het is 19 graden op de Wadden tot 22 in het binnenland. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe en lokaal kan het regenen. Morgen bewolkt, regen en opnieuw 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Goedemiddag, het is 4 uur geweest. Dit is Omroep Zeeland met het nieuws van vandaag in Zeeland komt thuis zo. Eerst kijken we even naar de situatie op de weg. Je staat stil op de N57. Dat is de weg van Rotterdam naar Middelburg. Voor de afrit Hellevoetsluis Ouderhoorn, 3 kilometer, daar zo'n 5 minuten. En op de A16 sta je ook stil van Breda naar Rotterdam. Voor knooppunt Ridderkerk, 17 kilometer, daar ruim 20 minuten. En in de richting van Breda op diezelfde A16. Voor de afrit Dordrecht Centrum, een file van 9 kilometer. Daar iets meer dan 10 minuten optellen bij je reistijd.
2: Wie bepaalt eigenlijk of een feest geslaagd is? Juist, de perfecte locatie. Daarom kiezen vele generaties voor Landlust. Historische charme met modern comfort. Van intieme diners tot vrolijke feesten. Reserveer op landlust.nl.
3: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
4: De winter lijkt misschien nog ver weg, maar als je straks wil genieten van een warm en comfortabel huis, is dit het moment om in actie te komen. Met de isolatie van ISO Energy zit je er deze winter warmpjes bij. ISO Energy, de Zeeuwse isolatiespecialist.
3: Jouw wooninspiratie begint op tmcwonen.nl.
5: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren. Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten?

0: alleen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach, een nies, een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Zo, gratis proefverpakking. Dat is Attent.
1: Nee, Attent met ds.nl.
3: Ontdek de Achterhoek tijdens een kampeervakantie. Pure natuur, historische stadjes en bijzondere musea. Vraag de campingkaart Achterhoek aan en profiteer van leuke extra's. Laat je inspireren op kamperenindeachterhoek.nl.

0: Doedeloe.
1: Leverinvuurwerken.nl.
2: Omroep Zeeland. Goedemiddag. Zeeland komt thuis. Nieuws, weer en verkeer. Met Michiel Zwartepoorten. Omroep
3: Zeeland. Riffen zijn er nauwelijks meer in de Noordzee, maar kunnen gekweekte oesters nieuwe creëren? Het landelijke project moet dat uitwijzen. Je hoort er zo meer over in Zeeland komt thuis. Verder vandaag. Zeeland moet het Florida van Nederland worden. Na 2 jaar is de ZLM weer terug in Zeeland, de ZLM Tour. We blikken vooruit op de tijdrit van vanavond. En in Ierland zit Eveline Dingemansen, onze ziel in het buitenland. Maar de rust weer is teruggekeerd in het dorp. De hoe en wat hoor je zometeen hier in Zeeland komt thuis. Het is 6 minuten over 4. Goed dat je luistert. Het nieuws van vandaag en muziek van Coldplay hoor je.

0: Coldplay, All My Love. Ik beloof zometeen een vrolijk liedje van ABBA. Mamma Mia hoor je zometeen. Eerst naar Zeeuwse oesters. Want kunnen zij de Noordzee redden? Voor het landelijke project Rifherstel XL wordt onderzocht hoe nieuwe riffen gecreëerd kunnen worden op de zeebodem. Dat is cruciaal voor het leven onder water. In Kamperland daar worden miljoenen platte oesters gekweekt om te onderzoeken of dat de oplossing kan zijn. Verslaggever Lonneke de Klerk zag hoe dat in zijn werk gaat.
1: Hele kleine baby sepia's zwemmen in een aquarium in het gebouw van Stichting Zeeschelp aan de voet van de Oosterscheldekering. Annika Mol pakt en leegt een schepnetje met garnalen in het aquarium en de sepia's schieten heen en weer om ze te vangen.
2: Nou, of je ziet dus dat ze zo'n inktwolkje spuit als ze dan een prooi hebben gevangen. Dat is toch geniaal? Ik zal nog een schepje doen.
1: Overal in dit gebouw is zeeleven te vinden. Maar de platte oesters zijn veruit in de meerderheid. Die worden hier in grote getalen gekweekt. En Annika Mol laat zien hoe dat in zijn werk gaat.
2: Nou, welkom in de broedstokruimte. Dit is de plek waar we de oude dieren conditioneren. En dat betekent eigenlijk dat je ze klaar gaat maken voor het paren.
1: Platte oesters liggen in twee grote bakken in rijtjes op hun zij.
2: En dit zijn dus de ouder dieren, de vader- en moeder-oesters. Het is eigenlijk dat de mannetjes die laten de zaadcelletjes los in het water. En de vrouwtjes die filteren dat uit het water op. En die worden van binnen bevrucht als ze er helemaal klaar voor zijn. En dan transporteren ze die eitjes eigenlijk naar een ruimte toe. De brooding chamber. En daar worden ze uitgebroed voor een aantal dagen. En als ze dan klaar zijn, dan laten ze los in het water. En dan komen ze hier zo op het oppervlakte drijven. En dan worden ze zo met de stroom mee, worden ze dan zo vervoerd naar de zeef. En daar komen ze dan met z'n allen in terecht.
1: Dan neemt Mol ze mee naar een volgende ruimte waar grote witte ronde bakken staan, waar alleen maar water in lijkt te zitten. Maar Mol vertelt dat hier eigenlijk miljoenen oesterlarven zwemmen. Zo klein als een speldenpunt.
2: En dan blijven ze hier een aantal dagen in zitten totdat ze een beetje verder groeien en ontwikkelen. En dat ze klaar zijn om zich vast te hechten aan zo'n substraat waar ze uiteindelijk dus voor gaan dienen.
1: Ja, zo'n substraat. Dat zijn in dit geval een soort betonnen kruizen die een ruimte verder in grote waterbassins liggen. Daar moeten de oesters zich aan vast gaan maken.
2: En dan ontwikkelen ze dus een soort van oogje en een voetje waarmee ze dus gaan voelen over dat substraat. En met dat voetje daar kunnen ze zich uiteindelijk dus mee vastlijmen op een natuurlijke manier. En dan trek ze dat voetje in en dan zitten ze vast. En eenmaal vast is nooit meer los.
1: Een jaar lang groeien de oesters hier op die substraten, die betonnen kruizen. En daarna worden ze op de bodem van de Noordzee neergelegd. In de hoop dat die structuur daar een nieuw oesterrif gaat vormen. Ooit was een derde van de bodem bedekt met zulke riffen, maar door een parasiet en intensieve visserij zijn die grotendeels uitgestorven. En dat terwijl ze cruciaal zijn voor het zeeleven.
2: Oesterriffen zijn eigenlijk niet alleen maar goed voor de oester zelf, maar het heeft een hele grote draagkracht voor ook andere dieren. Dus kleine beestjes, vissen, al het leven komt er eigenlijk op af. Overal waar je harde substraat uit zit op de bodem, en zeker met oesters, daar komt gewoon leven op af en die profiteren daar ook van. Dus het is niet alleen voor de oesters, maar ook eigenlijk voor al een hele grote biodiversiteit op de Noordzee.
1: En dat is precies wat ze hopen te zien als deze substraten met oesters een paar jaar op de zeebodem liggen.
2: Vissen, sponsen, zakpijpen, anemonen. En hopelijk, maar dat is een hele verre hoop, toch ook nageslacht van de oesters die we daar uitzetten.
1: Heel veel leven in ieder geval.
2: Ja, heel veel leven, ja.
0: En die zogenoemde substraten die worden neergelaten aan het Friese front ten noorden van de Waddenzee. En daar worden ze de komende 4 jaar gemonitord. Bijna 4:15, wat gaat het weer doen vandaag, komende dagen? Je hoort het zometeen van Mario Echthuizen. Eerst ABBA.

0: Muziek van ABBA, Mamma Mia, hier bij Omroep Zeeland. Het is een 4:15 geweest. Laten we eens kijken naar het weer. Dat doen we vandaag met Mario Echthuizen. Mario, goedemiddag.
1: Goedemiddag, Michiel.
0: Was het eerst dan nog... we gaan weer door elkaar heen. Dat hebben we niet goed afgesproken met elkaar. Hey, vanochtend was het nog zo zonnig. Vanmiddag hebben we toch wel wat regen gezien, hè, op sommige plekken.
1: Ja, helaas zat het wel een beetje in het plan. Dus ik wil bijna zeggen, hiep hoi, mijn plan komt uit. Maar ja, het is ook niet fijn natuurlijk. Want we hadden natuurlijk liever de hele dag zon gehad. En daar konden we dan inderdaad ook wel eventjes van genieten. Dat leverde zelfs nog 22 graden op in Westdorpen. Maar vanmiddag, zoals je al zei, kwam er wat andere weer naar ons toe. Dikkere bewolking kwam de provincie binnen vanuit zee. En dat zorgde ook nog voor plaatselijk wat buige regen. Op sommige plekken zelfs wat dikke druppels. Maar het waren toch maar kleine hoeveelheden. Maar ook vanavond en komende nacht kan er zeer lokaal nog wat regen vallen. En zijn er ook enkele opklaringen bij 17 à 18 graden. De wind uit Zuidwest die gaat wel toenemen. Nu al naar vrij krachtig, dat is kracht 5. En morgen en overmorgen naar krachtig, en dat is kracht 6. Ook morgen kan er nog wat regen vallen. Vrijdag verwacht ik tijdelijk wat meer regen. Maar dan komt er weer even een hoge drukgebied wat nazomers weer brengen. En dat valt toevallig net in het weekend. Dat is natuurlijk wel fijn. Zaterdag is de wind nog aan de koelere kant. Maar zondag draait deze naar zuidoost. Neemt af en dan kan het zomaar 25 à 26 graden worden.
0: Klinkt niet verkeerd, Mario Echthuizen. Dankjewel. Kijk op de weg, daar zijn 3 vertragingen gemeld. De eerste op de A16 van Breda naar Rotterdam voor knooppunt Ridderkerk, 14 kilometer. Je vertraging is er ruim 20 minuten. Diezelfde A16, maar dan richting Breda voor Dordrecht Centrum, een file van 9 kilometer, daar iets meer dan 10 minuten. En de A29 van Rotterdam naar Bergen op Zoom voor de afrit Oud-Beierland, een file van 2 kilometer, zo'n 10 minuten vertraging. Door het te hoog voertuig is de weg daar momenteel afgesloten.

0: Shakira en Burna Boy en Die Die. Econoom Matthijs Bouwman die zegt dat Zeeland het Florida van Nederland moet worden. En dus in moet zetten op het trekken van meer senioren naar de provincie. Zei hij gisteravond op een bijeenkomst van Impuls Zeeland. En verslaggever Ariane Lafort sprak hem achteraf.
1: Ik vind wel dat Zeeland als, ja, laten we zeggen, de ultieme plek om tijd door te brengen, als je veel tijd hebt en je geld uit te geven, dat echt te weinig wordt benut. Ik zei ook van de Duitsers weten het wel, de Nederlanders eigenlijk niet. Die kennen vooral de Roompot. En ja, ikzelf kom ik er best wel vaak. En ik zeg het even niet om te slijmen, maar ik vind het een van de mooiste provincies, misschien wel de mooiste provincie van Nederland.
2: U bent een zeiler, hè?
1: Ik ben een zeiler en dan krijg je dat al gauw. Ook een heel lastige provincie met al die stroom en droogvallende stukken. Maar ik heb niet het gevoel dat Zeeland, en zeker bijvoorbeeld een gebied als Zeeuws-Vlaanderen, daar echt volop durft in te zetten. Omdat er ook zoveel andere verdienmodellen zijn die om de aandacht van de politiek concurreren.
2: Maar als we kijken naar de situatie van nu, Zeeland de provincie met inderdaad veel chemische industrie. En je ziet dat die chemische industrie, dat die eigenlijk ja, uit heel West-Europa aan het wegtrekken is. Nou ja, hoge energieprijzen, door allerlei beperkingen, door allerlei maatregelen en wetten.
1: Ja, vooral door die hoge energieprijzen. En natuurlijk door het klimaatbeleid. Ja, ik denk dat als je in Europa en zeker in West-Europa wil blijven als zware industrie, laat maar even zo noemen, dan moet je kijken van hoe kan ik de komende 50 jaar overleven in de wereldeconomie. En dan is je unieke selling point, ik zit in een goed georganiseerd, klimaatvriendelijk gebied. Dus ik ben het chemische metaalbedrijf, wat dan ook, wat je aan het doen bent met die energie, die wel kan beloven dat het groen is. En ik geloof gewoon niet, maar dat, ik denk dat de helft van de zaal het niet met mij eens is, dat het logisch is om een land wat net zijn gaskraan heeft dichtgedraaid, omdat daar de industrie precies hetzelfde blijft doen. Veel van die industrie is hier gekomen omdat ja, andere landen het niet deden. Die wilden alleen maar olie exporteren. En we konden het in Rotterdam en in Zeeland konden we er iets mee. Of omdat we heel goedkoop gas hadden. Ja, dat is beide is niet meer het geval.
2: Maar hoe moet Nederland of Zeeland dan doen om inderdaad dan toch die zware industrie of die chemische industrie te behouden?
1: Nou, je moet je eerst afvragen van mag de economie niet veranderen? Dat kan gewoon soms gebeuren.
2: Geen chemische industrie
1: meer. Dat ga ik niet zeggen, maar ja, de omstandigheden zijn veranderd. En dan is het niet logisch om te denken dat alles bij het oude blijft. Je moet in elk geval niet gaan proberen het oude model in stand te houden met grote subsidies of grote hulpprogramma's of bijvoorbeeld klimaatbeleid maar weer gaan afzwakken. Ja, daar wint Europa ook de strijd niet mee.
2: Gedeputeerde Johan Alberts, toen hier door Matthijs Bouwman werd geopperd dat Zeeland maar het Florida van Nederland moest worden. Ja, toen reageerde u een beetje als door een hoorzel gestoken, hè?
3: Ja, dat klopt. Dat is de juiste reden, denk ik, waarom we een toekomstvisie hebben gemaakt, Zeeland 2050. Want we zeggen dat eigenlijk is dat een demografische ramp. Ik weet best wel dat ouderen best veel uitgeven. Maar wil je een stabiele en een goede economie draaien, dat heeft hij later ook wel beaamd, heb je eigenlijk geen 65-plussers nodig, maar 25-plussers. En daar zijn we juist op zoek. Juist ook omdat op dit moment de gemiddelde leeftijd in Zeeland echt hoger is dan in de rest van Nederland. En een kwart van de bevolking is 65-plus. En dat is heel mooi, die genieten hier van een heel mooie provincie, dat is ook gezegd. Maar wij steken echt in op een hele sterke en duurzame en ook een goede provincie waar het goed toeven is. Met name ook voor de jeugd, want de jeugd heeft echt de toekomst. En dat is niet een economisch verhaal, dat is echt het verhaal van Zeeland.
0: Dus gedeputeerde Johan Alberts. Florida aan de Schelde komt er dus, als je het van hem hoort, voorlopig niet. Zometeen een overzicht van het laatste Zeeuwse nieuws. Martijn van der Werf praat je bij en we reizen af naar Ierland. Eerst John Mayer. Dit is New Light.

0: John Mayer en New Light. Het is bijna 4:30. Zometeen het verhaal van onze ziel in het buitenland. We blikken vooruit op de ZLM-tour die zometeen gaat beginnen met een tijdrit. En Martijn van der Werf is er zo met het laatste Zeeuwse nieuws.
1: Als ondernemer heb ik een fantastische partner aan Zeeuwse Zaken. De groothandel in relatiegeschenken. Kant-en-klare of pakketten op maat. Van streekproducten, souvenirs tot cadeaus. Zeeuwse Zaken. Geboren uit passie voor Zeeland. Kijk alvast op zld.nl.
2: Zo klinkt iemand die slaapt in een megabed. De slaapspeciaalzaak van heel Zeeland. Met topmerken zoals Tempoor, M-Line en Auping. Van matrassen en boxsprings tot bodems en bedtextiel. Voor elk budget een megabed. Kijk op megabed.nl.
3: Dag Jaap.
4: Hi.
3: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
4: Ja, we hebben echt veel nodig.
3: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
4: Klopt.
5: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
0: Martijn van der Werf heeft het laatste Zeeuwse nieuws voor je. Martijn, goedemiddag.
6: Goedemiddag. Bij de inleveractie voor vuurwerk is de afgelopen 2 dagen 114 kilo vuurwerk ingezameld. Het afsteken van vuurwerk is sinds augustus verboden, ook het bezit ervan. Mensen die nog een voorraad hebben, kunnen die anoniem en zonder boete inleveren bij een bus die door Nederland toert. Gisteren stond die in Terneuzen en vanmorgen in Middelburg. Al het ingezamelde vuurwerk wordt vernietigd en wie nu nog vuurwerk wil inleveren moet naar plekken buiten de provincie. In Kamperland worden miljoenen platte oesters gekweekt die de bodem van de Noordzee moeten gaan verbeteren. Met het landelijke project RIF Herstel XL onderzoeken 11 organisaties welke manier het meest effectief is om nieuwe riffen te creëren. Stichting Zeeschelp in Kamperland laat de oesters hechten op betonblokken die in de Noordzee worden uitgezet. 4 jaar lang worden de kunstriffen gemonitord in het testgebied Friese Front boven de Waddeneilanden. Wielrenner Jochem Kerkhaard wordt prof bij de World Tour ploeg Picnic PostNL. Dat meldt de doorgaans goed ingevoerde wielersite Wielerflits. De 25-jarige coureur uit Schoondijken komt over van de continentale formatie Beat Cycling, waarbij hij nu aan zijn 5e seizoen bezig is. Eind juni werd Kerkhaard nog 3e bij het NK op de weg, achter Wilco Kelderman en Bauke Mollema. En we blijven nog eventjes bij het wielrennen, want over een klein uur start de ZLM-tour in Capelle. De ruim 100 renners starten rond kwart over vijf beurtelings met een tijdrit van ruim 21 kilometer. Die gaat vanaf Capelle richting Wemeldingen en weer terug. De laatste renner zal naar verwachting rond 7:45 finishen. Morgen wordt de 2e etappe ook in Zeeland verreden. Die gaat van Westkapelle naar Heinkensand. De tijdrit vandaag en de etappe morgen zijn live te volgen bij Omroep Zeeland op tv. De uitzending vanavond start om 5:50. Dan nog het weer in Zeeland, meer bewolking, lokaal lichte regen, maximaal 22 graden. Morgen en overmorgen iets meer regen, bij een krachtige wind, maar wel iets warmer, namelijk 23 graden. En tot zover meer nieuws en het weer, uiteraard in onze app en anders op omroepzeeland.nl.
0: Dankjewel. Met op de weg 2 meldingen van de ANWB. Op de A58 sta je stil. Dat is Berg op Zoom richting Breda voor Breda West. 7 kilometer, daar zo'n 10 minuten. En A16 van Breda naar Rotterdam voor knooppunt Ridderkerk. 17 kilometer, daar ruim een half uur optellen bij je reistijd.
5: Omroep Zeeland. Goedemiddag, Zeeland.

0: Suzanne, doorgaans samen met Freek, halverwege hier bij Omroep Zeeland. 16:30 is het geweest. Elke woensdag nemen we een kijkje in het leven van onze ziel in het buitenland, in Ierland. Eveline Diekemans, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Hoe is het ermee?
1: Ja, goed. Ja? Goed. Het is nog steeds warm. Met twee lekkere regens, dus het gras wordt weer wat groener.
0: Kijk, de plantjes vrolijk en jij ook wat vrolijker.
1: Ja. Nou ja, goed, ik was altijd wel vrolijk. Ja, maar ja. Ik ben nooit zo gauw verdrietig.
0: Nee, dat scheelt. Maar je zegt, het is nog wel steeds warm daar.
1: Het is nog steeds warm, ja. Het is echt heel benauwd warm op het moment. Dus het is nog steeds niet afgekoeld. Het is gewoon oneers weer.
0: Is het dan gewoon die luchtvochtigheid of zo die zo hoog is, wat het gewoon een beetje lastig maakt?
1: Die is erg hoog, ja. Ja, die is erg hoog. Dus ja, dat is om te werken. Is het niet zo fijn eigenlijk. Maar ja, nee. Dat mag gebeuren. Nee, het werkt. Dus ja, je kan het moeilijk leggen.
0: Zeker. Waar ben je druk mee op dit moment?
1: Nou ja, op het moment ben ik nog steeds druk met alles wat mijn groentetuin heeft. En de appelboom en de rest van het fruit. En ja, ik doe ook nog steeds natuurlijk het papierwerk voor het bedrijf.
0: Ja,
1: dus
0: dat
1: komt er ook nog steeds bij je. Dat komt er ook altijd nog mee.
0: Ja, want vaak spreken mensen mij dan aan en die zeggen, oh, Evelien, die zit de hele dag in de tuin. Hè? Die is lekker druk met het fruit en zo. Maar je zit ook nog in de papier inderdaad.
1: Ik zit toch nog weer nooit in de papieren. Ja, dat moet ook altijd nog gebeuren iedere keer. Dus ja, dat de degen ben wel gevuld, moet ik eerlijk waar zijn.
0: Te veel soms, of kun je het allemaal een beetje bijhouden nog?
1: Nou, het voordeel is dat je thuis werkt. Dus dan kun je het een beetje natuurlijk doseren per dag. Ja. En kijken wat je per dag kan doen. En soms, ja, moet het op zaterdag en op zondag ook gebeuren. Dat die tekort komen in de weken dus.
0: Nee, ja. Ja.
1: Het is altijd maar druk.
0: Ja, zo gaat het met zo'n enorme onderneming natuurlijk. Dat is het ook.
1: Ja, dat klopt. Dat klopt. En ja, goed. Toen zouden we eigenlijk allebei gepensioneerd moeten wezen. Want Simon die is vorige van de 21ste augustus 67 geworden. En ik word volgende week 67. Volgende week word ik 67. Dus ja, maar het zit er niet in.
0: En nog van harte met Simon trouwens.
1: Ja, dankjewel.
0: Heb je het een beetje kunnen vieren dan tussen al die werkzaamheden door?
1: Nee, die was niet eens thuis. Die zat in Wales.
0: Nou ja.
1: Ja, dat ging hier gewoon zo. Dat is hier altijd zo. Ik geloof niet dat ik vijf jaar tegen meemaken dat ik zelf alleen thuis zit.
0: Maar heb je wel wat gepland voor je eigen verjaardag dan? Of?
1: Nou, mijn vader die komt een zaterdag, dus die is er in ieder geval.
0: Dat is leuk. Dat is gezellig. Ja. Ja.
1: Maar ik denk aan mijn man op wat thuis is een keertje. En, want de rest is mosselspressen, dus ja, dat... Ja.
0: Ga dan maar door. Dat ging
1: allemaal voor.
0: Maar goed, je vader komt dan in een dorp waar de rust in ieder geval weer is teruggekeerd na die vakanties.
1: Ja, het is heel rustig op het moment op dorp. Je kan zelfs in het winkeltje merken hier dat de schap vol ben. En plekken van leeg.
0: Dus in de zomer is dat het geval, ja, dat alles snel opraakt?
1: Oh, dat is verschrikkelijk gewoon. Ik geloof als drie keer op de alles bijvuil.
0: Ja, het winkeltje
1: is niet zo groot natuurlijk.
0: Nee.
1: Dus ja, je kan je kont erop niet keren. Maar alles zit bovenop elkaar. Ja. Maar zijn er alles? Nou, zijn er werkelijk alles? Ja,
0: precies. Niet zoveel dan soms, maar het is daar allemaal te vinden in Ierland.
1: In de regelweg. En dat is makkelijk, want het is voor mij op lopersafstand. Dus ik wat vergeten ben in de stad.
0: En anders haalt de hond het op, toch? Dat is dan.
1: Ja. Nou, dan moet ik zijn dat het nogal rustig is op het moment.
0: Oh, de honden doen het allemaal goed.
1: Nou ja, goed, Buster die is natuurlijk per week terug onder een narcose voor zijn oren. En, maar dan heeft het al goed. Wie eigenlijk het maar volgende week weer terug. Dus dan zullen we het zo wat nog een keer nog.
0: Oké.
1: Het beest is gewoon 100% beter geworden.
0: Nou, dat
1: die was echt... Echt heel veel last van zijn oren. Ja. En dat vond ik zo erg.
0: Ja, dat vind ik.
1: Verschrikkelijk. Als je zo ziet, schud me zijn oren. Dan neem ik kieken van elk minuut toch eens.
0: Ja. Maar goed, hij is geholpen. Het gaat allemaal goed.
1: Het ging op het moment goed, ja. En ik moet iedere dag twee druppeltjes in zijn oren doen. Wat dan soms wel eens een strijd is. Maar ja, het mag gewoon.
0: Het moet inderdaad. Nou, goed.
1: Alles wordt niet beter.
0: Nee, dat is ook zo. Nou, het leven klinkt goed. Alsof het jullie toelag daar in Ierland. Eveline Dingemans, onze ziel in het buitenland. De volgende week spreken we elkaar dan weer. En groot feest dan voor jou. Spreken we elkaar dan.
1: Ja, is goed. Is goed. Dalle bellen.
0: Tot volgende week. Dag.
1: Doei.

Bruce Springsteen, Dancing in the Dark, hier bij Omroep Zeeland. Zometeen om 17:30, een nieuwe editie van Zegt u het maar. Elke dag een onderwerp waar je op kunt reageren en ook een stelling waar je alvast je mening over achter kunt laten op ons WhatsApp-kanaal. Die stelling van vandaag is als volgt. Een demonstratie die uit de hand loopt schaadt de geloofwaardigheid van het protest. Dat protest waar het over gaat, dat is gisteravond de mogelijke komst van een noodopvang in Tholen. Ja, hekken werden er omgetrapt door mensen, de politie werd beledigd. Uiteindelijk kwam zelfs de mobiele eenheid, de ME, en een politiehelikopter in actie. Terwijl de organisatie vooraf juist had opgeroepen tot een vreedzaam protest. En uiteindelijk besloten ze de demonstratie voortijdig te beëindigen. Ja. Zo'n onrustige afloop met de boodschap waarvoor mensen eigenlijk de straat op gingen. Ja, wat doet dat nou eigenlijk? Praat erover mee. Zometeen om 17:30 inzicht het maar. Erg benieuwd naar jouw mening. Zometeen gaan we het over de ZLM-tour. We blikken vooruit met collega Ronald van Vliet.

0: MJ Johnson en Good People. De ZLM Tour die is na dik 2 jaar terug weer in de provincie. Want die profkoers begint vanavond in Capelle met een tijdrit. En we gaan die wedstrijd vanaf 17:50 live uitzenden bij ons op tv. En een van de commentatoren erbij is Roland van Vliet. Roland, laten we vooruitblikken. Want het idee bij de ZLM Tour is dat hij eigenlijk een beetje weer terug is van weg geweest.
1: Ja, en gelukkig wel. Hè? Maar dat is dus het gevoel. Vorig jaar kon die niet gehouden worden. Toen was er een grote NAVO-top in Den Haag. En ja, die slokte eigenlijk alle politie-inzet in Nederland op. En wielerkoers, ja, die hebben het ook altijd wel politieagenten nodig om ja, wegen af te zetten. De veiligheid van de renners te garanderen. Ja. Maar ja, dat kon de organisatie van de ZLM Tour, ja, die kon die veiligheid niet garanderen. Omdat die politiemensen er niet waren. Toen hebben ze gezegd van ja, nou, dan houden we het ook maar gewoon niet. In juni 2024 was dus de laatste editie. En dit jaar is het in september, hè, nu dus. En dat betekent dus wel dat ze 2 jaar en 3 maanden afwezig zijn geweest.
0: Oké, we hebben even moeten wachten. Nu zijn ze weer terug. Snel naar vanavond gaan, want wat krijgen de renners voor hun kiezen?
1: Ja, een lange tijdrit. Die is maar liefst 21,1 kilometer lang. Dat is ongewoon. De ZLM Tour is vaker in Zeeland begonnen met een rit tegen de klok. Maar nooit was die langer dan 11 kilometer. Dit is dus bijna het dubbele. Er zullen dus al meteen flinke verschillen ontstaan tussen de renners. En dat is eigenlijk ook wel een beetje de opzet. De hoop van de organisatie is dat de ritten die hierna komen dan meer strijd krijgen. Want ja, sommigen die hebben niet zo goed tijd gereden en moeten dus schade inhalen. En anderen ja, die kunnen hier al echt een flinke slag slaan.
0: Ja, en die 21,1 kilometer, waar gaan ze precies rijden?
1: Nou, het epicentrum is het centrum van Capelle. In de Ooststraat is het startpodium. Daar rolt de eerste renner al om zo'n beetje 4:15 van dat podium af. En de finish is in de Weststraat, precies voor het gemeentehuis. En tussendoor rijden ze naar Wemeldingen. En dan gaan ze ook een stukje over de dijk langs de Oosterschelde. En daar keren ze en gaan ze weer terug naar Capelle. En dat stuk op de dijk valt precies binnen de gemeente Capelle. Zodra ze de gemeente Goes in beeld krijgen, keren ze eigenlijk om. Dat is wel grappig, vinden wij.
0: Ja, als je er kijkt, hè, Roland, naar die deelnemerslijst, wie pik je daaruit?
1: Nou, als ik een beetje chauvinistisch mag zijn, dan zeg ik Tim en Mick van Dijk, hè, de broers uit Colijnsplaat, kunnen allebei goed tijdrijden. In 2024, toen dus die laatste ZLM Tour was, was er een tijdrit van 11 kilometer in Westkapelle. Tim van Dijk werd toen tweede op slechts 12 seconden van de Belg Rune Herregods. En dat was echt wel een teleurstelling. Tim had het parcours goed verkend en had gehoopt daar meteen de leiderstrui te kunnen pakken. Nu kan hij dus voor sportieve revanche gaan in Capelle. En hij krijgt dan misschien ook concurrentie van zijn tweelingbroer Mick. Die liep in 2024 de Nederlandse titel bij het tijdrijden op 4600ste mis. Dat is echt absurd. En ze krijgen aardige concurrentie hoor vanavond. Maar het zou mooi zijn natuurlijk als er een Zeeuwse winnaar komt.
0: Ja, bij ons te volgen allemaal vanaf hoe laat?
1: Ja, de televisieuitzending die begint zometeen al om 17:50. En die wordt gepresenteerd door Jan-Jaap Coré. En die heeft wielrenster Shirin van Androoy bij zich als analist. En vanaf ongeveer 18:00 gaan we dan live naar de wedstrijd. Tot rond 19:45. En het commentaar daarbij lever ik samen met Piet Everzee.
0: Oké, gaan we zeker naar kijken. Morgen natuurlijk ook nog die tweede etappe tussen Westkapelle en Heikenstand. Ook dan zijn we er weer live bij en horen we jullie opnieuw. Roland, dankjewel.

0: Tonight meer over vuurwerk, over voetbal en over gekweekte oesters. Want kunnen die riffen creëren in de Noordzee? Hoor je zo meteen meer over, net als een nieuwe editie van Zegt U, maar na 5 uur. Omroep
1: Zeeland. Ontdek alles voor jouw perfecte nachtrust bij TMC Wonen.

0: betaalbaar en kwalitatief rijden. BYD by AutoStore. It's not a car, it's a BYD.
1: Een betrouwbare boot kan levens redden. Voor eilandbewoners in Tanzania is medische hulp nu uren of zelfs dagen weg. Voor zwangere vrouwen, baby's en kinderen betekent dat soms het verschil tussen leven en dood. Miva maakt zorg wereldwijd bereikbaar. Jouw gift voor ambulancevervoer het levens. Doneer nu op miva.nl/radio.
0: AutoStorm is de nieuwe BYD-dealer voor Zeeland. It's not a car, it's a BYD.
2: Ontdek de Achterhoek tijdens een kampeervakantie. Pure natuur, historische stadjes en bijzondere musea. Vraag de campingkaart Achterhoek aan en profiteer van leuke extra's. Laat je inspireren op kamperenindeachterhoek.nl.
3: Vandaag is de laatste dag van de Theater Tiendaagse. Boek nu de Feel Good Powerpop Musical en Juliet en ontvang een gratis rangupgrade. Met hits van de Backstreet Boys, Ariana Grande, The Weeknd en Justin Timberlake. Dit is je allerlaatste kans. Theatertiendaagse.nl.
4: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
5: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
6: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
5: Ga voor persoonlijk advies naar licentie2go.com/radio.
6: Ontdek welke rol bij jou past en meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
8: Omroep Zeeland.
9: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 5 uur.
8: Omroep Zeeland.
10: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In het onderzoek naar de dodelijke schietpartij gisteren in Overasselt zijn vandaag opnieuw wapens gevonden. Om wat voor wapens het gaat en hoeveel het er zijn, zegt de politie er niet bij. Ook zijn er opnieuw voertuigen en gegevensdragers in beslag genomen. Vannacht werd een 35e verdachte opgepakt. Of onder de verdachten ook de bewoners van het huis zijn waar de schietpartij was, wil de politie niet zeggen. In Spanje neemt de druk op de regering toe in de nasleep van de

0: migrantencrisis in Ceuta. In de Spaanse exclave, die een maand geleden vanuit Marokko werd bestormd, zitten nog steeds duizenden migranten. Inwoners van Ceuta maken zich zorgen over deze uitzichtloze situatie. En uit solidariteit met hen zijn er vanavond in meerdere Spaanse steden manifestaties. Maar er is ook toenemende kritiek op de regering Sanchez, omdat die te lax zou zijn. Sanchez noemt de oproep voor de manifestatie, die deels uit de koker van de oppositie komt, politiek gemotiveerd. De Belgische minister van Binnenlandse Zaken wil dat er kentekenplaten komen op elektrische steps. Die moeten helpen drugsgeweld tegen te gaan. Want de steps worden regelmatig gezien bij schietpartijen tussen drugsbendes in Brussel. En nu is op bewakingsbeelden niet te zien van wie die zijn. Golfer Tiger Woods mag 5 jaar niet autorijden en moet een boete van $1000 betalen. In maart was hij betrokken bij een auto-ongeluk. Niemand raakte gewond, maar de politie verdacht hem van rijden onder invloed. Woods heeft een schikking getroffen, waardoor hij niet de gevangenis in hoeft. Het weer bewolkt met af en toe zon. Verspreid over het land kan er ook een bui vallen. Het is 19 graden op de Wadden tot 22 in het binnenland. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe en lokaal kan het regenen. Morgen bewolkt, regen en opnieuw 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het is 5 uur geweest om op Zeeland en de verkeersinformatie van de ANWB. Met 3 meldingen. De eerste op de A4, Antwerpen richting Rotterdam. Voor Bergen op Zoom Zuid, een file van 5 kilometer. Daar zo'n 10 minuten vertraging. En je staat ook stil op de A16 van Breda naar Rotterdam. Voor Knoopend Ridderkerk 10 kilometer. Daar ruim een kwartier. En de andere kant op richting Breda, ook op de A16. Voor de afrit Dordrecht Centrum 9 kilometer. Daar bijna 20 minuten optellen bij je reistijd.
2: Ontdek alles voor jouw perfecte nachtrust bij TMC Wonen.
3: De winter lijkt misschien nog ver weg, maar als je straks wil genieten van een warm en comfortabel huis, is dit het moment om in actie te komen. Met de isolatie van ISO Energy zit je er deze winter warmpjes bij. ISO Energy, de Zeeuwse isolatiespecialist.
4: Wie bepaalt eigenlijk of een feest geslaagd is? Juist, de perfecte locatie. Daarom kiezen vele generaties voor Landlust. Historische charme met modern comfort. Van intieme diners tot vrolijke feesten. Reserveer op landlust.nl.
5: Als ondernemer heb ik een fantastische partner aan Zeeuwse Zaken. De groothandel in relatiegeschenken. Kant-en-klare of pakketten op maat. Van streekproducten, souvenirs tot cadeaus. Zeeuwse Zaken, geboren uit passie voor Zeeland. Kijk alvast op zld.nl.
6: Vandaag is de laatste dag van de Theater Tiendaagse. Boek nu de Feel Good Powerpop Musical en Juliet en ontvang een gratis rangupgrade. Met hits van de Backstreet Boys, Ariana Grande, The Weeknd en Justin Timberlake. Dit is je allerlaatste kans. Theatertiendaagse.nl.
7: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
8: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
9: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, heb je van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
10: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
11: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
10: Nu tot €7900 voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
11: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
12: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
13: Goedemiddag. Zeeland komt thuis. Nieuws, weer en verkeer met Michiel Zwartepoorten.
14: Omroep Zeeland.
1: Riffen zijn er nauwelijks meer in de Noordzee, maar kunnen gekweekte oesters nieuwe creëren? Het is een vraag waar je misschien wel antwoord op krijgt in Zeeland Komt Thuis. Veilig en anoniem je vuurwerk inleveren kon je gisteren en ook nog vandaag doen in Zeeland. En er wordt gevoetbald in de KNVB-beker. Goes speelt vanavond tegen Noordwijk. Blikken we zometeen op vooruit. 7:05 is het. Een hele goede middag. In Kamperland, daar worden miljoenen platte oesters gekweekt. En niet om op te eten, maar om de Noordzee te redden. Stichting Zeeschelp in Kamperland doet mee aan het project RIF Herstel XL. Erik Holm, die weet er alles van. Erik, wat is er precies aan de hand in de Noordzee?
14: Nou ja, vroeger was een groot deel van de bodem van die Noordzee bedekt met allerlei schelpdierbanken. Platte oesters en mosselen die groeiden op en over elkaar. En die vormden eigenlijk op die manier riffen die dan weer zorgden voor voeding, bescherming en leefruimte voor allerlei zeedieren. Net zoals bijvoorbeeld koraalriffen. Maar onder meer door de intensieve visserij en door een parasiet meegenomen door de Japanse oester zijn veel van die riffen afgestorven en verdwenen. Terwijl ze toch gewoon heel belangrijk zijn voor het leven onder water.
1: Ja, maar dat project RIF Herstel XL, dat wil daar dus aan bijdragen. Hoe gaat dat project in zijn werk?
14: Nou, ze willen eigenlijk dat er gewoon nieuwe riffen ontstaan. Er zijn 11 organisaties in heel Nederland die onderzoeken momenteel op welke manier dat het beste werkt. Nou, bij de zeeschelp worden dus oesters gekweekt en vervolgens aan soort betonblokken gehecht. Nou, die worden volgend jaar op de bodem van de Noordzee gelegd. En dan is de hoop dat daaruit eigenlijk een soort nieuw oesterrif ontstaat. Maar er loopt ook nog een proef met oude fruitbomen op de bodem van de zee, waar dan verschillende rifsoorten in kunnen groeien. Of bijvoorbeeld touwen met mosselschelpen eraan, wat ook een hele fijne plek is voor oesterlarven. Schijnt zo te zijn.
1: Oké, veel verschillende experimenten dus. Maar hoe gaat het verder met dat project?
14: Nou ja, dit jaar worden al die alternatieve riffen die worden gemaakt getest en verbeterd in een testomgeving. Volgend jaar worden ze de zee ingelaten op een testlocatie aan het Friese front ten noorden van de Waddeneilanden. En 4 jaar lang wordt dan gekeken wat er wel en niet werkt en of ze ook op grote schaal toegepast kunnen worden.
1: Maar wat verwachten ze ervan, Erik, bij de zeeschelp?
14: Nou ja, dat vroeg ik onder meer aan onderzoeker Annika Mol.
15: Nou, sowieso overleving, dat zou mooi zijn. Ontwikkeling zou mooi zijn. En alles wat er bovenop komt is ja, fantastisch. Je weet natuurlijk nooit wat je gaat vinden. Ik hoop ook vooral dat het gewoon echt een hele mooie biodiverse plek wordt in de zee. En dat het RIF echt zijn werk kan gaan doen.
1: Oké, gaan we in de gaten houden. Erik Holm, dankjewel. Veilig en anoniem je vuurwerk inleveren. Gisteren kon je dat dan doen in Terneuzen. Vanochtend in Middelburg. Inwoners die namelijk nog verboden vuurwerk thuis hadden liggen. Die krijgen geen boete als je het dan tijdens deze actie inlevert. Je komt tot 1 uur terecht op de parkeerplaats van Sportpark Veersepoort. Thijs Terlouw, adviseur openbare orde en veiligheid bij de gemeente Middelburg, die legt uit om welk vuurwerk het precies gaat.
16: Het gaat om consumentenvuurwerk. Dus we spreken dan van de categorie F2. Wat vanaf dit jaar, vanaf 1 augustus, ook verboden is om dat te bezitten en af te steken en te kopen. F3 en F4 was al verboden, het professionele vuurwerk. En wat alleen nog toegestaan is, vuurwerk categorie F1. Dat zijn de knalletjes en de sterretjes, zeg maar.
17: Wat voor vuurwerk is er vandaag al allemaal ingeleverd?
16: Ik weet niet precies wat, maar wel heel veel verschillende zaken. Ook zaken die bijvoorbeeld op boten gebruikt wordt om lichtkogels af te steken. Maar ook astronautjes en heel veel verschillend materiaal is al ingeleverd.
17: Nu begreep ik dat er heel zorgvuldig met dat vuurwerk wordt omgegaan. Het wordt goed verpakt in stevige plastic zakken en daarna in dozen gestopt. In welke staat verkeert het vuurwerk meestal wat wordt ingeleverd? Is het toch al oud of vergaan?
16: Nou, ik ben zelf niet het bedrijf wat het vuurwerk inneemt. Maar er komt ook wel oud vuurwerk, wat mensen al jaren thuis hebben liggen. En omdat ze nu weten van die inleveracties, denk ik, ja, wacht, dit is wel het moment om het in te leveren.
17: Wat verwacht u verder van vandaag? Want gisteren liep het niet echt storm in Terneuzen bij het eerste inleverpunt. 7 mensen kwamen hun vuurwerk inleveren. Hoe denkt u dat dat in Middelburg verloopt?
16: Ja, we hebben al wel wat mensen voorbij zien komen om vuurwerk in te leveren. Dus ik denk wel dat we het aantal wat in Terneuzen is langsgekomen wel gaan overschrijden, zeg maar. Dus ik denk toch wel dat het redelijk succesvol gaat zijn. Maar het is verder onbekend hoeveel mensen nog vuurwerk thuis hebben liggen en hoeveel mensen ook van plan zijn te komen. We hopen zoveel mogelijk.
17: Wat zijn nou de reacties van de mensen? Want ik kan me zo voorstellen dat ze misschien toch ook wel een beetje balen als het inleveren. Dat ze zoiets hebben van, ja, wij hebben hier toch best wel in geïnvesteerd en nu moeten we het afgeven.
16: Dat merken wij niet. De mensen die komen zijn gewoon blij dat dit een moment is om er vanaf te komen. Veel mensen hebben dat toch thuis liggen en weten eigenlijk niet zo goed wat ze ermee moeten. En door deze inleverdagen en nu ook hier in Middelburg, ja, hebben ze toch een mogelijkheid om het gratis en anoniem in te leveren. Dus dat is heel erg fijn. Het wordt gewaardeerd door de mensen.
1: Nou, en toch veel mensen die daar gebruik van hebben gemaakt. Want er is in totaal 114 kilo vuurwerk ingeleverd in de provincie. En dat wordt dan allemaal vernietigd.

0: Olivia Dine, So Easy to Fall in Love. Zometeen vooruitblik op het bekervoetbal van vanavond. Eerst voor het weer naar Mario Echthuizen. Lokaal kan er nog een buitje vallen vanavond, Mario. Hoe zit dat de komende dagen?
1: Ook vannacht kan er nog wat lichte regen of motregen vallen. Op een enkele plaats kan er ook nog een opklaring te zien zijn. En het wordt dan niet koud, rond de 17 graden vannacht. Morgen is het vooral de bewolking en wat regen die zullen overheersen. De temperatuur is dan met 22 graden ongeveer hetzelfde als vandaag. De wind neemt wel wat toe. Pal langs de kust al tot vrij krachtig uit zuidwest. En ook vrijdag is het nog wisselvallig met ongeveer 23 graden en een krachtige wind. Dat is kracht 6 op de schaal van Beaufort. Uit zuidwest. En daarna zorgt een hoge drukgebied ervoor dat de wind tijdelijk naar noordwest gaat. En dan zien we zaterdag wat meer zon. Blijft het droog en wordt het 21 graden. Nou, en dan nog even snel de zondag. Ook veel zon met op enkele plaatsen een zomerse dag bij een afnemende zuidoostelijke wind. En dat betekent 25 graden of iets meer.
0: Oké, dankjewel. Mario Echthuizen. Op de weg zijn er twee vertragingen gemeld door de ANWB. Eerst op de N57 Rotterdam richting Middelburg voor Hellevoetsluis Oudehoorn. 6 kilometer, daar zo'n 5 minuten. En de A16 van Breda naar Rotterdam voor knooppunt Ridderkerk. 12 kilometer, daar je vertraging ruim 20 minuten. Goes, verruilt de competitie vanavond voor de beker. Want de ploeg van trainer Giovanni Sierenveld die ontvangt op het Schengen competitiegenoot Noordwijk in de eerste kwalificatieronde van de KNVB-beker. Dat is meteen een behoorlijke test. Noordwijk is na 3 wedstrijden koploper in de derde divisie B. Terwijl Goes zondag juist zijn eerste nederlaag van het seizoen leed. Verslaggever Tom Druppers die gaat vanavond kijken bij die wedstrijd van Goes tegen Noordwijk. Aangeschoven in de studio. Tom, als je nou puur naar de start van het seizoen kijkt, hè, is Noordwijk vanavond dan meteen de favoriet?
2: Ja, want 3 gespeeld, 9 punten, Michiel. Zelfs geen enkel tegendoelpunt geïncasseerd in die 3 duels. Het werd 2-0, 4-0, 1-0. Duels tussen Van Noordwijk tot nu toe in de derde divisie. 9 punten dus ook. Goes begon ook niet slecht met een overwinning. Speelde daarna gelijk. Maar afgelopen zondag werd er met 1-4 verloren van FC Rijnvogels. En dat duel was wat was het, 23 minuten, dacht ik, was er zelf bij. Eigenlijk al zo goed als gespeeld. Dus puur op vorm is het Noordwijk dat vanavond de favoriet is.
0: Ja, maar als je naar Goes kijkt, ze hebben juist goede herinneringen aan deze tegenstander, toch?
2: Zeker, want vorig seizoen zaten beide clubs ook al bij elkaar in de competitie. Goes speelde toen in Noordwijk gelijk in blessuretijd. En op het Schengen werd het 3-1. Dus ja, daar kunnen ze wel vertrouwen uitputten, denk ik. Ja,
0: wat staat er vanavond precies op het spel?
2: Nou, het is natuurlijk KNVB-beker. Dat betekent dat het gelijk erop of eronder is. Er is geen return. Het is gewoon vanavond winnen of verliezen. En je ligt eruit of je gaat door naar de tweede kwalificatieronde. Als je die dan wint, dan kom je uiteindelijk in het hoofdtoernooi van de KNVB-beker. De grote KNVB-beker. Die afgelopen seizoen werd gewonnen door AZ. Dus betaald voetbalclubs zitten daar ook in. Die stromen dan ook in vanaf de eerste, dan wel tweede ronde van de KNVB-beker. Voor Goes is dat al best wel lang geleden dat het gelukt is. Want dat was in 2019, 7 jaar geleden dus. Dat ze het hoofdtoernooi haalden, tegen Cambuur speelden. Ja, een club die we ook kennen nu uit de Eredivisie natuurlijk. Dat werd geen bekerstunt toen overigens, 0-5 werd het. Maar het is al die clubs, waaronder Goes dus, ja, vooral te doen om het halen van dat hoofdtoernooi, spelen van wedstrijd tegen zo'n profclub. Als je stunt, ja, dan ga je de geschiedenisboeken in. Stunt je niet, heb je alsnog een mooie avond met veel toeschouwers. En ja, dat levert de club ook nog eens aardig wat geld op. Dus ja, vanavond Van Noordwijk winnen en dan vrijdag de koker in voor de tweede kwalificatieronde. En wie weet, dan weer een mooie beker vooral voor Goes.
0: Dat zou het mooiste zijn, maar als we dan naar vanavond gaan kijken, wat verwacht jij van Goes?
2: Nou, het wordt natuurlijk wel interessant om te zien hoe ze reageren na die 1-4 nederlaag. Maar goed, dat zei ik gisteren ook tegen trainer Giovanni Sierenveld. En die zei toen gelijk van, oh, maar het goede gevoel is niet ineens weg hoor. Na die nederlaag dus tegen Rijnvogels. Hij zegt zo dat het gewoon zo is dat Goes weliswaar verloor van Rijnvogels. Maar goed, dat is ook een titelkandidaat, zei hij erbij. Goes begon goed aan het seizoen, heeft de selectie ook wel echt versterkt. Ik ging afgelopen zondag met best wel goede moed naartoe. Ik dacht van nou, ze kunnen best wel eens een puntje of meer pakken tegen Rijnvogels. En waarom ik nou constant refereer aan die wedstrijd is omdat Rijnvogels en Noordwijk, dat zijn wel ploegen van gelijke statuur ongeveer. Ja. Dus ja, als je kijkt naar zondag is er niet zoveel reden tot optimisme. Maar goed, het is natuurlijk geen competitie vandaag. Het is de beker. Nou ja, dan komen er misschien wel bij onvermoede krachten los. Dus ja, wie weet, we gaan het zien. Snelle goal van Goes en dan hopen op een minieme overwinning, zou ik zeggen.
0: Eerste kwalificatieronde van de KNVB-beker. Vanavond Goes, Noordwijk, aftrap is om 8:00 op Sportpark het Schengen. En die wedstrijd volg je natuurlijk via het liveblog op Omroep Zeeland Sport op de site en in de app.

0: woman ain't been good.
1: Gisteravond was er een extra ingelaste raadsvergadering op Tholen over de komst van tijdelijke noodopvang aan de postweg in Tholen. De vergadering komt er op initiatief van Forum voor Democratie en Algemeen Belang Tholen. Maar tegen het eind van de vergadering werd het onrustig bij de demonstratie buiten. Volgens de politie ontstond die onrust doordat verschillende personen de politie beledigden en zich schuldig maakten aan opruiming. Voorafgaand aan die vergadering verliep de demonstratie juist rustig. De organisatoren die hadden daartoe opgeroepen. Toen waren zo'n 200 mensen. Verslaggever Sander de Jonge die was erbij.
2: Bij het gemeentehuis stroomt het al vol met demonstranten. Maar nog niet iedereen staat achter de lijn. Want er is een demonstratievak neergezet. En je hoort ook muziek op de achtergrond. Naast mij staat de organisator van de demonstratie, Ferry Banert. Van Tholen in Verzet. Waarom demonstreren jullie hier vandaag?
3: Nou, wij demonstreren vandaag omdat hier een AZC gaat komen. Hier aan de naast de woonwagenkamp. Zonder dat er verzoenlijk overleg is geweest. Dus wij zijn daar totaal niet in gekend. En we zijn erdoor overvallen. En dat vinden wij niet netjes. Dus dat is eigenlijk de hoofdreden dat wij hier staan.
2: Hoe gaan jullie je stem dan laten horen? Want dat is eigenlijk wat jullie willen.
3: Ja, precies. Het is de bedoeling dat iedereen hier zo meteen staat met spandoeken, borden. En leuzen zullen er geroepen worden, dat is logisch. We gaan gezellig muziek draaien. Er zijn mensen hier uit Tholen, bezorgde inwoners, die graag een woordje willen doen. Dus die geven we ook daar kans daarvoor. We willen hier blijven staan tot aan het einde van het debat.
2: Dat is nog wel even een tijdje.
3: Ja, maar we willen dat wel graag, want er is ons beloofd. Dat in ieder geval de FVD-fractie zich hierna zou melden om met ons even door te nemen wat er allemaal gezegd is. Ja. Dus dat.
2: Ja. En er zijn al borden met AZC in rood geschilderd. Het is uiteindelijk binnen te doen.
3: Er zijn een aantal mensen die daar zich opgegeven hebben om vragen te stellen of hun verhaal te vertellen. Vragen stellen mag geloof ik niet. Het is meer om je eigen verhaal te vertellen. Dus dat gaan er ook een paar mensen van ons doen binnen.
2: Ja. En de leus en de muziek, gaan ze dat binnen dan ook horen?
3: Nee, want we hebben opdracht gekregen van de burgemeester dat wij om 8:00 moeten stoppen met de harde muziek.
2: U zegt dat met een glimlach, dus gaat dat gebeuren?
3: Ja, nee, we gaan wel muziek draaien, maar niet zo dat ze het binnen horen. We willen ook het debat niet verzieken natuurlijk, daar staan we hier ook niet voor.
2: Wat hoopt u nou uiteindelijk dat FVD komt dan achteraf nog eventjes samenvatting geven van het debat? Wat hoopt u dat daaruit komt?
3: Het liefst zouden we willen dat er gezegd wordt, het gaat allemaal niet door, maar dat zal het ook niet gaan. Dus ja, ik weet het niet, ik laat me verrassen waar ze mee komen.
1: En uiteindelijk kon Forum voor Democratie geen samenvatting meer aan de demonstranten geven. Het terrein werd namelijk ontruimd. Het gaat zo meteen om 6:30 in, zegt u het maar, ook over die demonstratie daar gisteren op Tholen.

0: Lost met A Stay If You Wanna Dance. Het is 5:30, zometeen een nieuwe Zicht U Het Maar. En Martijn van der Werf is er zo met het laatste Zeeuwse nieuws.
1: Zilt, het Zeeuws installatieteam. Van elektrotechniek zoals zonnepanelen, laadpalen, groepenkasten en batterijen tot verwarming, ventilatie en sanitaire technieken. Met hoogopgeleide monteurs kun je eigenlijk geen betere partner vinden. Kijk alvast voor alle mogelijkheden op ziltinstallaties.nl. Zilt, Zeeuwse zekerheid.
2: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
3: Dag Jaap.
4: Hi.
3: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
4: Ja, we hebben echt veel nodig.
3: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
4: Klopt.
2: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
5: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
0: 5:30 geweest, het Zeeuwse nieuws. Martijn van der Werf, goedemiddag.
6: Goedemiddag. Bij de inleveractie voor vuurwerk is de afgelopen 2 dagen 114 kilo vuurwerk ingeleverd. Het afsteken van vuurwerk is sinds augustus verboden en ook het bezit ervan. Mensen die nog een voorraad hebben, kunnen die anoniem en zonder boete inleveren bij een bus die door Nederland toert. Gisteren stond hij in Terneuzen en vanmorgen in Middelburg. Al het ingezamelde vuurwerk wordt vernietigd. En wie nu nog vuurwerk wil inleveren, moet naar plekken buiten de provincie. In Kamperland worden miljoenen platte oesters gekweekt die de bodem van de Noordzee moeten gaan verbeteren. Met het landelijke project RIF Herstel XL onderzoeken 11 organisaties welke manier het meest effectief is om nieuwe riffen te creëren. Stichting Zeeschelp in Kamperland laat de oesters hechten op betonblokken die in de Noordzee worden uitgezet. 4 jaar lang worden de kunstriffen gemonitord in het testgebied Friese Front, en dat is boven de Waddeneilanden. En in Capelle is de ZLM-tour een klein kwartiertje geleden begonnen. Carl-Emil Pedersen beet het spits af door als eerste te starten in de tijdrit over 21 kilometer. De rit gaat vanavond vanuit Capelle richting Wemeldingen en langs de dijk van de Oosterschelde. De verwachting is dat de laatste renner rond 8:15 over de finish in Capelle komt. Morgen staat er nog een Zeeuwse etappe op het programma. Daarna gaat de ronde in Noord-Brabant verder. De tijdrit van vandaag en de etappe morgen zijn live te volgen bij ons op tv. De uitzending vanavond start om 5:50. Dan nog het weer in Zeeland. Meer bewolking, lokaal lichte regen, maximaal 22 graden. Morgen en overmorgen iets meer regen bij een krachtigere wind en maximaal 23 graden. En tot zover meer nieuws en het weer in onze app of anders op omroepzeeland.nl.
0: Dankjewel Martijn. Op de weg zijn er vertragingen gemeld. Op de N57 Middelburg richting de Brouwersdam. Voor Sirooskerken 4 kilometer, daar zo'n 5 minuten. Diezelfde N57, maar dan in de richting van Middelburg. Daar voor Hellevoetsluis Oudehoorn 6 kilometer, zo'n 10 minuten daar. N217 van Dordrecht naar Spijkenisse voor de aansluiting met de A29. 3 kilometer, bijna een half uur vertraging. En de A16 van Breda naar Rotterdam voor knooppunt Ridderkerk 14 kilometer. Daar ruim 20 minuten vertraging.
5: Omroep Zeeland. Goedemiddag. Zeeland komt thuis. Nieuws, weer en verkeer. Met Michiel Zwartepoorten.
0: Ja, zometeen een nieuwe editie van Zegt U Het Maar. Over een paar minuten gaan we praten over het volgende. Een demonstratie tegen de mogelijke komst van een noodopvang in Tholen liep gisteravond uit de hand. Want de hekken werden daar omgetrapt, de politie werd beledigd en uiteindelijk kwam ook de ME en de politiehelikopter in actie. Werd juist van tevoren opgeroepen om het vreedzaam te houden daar. Uiteindelijk werd toch besloten die demonstratie voortijdig te beëindigen. Maar ja, wat doet zo'n onrustige afloop nou eigenlijk met de boodschap waarvoor mensen eigenlijk de straat op gingen? Je kunt over meepraten in Zegt U Het Maar. Je kunt reageren door te appen of te bellen. Dat doe je naar 0118 499 999. En hoop ik je zo meteen te spreken.

0: Adele, send my love to your new lover. Het is 6:08. Hoogste tijd om te starten met een nieuwe editie van Zegt u het maar. Wat wil je kwijt over het volgende onderwerp van vandaag? Die demonstratie tegen de mogelijke komst van een noodopvang in Tholen. Gisteravond liep het daar uit de hand. Hekken werden omgetrapt, de politie werd beledigd. En ja, de organisatie van die demonstratie heeft nu ook gezegd, ja, ik ga nooit meer een demonstratie organiseren. Het was mijn eerste en ook mijn laatste. Ik stap er meteen uit. Want hij zei ook, ja, wat een ellende is dit eigenlijk wat er gisteravond is gebeurd. Nou, ben benieuwd hoe jij daarover denkt. Hoe kijk jij naar dit nieuws? Je mening is welkom via de app of door te bellen. En via het WhatsApp-kanaal kun je reageren nog op de stelling van vandaag. Een demonstratie die uit de hand loopt, die schaadt de geloofwaardigheid van het protest. Je kunt het laten weten door te bellen of te appen. Meneer Filius heeft gebeld vanuit Schravenpolder. Goedemiddag.
1: Jij bent gebeld, hè?
0: Ja.
1: Zegt, jij deed er een boten voor zijn liggen van vorige week vrijdag. En er staat het uitgebreid allemaal in. En het was al langer bekend over die, dat ze daar zouden bouwen. Mm-hmm. Eerst op een andere plaats. Maar ze hebben hier een oproep ingezet van een knokploeg. En dat noemen ze de kakkelakken, varken en gespuizeld dat er allemaal komt. Dus dat is allemaal tegendraads. En dat, maar het waren de meeste, ja, erbij waren een heleboel van buiten Tholen en Sint-Philipsland.
0: Maar wat moet je daaraan doen? Want je wil een boodschap overbrengen bij zo'n demonstratie. Alleen dat wordt toch heel erg overschaduwd door wat er uiteindelijk gebeurt?
1: Nee, dat is allemaal bekend wat er gaat gebeuren. En dat gebeurt pas in volgend jaar. En het was eerst voor 5 jaar. Ja. En nu is het voor 2,5 jaar.
0: Nee, dat begrijp ik. Maar ik heb het over die demonstratie zelf. Want mensen komen daar dus met een boodschap. Zij vinden dat die noodopvang daar niet moet komen. Maar omdat dit in ongeregeldheden eindigt, de ME moet te pas komen, er moet een politiehelikopter naartoe komen.
1: Ja, maar dat zijn degenen die al niet op Tholen of Sint-Philipsland wonen, die weten dat en die roepen dat op. En dat zijn de raddraaiers.
0: Ja, maar die verpesten het dan voor de anderen?
1: Ja, dat, zeker. Het ging over een gewone demonstratie, maar deze hebben een rotzooitje van gemaakt.
0: Die op zich vredig verliep in het begin.
1: Ik heb hier de krant voor me, dus er staat alles in, dus.
0: Ja.
1: Maar ik ben het ook niet mee eens met hem, maar ja, het is al jaren bekend dat ze dus Tholen die opvang zouden doen. Mm-hmm. Ze hebben het in de krant gezet en de burgemeester staat er ook in, die vertelt ook nog verder. Maar als er wat van plan zijn, dan komen meestal de raddraaiers van buitenaf. En dat is niet alleen Tholen, dat is overal zo.
0: Toch is het toch ook wel ergens te prijzen voor zo'n gemeente dat ze zeggen, oké, er is nog helemaal geen definitief besluit genomen. We gaan de komende weken juist met inwoners in gesprek.
1: Ja, nou, dat is toch niet leuk voor de gemeente. Want het is een gemeente Tholen, is een hele goede gemeente. En goede gemeenteraad en burgemeester die het alles goed bekend maakt.
0: Mm-hmm. Ja.
1: En niet achteraf doet of zo, nee. Dus, maar ik vind het niet netjes.
0: Nee. Ik kan me voorstellen, die partijen die kunnen tot eind september schriftelijk hun standpunt over de plannen in ieder geval indienen. En gisteravond hebben de mensen zich dus ook laten horen tijdens die demonstratie. Wat is uw verwachting? Gaat het er wel komen daar?
1: Zeker, dat komt er wel.
0: Ja?
1: Dat weet ik wel zeker, dat komt er gewoon. Maar ik vind het niet netjes als ze dit zo oppakken tegen Tholen, want Tholen staat daar niet onbekend.
0: Nee.
1: Het is een hele goede gemeente.
0: Oké. Meneer Filius, bedankt even.
1: Ja, goed.
0: Om te bellen. Daar zegt u maar. En een fijne avond gewenst.
1: Dag.
0: Hetzelfde, dag hè. Het is, zegt het maar, op deze woensdagmiddag alweer. Je hoort waar het over gaat. Het gaat over de demonstratie die gisteren uit de hand is gelopen in Tholen. De stelling van vandaag, ik zal hem nog een keertje herhalen. Een demonstratie die uit de hand loopt, die schaadt de geloofwaardigheid van het protest. Wat is jouw mening? Kun je achterlaten door te appen of te bellen? Ik zit even te kijken naar die stelling. Daar wordt al flink op gereageerd. 77% is het daarmee eens. Zo'n 23% oneens op dit moment met die stelling. Ja, de burgemeester Marlees Sijbers die reageerde ook op die onrust die daar gisteren ontstond in Tholen.
2: Ik hecht heel erg aan het recht van een demonstratie. En dat hebben we ook wat dat betreft op alle fronten proberen te faciliteren. Maar een demonstratie is echt iets anders dan dat je geweld in gaat zetten of denkt door harder te schreeuwen, te intimideren, te bedreigen, dat je daardoor je stem kunt laten horen. Dus ja, ik ben voor die demonstratie. Ik vind het belangrijk dat we dat recht in Nederland hebben. Maar alle vormen van geweld, intimidatie en dergelijke keur ik af.
0: Dus burgemeester Marleen Sijbers daar in Tolen. Jouw mening is welkom over dit onderwerp. App of bel naar 0118 499 999.

Minuten zegt u het maar over de onrustige afloop van de demonstratie gisteren tegen de komst van een noodopvang voor asielzoekers in Tholen. Ja, het heeft een duidelijke consequentie voor de mede-organisator en de woordvoerder, Ferry Bannert. Want die heeft gezegd, ik stop ermee. Het was mijn eerste demonstratie, ook meteen de laatste. Ik stap eruit. Als je kijkt wat er is gebeurd gisteravond, het liep steeds verder uit de hand. HV Zeeland die zegt dat er 5 mensen zijn aangehouden. Ook de ME moest naar Tholen en een politiehelikopter die cirkelde een tijdje boven de stad. Allemaal naar aanleiding van die demonstratie. Het eerste deel, dat verliep zoals de organisatie ook voor ogen had. En dat begon rond 8:00. Dat ging allemaal goed rondom de aangewezen plekken bij het gemeentehuis. Maar daarna liep het toch uit de hand. Jouw mening daarover is welkom, want neemt dat niet alles weg, de boodschap die je hebt bij zo'n demonstratie, omdat er een paar mensen een ander geluid willen laten horen. Je mening is welkom, in zegt u het maar, hoop ik je zo te spreken. Naar muziek van Miles Smith en Niall Horan, Drive Safe.

was met een Niall Horan en Drive Safe hier bij Omroep Zeeland. Gaat in zicht uit maar over de demonstratie gisteren tegen de komst van een noodopvang voor asielzoekers in Tholen. Ja, de organisatie die zegt, we hebben dit één keer georganiseerd, daarna niet meer. Hier heb ik geen zin in, dit is allemaal ellende. Want er is veel gebeurd. Hekken werden omgetrapt, de politie werd beledigd. De ME moest uiteindelijk te pas komen. Ja, de vraag is dan eigenlijk, gaat dan zo'n uit de hand gelopen demonstratie, gaat dat eigenlijk de geloofwaardigheid niet van het protest? Johnny die zegt onder andere via de app, je kunt ook asielzoekers weigeren als gemeente, dan heb je ook geen demonstraties. Nee, maar dan heb je ook nog zoiets als een spreidingswet waar je je aan moet houden. Eens even kijken, hier komt nog van Rinus een reactie binnen. Dit is de onbegrijpelijk, zegt hij, want je wil een boodschap uitstralen en dat gaat dan de hele verkeerde kant op. Nou, dank Rinus voor jouw reactie. Kun jij jezelf ook achterlaten door te bellen of te appen? Dan praat je mee in Zegt u het maar.

0: U zegt het, maar het gaat over een demonstratie tegen de mogelijke komst van een noodopvang in Tholen. Dat liep daar gisteravond behoorlijk uit de hand. En jouw reactie daarop is welkom door te bellen of te appen 0118-499-999. Wat is het niet heel erg zonde dat als je een boodschap wil uitdragen bij een demonstratie, dat recht heb je dan eenmaal, dus dat mag je doen. Maar als het uit de hand loopt, is dan de geloofwaardigheid van het protest niet weg. En dan hoorden we meneer Filius net al zeggen, ja, maar dat is een groep die niet van Tholen komt, dus die hebben andere plannen, dat kun je van tevoren uittekenen. En wat er nu gebeurt, dat kun je ook verwachten. Dit gaat gewoon door, dit plan. Toch zegt een gemeente zelf, er wordt over gesproken in ieder geval. Er is helemaal geen definitief besluit genomen, liet de burgemeester weten. Want de komende weken willen ze met inwoners in gesprek gaan. De politieke partijen die kunnen tot eind september schriftelijk hun standpunten over de plannen dan indienen. Dus een besluit is er nog niet genomen. Wil je erop reageren? Dan ben je welkom nog een paar minuten in, zegt u het maar. Ik zie hier nog een reactie binnenkomen. Even kijken, dat is een reactie van Tanny. En Tanny zegt, jammer dat het zo uit de hand moet lopen. Dat is zonde van de boodschap die mensen daar willen verkondigen. Oké, Tanny, dankjewel ook voor jouw reactie nog in, zegt u het maar. Een paar minuten kun je bellen. Jouw mening die is uiteraard nog welkom. Oké, en dan gaan we naar de volgende bellen. In Wemeldingen naar Rowan. Goedemiddag.
1: Hey, goedemiddag. Ik spreek met Rowan.
0: Hoi, zegt u het maar.
1: Hoi. Nou, ik vind het een beetje onzin, want ik woon in Wemeldingen dat heel het dorp is afgesloten namens een wielrenfietstocht.
0: Oh, wat is er aan de hand?
1: Ja, de ZLM-tour, die is bij ons door het dorp. Die staat in Capelle en wij kunnen het dorp niet meer in of uit. Dus ik was even benieuwd wat de rest van de provincie daarvan vindt.
0: Ja, dat kan me voorstellen, inderdaad. Bij deze is die vraag gesteld. Daar kunnen we het dan later nog over hebben. Je zegt, maar ga je nog wel kijken dan?
1: Ja, ik zit nu in mijn voortuin. Ik kan nergens heen.
0: Nee, dus je bent verplicht om te kijken eigenlijk.
1: Ja, eigenlijk wel.
0: Nou, dat toch een beetje genieten, zou ik zeggen.
1: Nou, ik ga mijn best doen.
0: Oké, goed zo. Rowan, dankjewel. Okay. Fijne avond.
1: Ook u, hetzelfde.
0: Dag. Goed, zegt u het maar. Waar we het dus niet over die ZLM-tour hebben, die kun je wel zien op tv bij ons. De deel van de avond, die uitzending is begonnen met Sherry van Androoy, onder andere, die met Jan-Jaap Coree naar die tijdrit daar kijkt. Waar het allemaal plaatsvindt, dus daar bij de ZLM-tour in ieder geval, in Capelle, is dat. Zegt u het maar, gaat het vandaag over de demonstratie in Tholen. Daar is je mening over. Welkom. Bellen kun je uiteraard doen.

en Band and Break. Veel fijne muziek hoort het afgelopen half uur. En toch ook nog een reactie van Karin die zegt: het is zo jammer dat een groepje raddraaiers uit het land hier de demonstratie komen verpesten. Zo lijkt het net of ze met veel zijn. Maar de zwijgende meerderheid die is groter. En velen van hen die vinden de komst van asielzoekers geen groot probleem. Onbekend maakt onbemind. Laat ze eens naar de open dag gaan over een paar weken bij het COA. Goed, dank voor je reactie in ieder geval in Zegt U Het Maar. We hebben morgen een nieuwe editie om 5:30. Kun je uiteraard jezelf melden. Hoop ik je dan weer te spreken. De winter.

0: mogelijk of een feest geslaagd is. Juist, de perfecte locatie. Daarom kiezen vele generaties voor Landlust. Historische charme met modern comfort. Van intieme diners tot vrolijke feesten. Reserveer op landlust.nl.
1: Autosturm is de nieuwe BYD-dealer voor Zeeland. It's not a car, it's a BYD.
2: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
3: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
2: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
4: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
5: Als bedrijf je AI-doelstellingen halen, de technologie is er, maar nu je mensen nog. Met een bedrijfsbreed adoptieprogramma op maat zorgt Computrain dat medewerkers AI omarmen en gebruiken. Computrain is AI Educator of the Year en de nummer 1 opleider in AI volgens Computable. Kijk op computrain.nl.
4: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
6: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten, eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
7: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
8: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
9: Wow,
8: kost je maar 3 minuten.
9: Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor €300.
8: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
10: Omroep Zeeland. Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 6 uur. Omroep Zeeland.
11: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In het onderzoek naar de dodelijke schietpartij gisteren in Overasselt zijn vandaag opnieuw wapens gevonden. Om wat voor wapens het gaat en hoeveel het er zijn, zegt de politie er niet bij. Ook zijn er opnieuw voertuigen en gegevensdragers in beslag genomen. Vannacht werd een 35e verdachte opgepakt. Ze worden allemaal verhoord. De politie praat ook met de bewoners van het huis waar de schietpartij was. De politie wil niet zeggen of zij ook zijn aangehouden. De familie wordt in verband gebracht met drugscriminaliteit. Een bewaker werd gisteren doodgeschoten door een groep gemaskerde mannen. In Terneuzen is gisteren en vandaag 10 kilo vuurwerk en 700 gram flitspoeder ingeleverd bij een speciale bus. Die rijdt de komende weken door het land. Mensen kunnen er anoniem en zonder boete hun vuurwerk inleveren, dat sinds 1 augustus verboden is. De bus startte in Terneuzen en de gemeente is tevreden over de opbrengst. Alleen vuurwerk van de categorie F1 is nog legaal. Dat zijn trektouwtjes, sterretjes of sierfonteintjes voor op een taart. De inleverbus rijdt nog tot half oktober door het land. Bestellingen van onder meer de Bijenkorf en Bol worden weer normaal afgehandeld. Een maand geleden was er een hack bij een logistiek bedrijf in Waalwijk. Daarbij zijn mogelijk persoonsgegevens gestolen. Inmiddels worden de pakketjes voor de meeste klanten van het bedrijf weer bezorgd zoals normaal. De 11e etappe in de Vuelta is gewonnen door Matthew Brennan. De 21-jarige Brit van Visma Leasebike boekte in Lorca zijn 3e ritzege van deze ronde. De Fransman Brian Coquart werd 2e, Jordi Meus uit België 3e. Het weer vanavond bewolkt met af en toe een bui. Het koelt vannacht af naar 15 graden. Morgen gaat het waaien, het blijft bewolkt en af en toe valt er wat regen. In de middag vaker droog met wat zon. Het wordt dan maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Goedenavond, 6 uur geweest. Omroep Zeeland met nog het staartje van de middagspits. Hier staat op 2 plekken stil. Dat is de A16 Rotterdam naar Breda voor de afrit Dordrecht Centrum. 8 kilometer, daar zo'n 5 minuten vertraging. En ook een melding op de A29 Rotterdam naar Bergen op Zoom. Er is een ongeluk gebeurd bij Barendrecht. Daarmee is de rechterrijstrook daar afgesloten.
13: Dag Jaap.
14: Hi.
13: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
14: Ja, we hebben echt veel nodig.
13: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
14: Klopt.

0: betaalbaar en kwalitatief rijden. BYD by AutoStore. It's not a car, it's a BYD.
1: Ik werk al 13 jaar bij De Zeeuwse Keuken. Geboren in Goes. En dat schept een band, hè. Soms moet je de klanten een beetje helpen. En juist dat maakt mijn werk bij De Zeeuwse Keuken zo bijzonder.
2: De Zeeuwse Keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
0: AutoStorm is de nieuwe BYD-dealer voor Zeeland. It's not a car, it's a BYD.
3: En, hoe was het bij het ING Servicepunt?
4: Goed, het is gelukt.
3: Wat is er gelukt?
4: Die rekening betalen in de app. Veel makkelijker dan ik dacht.
3: Fluitje van een cent dus?
4: Nou, het was wel wat meer dan dat.
5: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
6: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
7: Mike is terug. Mike Baudet gaat doen wat hij bij Podium Klassiek deed, maar dan een avond lang. Met verhalen over Bach, Gershwin, Sinatra, David Bowie, Freddie Mercury en Pharrell Williams. Met heldere uitleg en mooi pianospel. Muziekles zonder lijfstraffen. Vanaf september in het theater. Ga naar mikebaudet.nl voor de speellijst.
8: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
9: Altijd onderweg en weinig tijd? Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor, gewoon een slimme keuze.
8: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
10: Goedenavond. Zeeland komt thuis. Nieuws, weer en verkeer. Met Michiel Zwartepoorten.
11: Er wordt gereden bij de ZLM Tour. Een tijdrit is bezig in Capelle. Zometeen eens kijken bij Jan-Jaap Coree hoe het er daar aan toe gaat. Ook het verhaal van onder andere onze Zilveren Dag hoor je zometeen. Dat is wethouder René de Visser, de wethouder van cultuur van Veren. Want er is een bijzonder boek uitgebracht. Meer daarover hoor je zometeen. Uiteraard in Zeeland komt thuis op je woensdagavond met muziek van Martin Garrix, Ed Sheeran en Repeat It.

0: Repeated. Martin Garrix samen met Ed Sheeran en Repeated. Terwijl op dit moment in Capelle de tijdrit wordt gereden van de ZLM Tour. Jan-Jaap Coré is daarbij. Waar meteen een van de Zeeuwen, Jan-Jaap, op de hot seat zitten.
1: Ja, hij heeft het hartstikke goed gedaan. Dan hebben we het over Mick van Dijk uit Koninginnedorp. De eerste Zeeuw inderdaad die vandaag in actie kwam. Doen er totaal 2 mee aan deze ZLM Tour. Want ook zijn tweelingbroer Tim van Dijken, die doet mee. En die rijdt om 6:55. Tenminste, dan gaat hij van start. Maar Mick van Dijken was vroeg aan de beurs en heeft inderdaad de snelste tijd tot nu neergezet. Ik spiek even op mijn briefje. En daar zie ik staan dat het een tijd was van 24 minuten en 43 seconden. Over 21,1 kilometer. Ontzettend hard dus. En daarmee is hij zo'n 8 seconden sneller dan de Belg Michielsen. En dus zit hij inderdaad in de hot seat af te wachten of zijn tijd nog verbroken gaat worden.
0: Ja, en zijn broer gaat dus zo meteen rijden. Laten we hem heel even beluisteren. Tim van Dijken voor die tijdrit.
2: Hoe is op eigen grondgebied, in eigen provincie? Hoe leuk is dat?
3: Ja, dat is speciaal. Komt niet vaak voor. Dus ja, blij dat we er zijn. Ja.
2: En dan ook nog een beginnen met een tijdrit. Ook een van de dingen die jij graag doet. Wat we hebben net verkend. Hoe ligt het parcours erbij?
3: Ja, mooi. Ze hebben wel echt een mooi parcours ervan gemaakt. Lekker hopen dat er wat minder wind staat. Maar we gaan het zien.
2: Ja, is het een parcours dat jou ook leert, je broer zei van wel?
3: Ja, jawel. Ja, best technisch. En ik moet zeggen, ik heb me weinig toegelegd op de tijdrit. Dus ik ga er alles aan doen om te gassen, maar we gaan het zien.
2: Ja, met wat voor intenties ben jij naar de ZLM Tour gekomen?
3: Nou ja, vandaag zo hard mogelijk rijden en dan zien we waar we staan in het klassement. En dan hopen op waaiers van de week en dan zien we wat we kunnen doen. Er staan wel goede jongens aan de start die wel met de tijdritfiets kunnen rijden. Dus schade beperken, denk ik.
2: Ja, want 2 jaar geleden toen deed jij het erg goed in die tijdrit toen in Westkapel. Toen eindigde je 2e achter Rune Herregod. Daarna kwam je ten val. Hoe denk je daar nog aan terug?
3: Ja, niet geweldig. Dat was een harde klap. Dus, ook wat ribben gebroken en zo. Maar daar ben ik niet te veel mee bezig. Hoor.
2: Nee, laten we hopen dat het vandaag beter gaat. Die tijdrit, je gaat laat van start. Is dat bewust?
3: De ploeg die heeft het performanceplan gemaakt en ze hebben mij dan laten starten. Dus dat zal te maken hebben met de wind, denk ik.
2: Ja, nou, je rijdt ook weer samen met je broer. Hoe bijzonder is dat nog om samen met je broer hier in eigen provincie te rijden?
3: Ja, toch wel bijzonder. We kennen echt alle wegen waarop we hier in Zeeland koersen als onze broekzak. Dus dat is wel gaaf en zeker ook met z'n tweeën koersen wij het liefst dus.
0: Nou, dus Tim van Dijken, zijn broer dus Jan-Jaap op de hot seat. Wie van de twee is beter, denk jij?
1: Ja, ze kunnen het allebei goed, weet ik. En dat interview van Tim van Dijken is wel een beetje tweeledig. Hè? Aan de ene kant zegt hij, ik heb me niet echt toegelegd op de tijdrit. Aan de andere kant zegt hij, ik ga zo hard mogelijk trappen. Dus ik denk dat hij best wel eens die tijd van Mick aan kan gaan vallen, hoor. Maar die ZLM Tour is natuurlijk niet alleen de tijdrit vandaag. Morgen hebben we de etappe van Westkapelle naar Henkensand. En daarna is het ook nog in Brabant en Limburg te doen. Dus nog genoeg kansen om dagsucces te behalen of een mooi klassement te rijden voor de broers van Dijken. Het is in ieder geval een wedstrijd waar ze naar uitkijken. En vandaag en morgen is die, zoals je weet, Michiel, ook live bij ons te zien op televisie.
0: Ja, daar kun je nu kijken inderdaad naar die tijdrit van 21,1 kilometer in en rond Capelle. En via het liveblog op de site en de app blijf je uiteraard ook op de hoogte.

0: Kim Weston en It Takes Two. Het is 6:15. Laten we voor het weer nog eens gaan naar Mario Echthuizen. Want de dag begon zo mooi, Mario, met zon. Uiteindelijk toch wel een aantal buien die we hebben gezien. Hoe gaan we die dag afsluiten?
1: Ook vanavond en komende nacht kan er zeer lokaal nog wat regen vallen. En zijn er ook enkele opklaringen bij 17 à 18 graden. De wind uit Zuidwest gaat wel toenemen. Nu al naar vrij krachtig, dat is kracht 5. En morgen en overmorgen naar krachtig, en dat is kracht 6. Ook morgen kan er nog wat regen vallen. Vrijdag verwacht ik tijdelijk wat meer regen. Maar dan komt er weer even een hoge drukgebied wat nazomers weer brengen. En dat valt toevallig net in het weekend. Dat is natuurlijk wel fijn. Zaterdag is de wind nog aan de koelere kant. Maar zondag draait deze naar zuidoost. Neemt af en dan kan het zomaar 25 à 26 graden worden.
0: Oké, dat zijn de betere berichten. Mario Echthuizen, dankjewel.

0: En dan nog steeds niet uit wie nu gaat fluiten. Is dit Zoe Levi? Is dit Snelle? Is dit iemand die dit liedje heeft gemaakt? Ik zing, hoorde je in ieder geval bij Omroep Zeeland. Zometeen nog meer van de ZLM-tour, de tijdrit in Capelle. Nick van Dijk nog steeds bovenaan in ieder geval in dat tussenklassement. Laten we even kijken naar ander nieuws van vandaag wat opvalt. Want de politie doet onderzoek naar een dreigvideo aan het adres van Jan G. Junior. Dat is de man die het doelwit zou zijn van het geweld van gisteren in Overasselt. In de video zijn vier gemaskerde mannen met zware wapens te zien, vertelt deze verslaggever van de NOS.
1: Een van hen die praat dan in het Engels, met een zwaar accent wel, dat G, hè, een van de bewoners waar gisteren dus die hele groep naar op weg was, dat hij een partij cocaïne zou hebben gestolen en dat hij 12 uur de tijd heeft om die terug te geven. En als dat dan niet gebeurt, dat iedereen die hem lief is, iedereen in zijn omgeving, familie en vrienden, zal worden vermoord. Dat is in ieder geval de tekst van het dreigement.
0: Het laatste nieuws wat er binnenkomt is dat er een verdachte tas gevonden is in Wijchen bij een zoekactie na de schoten in Overasselt. De inhoud daarvan wordt nog onderzocht. En over die video waar we het net over hadden, het is niet duidelijk of de video echt of nep is. De politie onderzoekt dat in ieder geval op dit moment. Meer dan 230 oud-bewindspersonen, ambassadeurs, diplomaten en ambtenaren die roepen het kabinet op om meer maatregelen te nemen tegen Israël. In een brief vragen ze om onder meer een volledig wapenembargo en het opschorten van het handelsverdrag tussen de EU en Israël, zegt deze ondertekenaar.
2: Het kabinet zit er nu ongeveer een half jaar en we constateren geen echte koerswijziging. Het gaat ons uiteindelijk om concrete stappen die duidelijk maken: dit is niet normaal en dit accepteren we niet. En we nemen onze eigen verplichtingen onder het internationaal recht daarbij serieus.
0: Ondertekenaars willen dat Nederland maatregelen neemt die effect hebben. En de Eternal Sunshine Tour van Ariana Grande zit erop. En dat betekent dat de zangeres zich nu terugtrekt uit het publieke leven. Want gisteren was haar laatste show in Londen en de zangeres had het zichtbaar moeilijk, schrijft de BBC. Vooral het liedje One Last Time, dat extra betekenis kreeg als anthem voor de overlevenden van de terreuraanslag in Manchester in 2017, hakte erin. De zangeres die wil na deze show niet meer in de schijnwerpers staan, omdat ze de laatste jaren veel kritiek kreeg op haar uiterlijk. Wanneer ze terugkeert, of ze terugkeert, dat is niet bekend.

0: The Coors en Old Town hier bij Omroep Zeeland. Bijna 6:30 zometeen meer van de ZLM-tour hier in Zeeland. Komt thuis het verhaal van onze Zeeuw van de dag. Want 120 hele mooie plekken in Zeeland zijn nu gebundeld in een boekje. De wethouder van Veren, de wethouder van cultuur, René de Visser, is onze Zeeuw van de dag. En zijn verhaal hoor je zometeen.
1: Zo klinkt iemand die slaapt in een megabed. De slaapspeciaalzaak van heel Zeeland. Met topmerken zoals Tempoor, M-Line en Alping. Van matrassen en boxsprings tot bodems en bedtextiel. Voor elk budget een megabed. Kijk op megabed.nl.
2: Als ondernemer heb ik een fantastische partner aan Zeeuwse Zaken. De groothandel in relatiegeschenken. Kant-en-klare of pakketten op maat. Van streekproducten, souvenirs tot cadeaus. Zeeuwse Zaken. Geboren uit passie voor Zeeland. Kijk alvast op zld.nl.
3: Wie bepaalt eigenlijk of een feest geslaagd is? Juist, de perfecte locatie. Daarom kiezen vele generaties voor Landlust. Historische charme met modern comfort. Van intieme diners tot vrolijke feesten. Reserveer op landlust.nl.
4: De winter lijkt misschien nog ver weg. Maar als je straks wil genieten van een warm en comfortabel huis, is dit het moment om in actie te komen. Met de isolatie van ISO Energy zit je er deze winter warmpjes bij. ISO Energy, de Zeeuwse isolatiespecialist.
5: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
0: Het is 6:30. Het Zeeuwse nieuws krijg je van Martijn van der Werf. Martijn, goedenavond.
6: Goedenavond. Bij de inleveractie voor vuurwerk in Zeeland is 114 kilo vuurwerk ingezameld. Het afsteken van vuurwerk is sinds augustus verboden, ook het bezit ervan. Mensen die nog een voorraad hebben, kunnen die anoniem en zonder boete inleveren bij een bus die door heel Nederland toert. Gisteren stond die in Terneuzen en vanmorgen in Middelburg. Al het ingezamelde vuurwerk wordt vernietigd. En wie nu nog vuurwerk wil inleveren, moet naar plekken buiten de provincie. In Zierikzee is de politie opnieuw een huis binnengevallen. Vanmorgen drongen leden van het arrestatieteam een huis aan de Deurloosstraat binnen. Gisteren viel de politie ook al een huis binnen aan de Wielingenstraat. Daarbij zou een persoon zijn aangehouden. De politie wil dit niet bevestigen en kan verder ook niks zeggen vanwege het lopende onderzoek. Onduidelijk is dan ook of de twee invallen met elkaar te maken hebben. In Kamperland worden miljoenen platte oesters gekweekt die de bodem van de Noordzee moeten helpen verbeteren. Met het landelijke project RIF Herstel XL onderzoeken 11 organisaties welke manier het meest effectief is om nieuwe riffen te creëren. Stichting Zeeschelp in Kamperland laat de oesters hechten op betonblokken die in de Noordzee worden uitgezet. 4 jaar lang worden de kunstriffen gemonitord in het testgebied, het Friese Front, en dat is boven de Waddeneilanden. In Capelle is de ZLM-tour begonnen. Carl-Emil Pedersen beet het spits af door als eerste de start in de tijdrit over 21 kilometer. De rit vandaag gaat vanuit Capelle richting Wemeldingen en langs de dijk van de Oosterschelde. Op dit moment zit de Zeeuwse renner Mick van Dijk in de hot seat, waar de renner met de beste tijd mag toekijken hoe de concurrenten het doen. De broer van Mick, Tim van Dijken, is net van start gegaan. De laatste renner komt naar verwachting rond kwart voor 8 over de finish. Morgen staat er nog een Zeeuwse etappe op het programma van Westkapelle naar Heinkensand. Dan nog het weer. De kans op een buikje die blijft vanavond. Morgen overdag en vrijdag een grotere kans op regen bij maximaal 23 graden. In het weekend droger, zonniger en warmer weer. En tot zover. Meer nieuws en weer vind je uiteraard in onze app. En anders op omroepzeeland.nl.
5: Omroep Zeeland. Goedenavond.

0: Sting, an Englishman in New York. Tom op Zeeland, waar de tijdrit nog steeds bezig is van de ZLM Tour in Capelle. Jan-Jaap Coré, de Gilles-Mick van Dijken, had die hot seat lekker opgewarmd, maar zit er nu niet meer in, hè?
1: Nee, hij is zijn koppositie inderdaad kwijtgeraakt, want de Belg Edward Teuns die ging net 4 seconden sneller dan Mick van Dijken. Dat betekent dat Mick van Dijken de hot seat heeft verlaten, dat daar nu dus een Belg op zit. Ja, en of er nog een Zeeuw in die hot seat terechtkomt, dat weten we later pas. Want broer Tim van Dijken is nu onderweg.
0: Nou, laten we nog heel veel luisteren naar Mick van Dijken, want hij vertelde eerder tegen verslaggever Jorme Weststraten met welke intenties hij naar de ZLM Tour is gekomen.
2: In eerste instantie om de sprint voor te bereiden voor Alessio met de jongens. Kijk, als vandaag het kan twee kanten op. Als je goede benen hebt, dan kan je een klassement rijden. Heb je geen goede benen, dan houdt het gauw op. Dus vandaag is al een belangrijke dag en ik hoop dat het goed gaat.
0: Nou, hij hoopt dat het goed gaat. Nou, dat ging het tot nu toe ook. Jan-Jaap, wat kunnen we nog verwachten zometeen?
1: Zometeen komen toch wel de sterkere tijdrijders nog in actie. Er zijn twee renners van Lidl Trek die echt wel vooraan verwacht worden. En natuurlijk de binnenkomst van Tim van Dijken, waarvan we stiekem toch ook wel hopen dat misschien wel een top 5 positie in zit. Maar wat ook belangrijk is vandaag, is dat je niet te veel tijd verliest ten opzichte van je concurrenten. Want de ZLM Tour duurt nog tot en met zondag. Er blijven dus kansen komen om eventueel verloren tijd vandaag nog later in te halen. Bijvoorbeeld morgen, als de etappe van start gaat in Westkapelle en finisht in Heinkensand. Dus winnen is prachtig, maar schade beperkt houden is heel erg belangrijk. En we kunnen toch wel zeggen dat Mick van Dijken daar in ieder geval al in is geslaagd vandaag.
0: Oké, nou, wil je volgen hoe Tim van Dijken het doet en ook hoe die andere renners het doen tijdens die tijdrit van 21,1 kilometer in en rond Capelle? Je kunt het volgen via het liveblog op onze site en ook volgen op tv bij Omroep Zeeland uiteraard.

0: De Bauza en Magnetic hoorde je hier bij Omroep Zeeland, waar we naar het verhaal van onze ziel van de dag gaan. Dat zou er eigenlijk een aantal zijn. Eentje is er eigenlijk nog over van die wethouders cultuur die vandaag samenkwamen. Onder andere die van Middelburg, van Vlissingen kwamen samen. Maar ook René de Visser, de wethouder in Veren. Hallo.
1: Goedemiddag.
0: Jullie hebben vanmiddag een boekje gepresenteerd. Wat is dat precies?
1: Ter gelegenheid van 40 jaar Monumentendag, Open Monumentendag, hebben we als Walcherse gemeente Middelburg, Vlissingen en Veren besloten om gezamenlijk een editie uit te brengen, een boekje uit te brengen van de Walcherse monumenten die wij graag in beeld brengen.
0: En welke zijn er dan onder andere in dat boekje te vinden?
1: Ja, dat zijn heel bekende monumenten, hè. Het stadhuis van het stadje Veren, het stadhuis Middelburg. De heel bekende monumenten. En als je naar Veren kijkt specifiek, dan zie je natuurlijk overal dat we de molen, in ieder dorp willen we de molen en de kerk en de toren in beeld brengen. Dat is ook karakteristiek, dat hoort bij de identiteit van Veren, dus die willen we graag laten zien. Maar er zijn ook van die onbekende pareltjes tussen. Heel leuk is dat we dit jaar voor het eerst de smederij in Biggekerke kunnen laten zien. Die is een poos terug is die aangekocht door iemand. En die heeft eigenlijk alles zo aangetroffen zoals het 60 jaar terug ongeveer was. En die wil dat graag ook behouden en daar zelf ook demonstraties geven. Dus als je daar binnen stapt, dan waan je echt ook in die tijd.
0: Maar dan is dit boekje een perfecte uitkomst natuurlijk. Want mensen gaan het dan allemaal ontdekken in één keer.
1: Nou, precies. Wij helpen de mensen om ook een route uit te kunnen stippelen die ze op zaterdag 12 september willen doen. Langs een aantal monumenten.
0: Waar gaat u zelf naartoe op die 12e?
1: Ja, ik heb in ieder geval de watertoren Domburg al uitgekozen. Dat is een monument waar je normaal gesproken ook niet binnenkomt. Die wordt nu in ieder geval opengesteld voor het eerst. Dat is op afspraak, dus daar wil ik heel graag kijken. Ik ga uiteraard naar die smederij in Biggekerke. Zo heb ik er al een aantal op mijn verlanglijstje staan voor die dag.
0: Toch ben ik benieuwd naar nog één van die verborgen parels die nu in dit boekje te vinden is. Welke zou je dan nog benoemen?
1: Ja, als ik naar Veren kijk, dan hebben we ook wel de buitenplaatsen. Noem ik bijvoorbeeld, daar heb je Berkenbos, Zeeduin en Overduin. Nou ja, dat zijn natuurlijk ook echt, dat is ook karakteristiek voor Veren vanuit de tijd van de tuin van Zeeland. Dat is ook hartstikke leuk om zo'n buitenplaats te bezoeken.
0: Oké, nou, goede tip die we ook dan meenemen inderdaad voor die Monumentendag. Wat zijn de reacties tot nu toe vanmiddag, meneer De Visser, op het boek?
1: Ja, heel positief. Wij verwachten ook dat het in een behoefte voorziet om mensen langs onze mooie Walcherse monumenten te leiden. Dat het hen helpt. Dat het een stukje achtergrondinformatie geeft. Dus het is eigenlijk een stukje gids waarmee mensen een heel mooi beeld krijgen.
0: Nou, precies. En dat boekje dat helpt er dan enorm bij. Dank voor die toelichting en dank om onze ziel van de dag te zijn. René de Visser, wethouder cultuur in Veren. Bedankt en een fijne avond.
1: Dank je.

0: Sean Mendes en Mercy hier bij Omroep Zeeland. Het is bijna 7 uur, dit heb je gemist vandaag op de radio. De voetbalclub Kloetingen die heeft de eerste kwalificatieronde gewonnen van het KNVB-bekertoernooi. De Beverlandse tweede divisieclub won met 4-2 van NSVV. Het was de eerste overwinning van de nieuwe trainer Vincent de Klerk.
1: Ja, winnen is altijd fijn. Dus of nou de eerste of de laatste is. Maar ik kan niet zo heel goed tegen mijn verlies. Maar het is wel lekker om hier te winnen. En dan vrijdag is die loting. En dan ook weer hopelijk een mooie wedstrijd uit. Dus, want het is wel het doel om het gewoon te plaatsen voor die KNVB-beker. Ja.
0: En daarvoor moet Kloetingen nog een keer winnen. Vrijdag is dus de loting. Dan weet de ploeg wie ze in de laatste kwalificatieronde treffen. En vanavond ook bekervoetbal te volgen bij Omroep Zeeland, de wedstrijd tussen Goes en Noordwijk. Dit heb je nog meer gemist vandaag. Jolanda Beck uit Hulst, die fietst zaterdag met dochter Josephine de Philippe Gilbert Kouberg Classic in Zuid-Limburg. Ze zamelt daarmee geld in voor onderzoek naar Parkinson. 13 jaar geleden kreeg ze zelf die diagnose. En een jaar geleden onderging ze een succesvolle operatie.
2: Ja, ik heb nou wat ik niet meer ondervind is dat ik heb geen tremor meer. Ik heb geen overtollige bewegingen meer. Maar ik ben wat trager in mijn bewegingen. Ik denk dat ik soms ook wat trager ben in mijn denken. En ik kan niet meer zingen.
3: Oh, wat gek.
2: Ja, nee. Ik kan wel zingen, maar ik zing vals. Dus dat is jammer, dat zingen, maar niet meer dan dat. En ik ben nog elke dag zo blij en zo dankbaar dat het... Ja, ik heb eigenlijk mijn oude leven weer terug. En dat is fantastisch.
0: Het hele verhaal dat vind je op de Facebookpagina van Goedemorgen Zeeland. En u zegt u het maar, ging het over de demonstratie tegen de mogelijke komst van een noodopvang in Tolen. Het is een mondvol. Gisteravond liep die uit de hand, want de ME moest optreden. De politie werd beledigd, hekken werden omgetrapt. Werd juist opgeroepen tot een vreedzaam protest. Maar voortijdig is die demonstratie beëindigd. Maar wat doet zo'n onrustige afloop nou eigenlijk met de boodschap waarvoor mensen eigenlijk de straat op gingen? Meneer Filius, die reageerde daarop in Zegt u het maar.
4: Ja, maar dat zijn degenen die al niet op Tolen of Sint-Philippeland wonen, die weten dat en die roepen dat op. En dat zijn de raddraaiers.
0: Ja, maar die verpesten het dan voor de anderen?
4: Ja, dat, zeker. Het ging over een gewone demonstratie. Maar deze hebben een rotzooitje van gemaakt.
0: Die op zich vredig verliep in het begin.
4: Ik heb hier de krant voor me, dus er staat alles in. Dus.
0: Ja.
4: Maar ik ben het ook niet mee eens met hem. Maar ja, het is al jaren bekend dat ze dus Tolen die opvang zouden doen.
0: Mm-hmm.
4: Ik heb het in de krant gezet en de burgemeester staat er ook in. Die vertelt ook nog verder. Maar als er wat van plan zijn, dan komen meestal de raddraaiers van buitenaf. En dat is niet alleen op Tolen, dat is overal zo.
0: En morgen een nieuwe editie van Zegt u het maar. Zometeen na 7 uur veel meer fijne muziek bij Omroep Zeeland. Het laatste Zeeuwse nieuws, dat vind je op de site en ook in de app. Daar onder andere zie je nu de ZLM-tour. Dat zie je ook nog op tv natuurlijk. De tijdrit in Capelle. Mick van Dijken op dit moment vijfde in het klassement. Op dit moment, in die tussentijden. Meer daarover op de site en in de app. En morgenochtend. Dan is Remco er vanaf 6 uur weer met Zeeland wordt wakker. Hele fijne avond. Met Wings nu. Dit is Good Night Tonight.

0: organiseer iets en wil je dat aan iedereen laten weten? Spreek dan iets in op ons speciale antwoordapparaat. En tienduizenden mensen horen je zaterdagmorgen in het radioprogramma Weekend met Elias den Hollander. Bel ons op 011 8 499 990 en kies optie 2. Nu bellen betekent zaterdagmorgen op Omroep Zeeland Radio. 011 8 499 990 en ga voor optie 2.
1: Psst, hey, laat je van 11 tot 20 september onderdompelen in spraakmakende cinema tijdens Film by the Sea in Vlissingen.
2: Psst, de film gaat beginnen.
1: Oh, sorry. Bekijk nu het volledige programma op filmbythesea.nl.
3: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
4: Dag Jaap.
5: Hi.
4: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
5: Ja, we hebben echt veel nodig.
4: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
5: Klopt.
3: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
6: Ontdek de Achterhoek tijdens een kampeer.

0: Musical en Juliet en ontvang een gratis rangupgrade. Met hits van de Backstreet Boys, Ariana Grande, The Weeknd en Justin Timberlake. Dit is je allerlaatste kans. Theatertiendaagse.nl.
1: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
4: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals, wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg? Of,
5: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
4: En, hoe werkt digitale zorg voor mij? Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
3: Ontdek welke rol bij jou past. En meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
6: Omroep Zeeland.
7: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 7 uur.
6: Omroep Zeeland.
8: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In het onderzoek naar de dodelijke schietpartij gisteren in Overasselt is vandaag een verdachte tas in Wiegen gevonden. De Telegraaf schrijft dat daar wapens in zaten, maar de politie bevestigt dat niet. Daarnaast zijn er vandaag opnieuw voertuigen en gegevensdragers in beslag genomen. Vannacht werd een 35e verdachte opgepakt. Ze worden allemaal verhoord. De politie praat ook met de bewoners van het huis waar de schietpartij was. De politie wil niet zeggen of zij ook zijn aangehouden. De afgelopen maanden is een groot deel van de Nederlandse goudvoorraad vanuit de VS en Canada verplaatst. Het gaat om zo'n 86 ton goud, zegt economieredacteur Ruben Egh.
9: Nu zomaar opeens blijkt bijna 63% in Londen en Zeist te liggen. En de rest is nog verdeeld in de Verenigde Staten. Ja, de Nederlandse bank die zegt Londen is een betere plek om fysiek goud snel te verkopen als het crisis is. En daarom is het weggehaald uit de VS met name.
8: Het is niet allemaal fysiek verplaatst, maar in de VS en Canada verkocht en in Londen weer aangekocht. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn inlichtingendiensten met elkaar in gevecht geraakt. Agenten van de militaire inlichtingendienst vielen agenten van de Binnenlandse Veiligheidsdienst aan toen die bezig waren met een huiszoeking. Dat was in de woning van een hoge officier die eerder deze week werd gearresteerd op verdenking van betrokkenheid bij het plannen van een terreuraanslag in Oekraïne. Golfer Tiger Woods mag 5 jaar niet autorijden en moet een boete van $1000 betalen. In maart was hij betrokken bij een auto-ongeluk. Niemand raakte gewond, maar de politie verdacht hem van rijden onder invloed. Woods heeft een schikking getroffen, waardoor hij niet de gevangenis in hoeft. Het weer, vanavond bewolkt met af en toe een bui. Het koelt vannacht af naar 15 graden. Morgen wind, wolken en kans op regen bij maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Goedenavond. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

Tolen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Hello.

zondag in Zeeland. Wakker worden met relaxte muziek en Marcel van den Driest. Voor een heerlijk zondagochtendgevoel. Zondag in Zeeland. Tussen 9 en 12 op de radio bij Omroep Zeeland.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 8 uur. Omroep Zeeland.
1: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. Het dodental van de Amerikaanse aanvallen op Iran gisteren is opgelopen tot 19. Bij een van de aanvallen werd een huis geraakt waar een bruiloft aan de gang was. Daar vielen zeker 4 doden en tientallen gewonden. De Amerikanen ontkennen dat burgers het doelwit waren. In het onderzoek naar de dodelijke schietpartij gisteren in Overasselt is vandaag in Wijchen een verdachte tas gevonden. De Telegraaf schrijft dat er wapens in zaten, maar de politie bevestigt dat niet. Daarnaast zijn er vandaag opnieuw voertuigen en ook gegevensdragers in beslag genomen. Vannacht werd een 35e verdachte opgepakt. Die worden allemaal verhoord. De politie praat ook met de bewoners van het huis waar de schietpartij was. De politie wil niet zeggen of zij ook zijn aangehouden. De Belgische minister van Binnenlandse Zaken wil dat er kentekenplaten komen op elektrische steps. De steps worden regelmatig gezien bij schietpartijen tussen drugsbendes in Brussel en vaak blijft onbekend wie erop staat. De minister steekt ook meer geld in opleidingen bij politie en justitie.
2: Expertise alleen volstaat niet als onze mensen niet over de nodige middelen op het terrein beschikken. Daarom hebben we ook fors geïnvesteerd in het wagenpark van de federale politie met bijna 200 nieuwe voertuigen.
1: De minister wil ook kijken of het leger de politie vaker kan helpen bij het bestrijden van drugsgeweld. Een man uit Groningen moet per direct stoppen met zich voor te doen als hulpverlener. Dat zegt de inspectie na meerdere meldingen over de student verpleegkunde. Hij deed zich de afgelopen jaren voor als ambulancebroeder, brandweerman of agent, zonder dat hij over de juiste papieren beschikte. Er lopen meerdere rechtszaken tegen de man. De inspectie wil dat hij nu alvast stopt met zijn eenmanszaak. Daarmee biedt hij nu EHBO-diensten bij evenementen aan. Het weer vanavond bewolkt en af en toe een bui. Het koelt vannacht af naar 15 graden. Morgen wind, af en toe regen. Het wordt dan maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goedenavond. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

Koen, Danny Vera en Emma Heesters, ja, die kennen we allemaal. Maar er wordt nog veel meer muziek gemaakt in Zeeland. Blijf op de hoogte van het laatste Zeeuwse muzieknieuws bij Omroep Zeeland. Via de website van de Zeeuwse Top 40, via social media en op de radio. Elke zaterdag hoor je de nieuwste muziek van Zeeuwse artiesten. Om 11:15 en 16:15, de Zeeuwse Top 40.

Begin je zaterdag goed en luister tussen 9 en 12 naar Weekend. Met veel lekkere muziek, alles over het weer en wat er te doen is in onze provincie. Dus luister naar Weekend met Elias den Hollander. Elke zaterdag tussen 9 en 12 op de radio bij Omroep Zeeland.

0: Zeeland. Altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 9 uur. Omroep Zeeland.
1: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. Na het geweld van gisternacht in Overasselt is vandaag een verdachte tas gevonden. Verslaggever Simone Langejan is in Overasselt.
2: Het zou gaan om een tas met vuurwapens gevonden in de bosjes bij een carpoolplaats hier in Wijchen, vlakbij. Ja, de politie wil niet reageren over de inhoud van de tas, maar zegt wel het mee te nemen in het onderzoek.
1: Ook zijn vandaag weer voertuigen en gegevensdragers in beslag genomen. Vannacht werd een 35e verdachte opgepakt na de schietpartij van gisternacht. Bij de moordpoging op een Iranier in Schoonhoven eerder dit jaar is geen verband gevonden met het Iraanse regime. Justitieminister Van Wil hield rekening met een opdracht uit Teheran, maar daar is geen bewijs voor. Dat zegt verslaggever Hendrik Willem Hofs.
3: Het Openbaar Ministerie zegt ook, we hebben onderzoek gedaan, maar we kunnen op dit moment geen link met het Iraanse regime vaststellen. En ook de verdachte die bekend heeft, die zegt, ja, ik heb niks met Iran. En ik weet ook niks van Iran.
1: Het OM stelde wel vast dat de verdachte een vooropgezet plan had om de Iranier in Schoonhoven te doden. De eerste opbrengst van de landelijke inzameling van vuurwerk is 10 kilo vuurwerk en 700 gram flitspoeder. Dat was in de gemeente Terneuzen, waar gisteren de inzamelactie van start ging. Het busje waar mensen hun vuurwerk kunnen inleveren doet de komende 6 weken zo'n 35 plekken aan. En Feyenoord heeft op de laatste dag dat de transfermarkt open is aanvaller Nelson terug naar Rotterdam gehaald. De 26-jarige Engelsman speelde 4 jaar geleden ook al voor Feyenoord. Reiss Nielsen was sinds deze zomer transfervrij nadat zijn contract bij Arsenal was ontbonden. In zijn eerdere periode bij Feyenoord speelde hij ruim 30 duels, waarin hij 4 keer scoorde en 7 assists gaf. Het weer vanavond bewolkt en af en toe een bui. Het koelt vannacht af naar 15 graden. Morgen wind, bewolkt en af en toe regen. Het wordt dan maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goedenavond. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

Hou jij van lekker lachen, leuke spelletjes en verhalen van gewone Zeeuwen? Luister dan naar Goedemorgen Zeeland met Elsa van Herman. Elke werkdag van 9 tot 12 op je radio. Bij Omroep Zeeland natuurlijk.

leuk is het om heel Zeeland jouw mooiste foto's te laten zien? Ga naar omroepzeeland.nl/verzeeuwigd. Deel jouw perfecte Zeeuwse plaatjes. En wie weet, zie je ze terug op tv en onze website. Leuk toch?

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 10 uur. Omroep Zeeland.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Malta is de verdachte van de moord op onderzoeksjournalist...

0: De politie bevestigt dat niet. Het onderzoek in Overasselt ging vandaag intussen door, zegt verslaggever Simone Langejan.
1: Wagens, wapens in beslag genomen. Er zijn aanhoudingen geweest hier in de omgeving, verderop en zelfs aan de Belgische grens. En ja, dat wijst er natuurlijk allemaal op dat het echt om een veel groter onderzoek gaat.
0: De politie wil niet zeggen of de bewoners van het huis waar de schietpartij was ook aangehouden zijn. De Engelsman Reece Nelson gaat bij Feyenoord spelen. Hij is op de laatste dag dat de transfermarkt open is naar Rotterdam gehaald. Nelson is daar een van de oude bekenden, zegt sportredacteur Marjolein Kronenberg.
2: 2021-2022, toen werd hij al gehuurd voor Arsenal. Speelde hij ook een seizoen bij Feyenoord. Het jaar waarin Feyenoord de finale van de Conference League haalde. Goed jaar dus. 4 goals maakte hij toen. Niet al te veel, maar goed. Hij had wel een bijdrage natuurlijk in dat mooie jaar.
0: Hij was sinds deze zomer transfervrij nadat zijn contract bij Arsenal was ontbonden. En voor het eerst heeft een Nederlandse dartster een 9-darter gegooid op live tv. Noa-Lien van Leuven gooide met 9 pijlen precies 501. Dat is de moeilijkste actie in de dartsport. Ze is na 2 Britten de 3e vrouw ooit die dat lukte tijdens een tv-toernooi. Van Leuven stond in de Britse Super Series tegenover de Duitser Daniel Klose. Ze verloor de partij wel met 2-4. Het weer, vooral in het noorden nog wat buien. Vannacht op de meeste plaatsen droog. Het wordt niet kouder dan 14 graden. Morgen eerst regen, later overal zon en zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal. Omroep
3: Zeeland. Goedenavond. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

0: Weg met je ochtendhumeur. Elke werkdag is er Zeeland wordt wakker met Remco van Schellen.
1: Ik heb het laatste nieuws voor je. Weer en verkeer, feiten, meningen, jouw verhaal in de vroege beller en natuurlijk lekkere muziek.
0: Zeeland wordt wakker. Elke werkdag vanaf 6 uur op Omroep Zeeland Radio met Remco van Schellen.

Tolen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

gek op muziek en nieuws? Luister dan naar de Muziekmiddag van Omroep Zeeland. Thuis, onderweg of op je werk. Je blijft bij met de Muziekmiddag. Elke dag vanaf 1 uur op de radio bij Omroep Zeeland.

0: Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 11 uur. Omroep Zeeland.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. De advocaten van Richard K. hebben uitstel gekregen van hun pleidooi in het hoge beroep rond de moord op een echtpaar in Wijtenveen begin 2024. Er melden zich gisteren nieuwe getuigen bij het advocatenkantoor. De man zegt zelf ook te maken hebben gehad met pesterijen van het echtpaar. Richard K. staat terecht voor de moord op het echtpaar in Wijtenveen, met wie hij een conflict had over de verkoop van zijn geboortehuis. Het OM eiste gisteren in het hoger beroep opnieuw levenslang, maar na het verschijnen van de nieuwe getuigen vroeg de advocaat meer tijd voor zijn pleidooi en heeft tot 5 oktober de tijd gekregen van het hof. In Malta is de verdachte van de moord op onderzoeksjournalist Daphne Caruana Galizia vrijgesproken. Galizia werd in 2017 gedood door een autobom. 2 broers die de bom hadden geplaatst kregen 40 jaar cel, maar de zakenman, die al

0: van de leerlingen volgens de schoolleiding over de schreef ging. Zo waren ze na middernacht nog op straat en werd er alcohol gedronken. En al hebben ze niet voor incidenten gezorgd in Praag, toch moeten alle 150 leerlingen daarom eerder naar huis. De Engelsman Reece Nelson gaat bij Feyenoord spelen. Hij is op de laatste dag dat de transfermarkt open is naar Rotterdam gehaald. 4 jaar geleden speelde hij ook al voor Feyenoord. Het weer, vooral in het noorden nog buien. Vannacht op de meeste plaatsen droog. Het wordt niet kouder dan 14 graden. Morgen begint de dag met regen in het noorden. Later overal vaker zon en zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Goedenavond. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek. Alt.

Kieken. Nostalgie en herkenning met uit het leven gegrepen verhalen en unieke oude filmbeelden. Elke aflevering neemt een Zeeuw je mee door zijn of haar woonplaats. Terugkieken. Vrijdag op tv bij Omroep Zeeland.

0: Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 12 uur. Omroep Zeeland.
1: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. Bij een uitgebreide zoektocht in en rond Overasselt zijn wapens gevonden. De politie meldt dat de inzet van de ME in de omgeving klaar is. Ook buiten het zoekgebied zijn wapens gevonden, zoals in Wijchen, iets verderop. De politie wil verder geen details geven, maar roept inwoners van Overasselt op alert te blijven. Er wordt nog onderzocht of de wapens een link hebben met het gewelddadige schietincident van dinsdag, waarbij iemand om het leven kwam. Honderdduizenden Spanjaarden zijn vanavond de straat opgegaan vanwege de crisis in de Spaanse exclave Ceuta. De demonstraties waren bedoeld om steun te betuigen aan de inwoners van de exclave, maar richtten zich ook op de linkse regering van premier Sanchez. De betogers vinden dat de regering te weinig doet aan de situatie in Ceuta. Een maand na de bestorming zweven er nog altijd duizenden illegale migranten op straat. Bewoners voelen zich onveilig en er zijn vechtpartijen en seksueel geweld. De demonstraties waren onder meer in Madrid, Sevilla en Malaga. De advocaten van Richard K. hebben uitstel gekregen van hun pleidooi in het hoge beroep rond de moord op een echtpaar in Wijtenveen. Er meldde zich gisteren een nieuwe getuige bij het advocatenkantoor, die zegt zelf te maken hebben gehad met pesterijen van het echtpaar. Het OM eiste gisteren in het hoge beroep opnieuw levenslang tegen K. voor de moord op het echtpaar. Een middelbare school in Groningen heeft een schoolreis van 5 VWO naar Praag voortijdig afgebroken. Dat gebeurde nadat de helft van de leerlingen volgens de schoolleiding over de schreef ging. Zo waren ze na middernacht nog op straat en werd er alcohol gedronken. En al hebben ze niet voor incidenten gezorgd in Praag, toch moeten alle 150 leerlingen...

zondag in Zeeland. Wakker worden met relaxte muziek en Marcel van den Driest. Voor een heerlijk zondagochtendgevoel. Zondag in Zeeland. Tussen 9 en 12 op de radio bij Omroep Zeeland.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 1 uur. Omroep Zeeland.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij een uitgebreide zoektocht in en rond Overasselt zijn wapens gevonden. De politie meldt dat de inzet van de ME in de omgeving klaar is. Ook buiten het zoekgebied zijn wapens gevonden, zoals in Wijchen, iets verderop. De politie wil verder geen details geven, maar roept inwoners van Overasselt op alert te blijven. Er wordt nog onderzocht of de wapens een link hebben met het gewelddadige schietincident van dinsdag, waarbij iemand om het leven kwam. In Spaanse steden zijn vanavond mensen de straat opgegaan uit solidariteit met de inwoners van Ceuta. In de Spaanse exclave zitten nog altijd duizenden migranten na de massale bestorming van ruim een maand geleden. De druk op de regering Sanchez neemt toe. De oppositie en het gemeentebestuur van Ceuta vindt dat Sanchez geen oplossingen zoekt. In Tsjechië is het lichaam van een minister opgegraven die in 1948 onder verdachte omstandigheden om het leven kwam. De buitenlandminister viel uit het raam van zijn ministerie en het is nooit duidelijk geworden wat er precies is gebeurd. Historici denken dat de minister door Sovjet-spionnen is vermoord. Anderen denken aan zelfdoding of een ongeluk. Het onderzoek naar zijn dood is vorig jaar heropend toen er documenten uit Frankrijk, de VS en het Verenigd Koninkrijk zijn gevonden met nieuwe informatie. De Amerikaanse basketbalcompetitie NBA heeft zware straffen uitgedeeld aan Los Angeles Clippers. Het team krijgt een boete van $30 miljoen en de eigenaar is voor een jaar geschorst. De Clippers krijgen de straf voor het omzeilen van de regels over het salarisplafond. Het team hielp via externe partijen zeker één speler aan inkomsten boven dat plafond. De zaak kwam aan het licht na onderzoek van een podcastmaker. De boete van $30 miljoen is 10 keer hoger dan de hoogste boete die ooit was opgelegd in de basketbalcompetitie. Het weer op de meeste plaatsen droog en het is tussen de 14 en 18 graden. De dag begint grijs met in het noorden enkele buien. In de middag ook af en toe zon bij 23 graden. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goedenacht. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

Verslaggever Carmen Wisse gaat op expeditie in Zeeland. Op zoek naar mooie verhalen. En die zijn er volop. Van werken op een windmolen tot de kleinste bioscoop van het land. Expeditie Zeeland. Maandag op tv bij Omroep Zeeland.

Organiseer iets en wil je dat aan iedereen laten weten? Spreek dan iets in op ons speciale antwoordapparaat. En tienduizenden mensen horen je zaterdagmorgen in het radioprogramma Weekend met Elias den Hollander. Bel ons op 0118 499 990 en kies optie 2. Nu bellen betekent zaterdagmorgen op Omroep Zeeland Radio. 0118 499 990 en ga voor optie 2.

0: Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 2 uur. Omroep Zeeland.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De regering Trump is opnieuw door een rechter teruggefloten voor pogingen om het geboorterecht in te perken. Het idee was dat kinderen van illegale migranten en mensen die tijdelijk in de VS zijn niet automatisch staatsburger worden. Het Hoge Rechtshof oordeelde in juni al dat de plannen in strijd zijn met de grondwet. Daarop kwam Trump met een afgezwakte versie, maar ook die is verworpen. De regering heeft nog niet gereageerd op de afwijzing. Bij een uitgebreide zoektocht in en rond Overasselt zijn wapens gevonden. De politie meldt dat de inzet van de ME in de omgeving klaar is. Ook buiten het zoekgebied zijn wapens gevonden, zoals in Wijchen, iets verderop. De politie wil geen details geven, maar roept inwoners van Overasselt op om alert te blijven. Er wordt nog onderzocht of de wapens een link hebben met het gewelddadige schietincident van dinsdag, waarbij iemand om het leven kwam. In Tsjechië is het lichaam van een minister opgegraven die in 1948 onder verdachte omstandigheden was gestorven. De buitenlandminister viel uit het raam van zijn ministerie en het is nooit duidelijk geworden wat er precies is gebeurd. Historici denken dat de minister door Sovjet-spionnen is vermoord. Anderen denken aan zelfdoding of een ongeluk. Het onderzoek naar zijn dood is vorig jaar heropend toen er documenten uit Frankrijk, de VS en het Verenigd Koninkrijk zijn gevonden met nieuwe informatie. Een middelbare school in Groningen heeft een schoolreis van 5 VWO naar Praag voortijdig afgebroken. Dat gebeurde nadat de helft van de leerlingen volgens de schoolleiding over de schreef ging. Zo waren ze na middernacht nog op straat, werd er alcohol gedronken. En al hebben ze niet voor incidenten gezorgd in Praag, toch moeten alle 150 leerlingen daarom eerder naar huis. Het weer op de meeste plaatsen droog en het is tussen de 14 en 18 graden. Overdag begint grijs met in het noorden enkele buien. In de middag ook af en toe zon en het wordt een graad of 23. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep Zeeland. Goedenacht. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.